genoeg liedjes, fantastische track. Dit was Rent in Holland. Terug te vinden ook, en met het nummer Run Fay Run, terug te vinden op Tempo Techniek Teamwork. Een ongelooflijke klassieke compilatie uitgebracht in 2004 op het Duitse label Stabgold. En nu dat we toch bij huilerige muziek bezig zijn, mag Grouper niet ontbreken. Dit is Disengaged van haar Dragging a Dead Deer Up a Hill album.

enkele maanden geleden bracht het Griekse label, ik denk toch Griekse, Hate Crimes, een prachtige, fascinerende percussieplaat uit van een zekere Yorgos Stavridis. Plaat heet ook solo percussion. Experimenten met contactmicrofoons, denk ik, en whatnot op zijn drumstel. Deze track heet Feedback Membranes.

Over enkele weken is het echt groot feest, want dan barst er weer een Europese tournee los van het gerenommeerde duo Oetker. Ik hoef daar verder niet al te veel woorden aan vuil te maken, behalve dat ik al jaren een schandalig, gigantisch grote fan ben. Dit gezicht zijnde, dit is Equal 4 uit hun plusplaat uit 2020 ondertussen al. Heerlijke metalige percussie die perfect aansluit bij de vorige track. Er zijn nog tickets, denk ik, voor het concert in Luik. Ze spelen ook in Nijmegen dus, en ook in Lille. Dus kansen genoeg om in de buurt van België uw buik en oren en geslachtsdelen nog eens vrolijk te laten masseren door dit Britse duo.

aangezien dat we ook al Lucy Wilton hebben gehad in het programma vandaag, kunnen we even ook nog een beetje Kali Malone spelen, als we het dan toch over vrouwelijke goden, godinnen dus hebben, die het hedendaagse muzieklandschap beroeren. Kali Malone runt een beetje haar eigen label, Cold Ex-Cathedral. En daaruit spelen we nu een track van haarzelf, My Falling Sinks, uitgebracht op Ex-Cathedral nummer 33, eerder dit jaar. Klassieke Kali Malone ingrediënten, heerlijke drones met toch een, ik zeg het niet graag, duidelijk vrouwelijke touch. Waarom dat ik dat niet graag zeg, dat mag je dan eens op café komen vragen. In de Witsli Poetsli bijvoorbeeld, waar de eigenaar van dit eigenste programma momenteel iets anders aan het doen is dan radio maken. Oké, genoeg gezeverd. Tijd voor Kali Malone.

Dat was uiteraard Big Brave, het nummer Verdure van op hun laatste album. Big Brave komt ook in België nog eens spelen. Ik dacht in Eeklo in de N9 ergens in november. Absolute aanrader. Veel Canadese muziek vandaag. Dit is helaas, nee niet helaas, dit is daarentegen afkomstig uit Duitsland. Dat is Frank Bretschneider met zijn release Looping, als ik me niet vergis, op 12K Records uitgebracht. Ergens, ik zou denken 2006 misschien of 2004. Dus Frank Bretschneider met Rocket Summer.

De volgende track is van het Japanse duo Kakuhan. Uitgebracht, die hebben een plaat uitgebracht dat voor de doorsnee Nederlandstalige nogal raar klinkt, namelijk de welluidende titel Kak. Uitgebracht op het Japanse Nakit label. Kakuhan bestaat uit Koshihiro Hino, die op electronics, en Yuki Nakagawa op cello. Bijzonder aangename muziek met een bijzonder onweerrekende naam.

En nu dat we toch in het departement losgeslagen percussies zijn aanbeland, mogen we zonder enige twijfel Valentina Magaletti erbij betrekken. Dit is een track genaamd Drum Jump, van haar Lucha Libre EP, uitgebracht op het Dink Britse label Permanent Draft.

De volgende track is van Ohad Fishoff, een Israëlische performancekunstenaar en producer die in tegenstelling tot onze Antwerpse stadsbestuur wel aan de juiste kant van het licht staat, bracht verleden jaar ergens, denk ik, een ongelooflijk straffe plaat uit op het mij zeer genegen Stellage label. Waar ik de eer heb om alle masterings voor te mogen doen. Anyway, klein detail. Ohad Fishoff, zeer precieze muziek, heel gevarieerd van stijl. Ja, veel meer kan ik er niet over zeggen, behalve Free Palestine zeker.

onze laatste track voor vandaag. Zit ik even à pure laardij, een lang nummer op. Van een zekere Ecolali, uitgebracht op het Den Haagse baklabel in de plafondreeks. Het is een split 12-inch series. Met aan de ene kant van deze plaat onze eigenste Milan W. En aan de andere kant Ecolali met de 17 minuten durende Doggerland. Maar jullie hebben geluk, jullie krijgen maar 9 minuten.

Zoe, crevasse, comme un messe zoe.

0: Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science.
2: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
1: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza.
3: Mens mulieris, sientiae exercendae sane capax est.
4: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
5: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
6: Welkom in de Capkamer op Radio Centraal 106.7 FM. Centraal op DAB+. En streaming via www.radiocentraal.be. We beginnen met Goli, Goli, Gulag.

Een van de vele versies van Misirlo door Carlos en de Bandido. Wie de juist is, geen idee. Het volgende relatiek van Cyanide.

never know. Come back, baby. Can we talk it over one more time?

Comeback Baby van Walter Davis. Komt van de compilatie Mississippi Juke Joint Blues, die allerlei plaatjes bevat. Die in een jukebox in Mississippi werden teruggevonden, exact 85 jaar geleden, op 9 september 1941. De levenden doden, Mind Parasites.

Thank you.

Fakir Habib Khan met Vichitra Vina. Een opname uit 1938. Het volgende, Inkerat, we are the extinct.

als volgt. Werkelijk, Pipit. Met Le Jet, paar deux, uit het album Les Osios.

Shorty Rogers met Basie Eyes. Uit het album uit 1954. Chords, The Count. Als volgende. Nomas Policia van Abyssin.

Snatch met RAF 1983. Nu gaan we luisteren naar een Eddie Warner Beat It uit Progressive Percussions Volume 2 uit 1972.

Korzhizny. Een village Obrek door Dimitri Kozel en zijn orkest. Opnames van eind jaren 20, begin jaren 30. En dan gaan we de kapkamer afsluiten met Lolo van Eddie Ovid. Het titelnummer van het album uit 2016.

0: vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel,
2: la mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae exercendae sane
4: capax est. Is doorgaans da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.

0: Maria van Schuurman, over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
1: The female mind is indeed capable of practicing science. Exercendai,
2: de vrouwelijke geest is bekwaam, jawel.
1: La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens mulieris, sentiae, exercendae, sane, capax est.
3: Der weibliche Geist ist durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
0: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman, met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
4: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Inne Vlasaks.
0: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.

Radio Centraal, 106.7, Megahertz FM Stereo. Centraal op DAB Plus met Digitale Radio Antwerpen en streaming op www.radiocentraal.be. Woensdagavond 10:30, tijd voor de gebruikers van Zingt.

Thank you.

Mm-hmm.

0: onderstreken. En zoet met vele tongen spreken.
1: Anna Maria van Schuurman. Over de geschiktheid van de vrouwelijke geest voor de wetenschap en de letteren. Op zaterdag 12 september, omstreeks 4 uur, in Aula Willem Elschot.
2: The female mind is indeed capable of practicing science. Exercendai sane.
3: De vrouwelijke geest is bekwaam, jawel, om de wetenschap te
2: beoefenen. La mente femminile è ben capace di praticare la scienza. Mens muliebris sientiae exercendai sane capax est.
4: L'esprit féminin est bel et bien capable de pratiquer la science.
5: Is durchaus da so fähig, Wissenschaft zu betreiben.
1: Een hoorspel met publiek over Anna Maria van Schuurman met Pierrette Coffret, Jan Boudard en het Radio Centraal Hoorspelcollectief. Tijdens de opening van Constellation One Lyra.
6: Een groepstentoonstelling, samengesteld door Ine Vlasax.
1: Van 12 tot 27 september in het Handelsmuseum Kokkiatstraat 16 te Antwerpen-Zuid. Gratis te bezoeken op woensdag, donderdag, zaterdag en zondag van 1 tot 6.
7: Hallo daar.
8: Hallo daar.
9: Hallo.
7: Yo.
10: U bent...
7: U bent.
10: U bent, wij zijn. Wij zijn Atelier Centraal.
7: Atelier Centraal.
10: Ja.
7: Het is woensdag.
10: Ja. Ik had gezien dat Akira in 4K in de cinema speelt.
7: Ik heb het ook gezien. Goed zien om te gaan, of wat?
10: Ja, ik ga dinsdag ook zien.
7: Dinsdag? Dat is voor een week.
10: Ja.
7: Speelt hij dan nog?
10: Ja.
7: Oké. Okay. En Terminator 2 is ook in de cinema.
10: Weet.
7: Nee, oké, dat is een deal.
10: Nice.
7: Al daarheen.
10: Ja.
7: Waar?
10: Akira in de Lumière speelt ze.
7: In Lumière. Ja, ik heb hem ook in gezien, dat is een UGC. Dus dat is een, ik denk dat een wereldwijde re-release is.
10: Ja, daar is ook een IMAX, ik weet niet wat die in België.
7: Tjo!
10: Maar daar zou ik mogelijk wel geld aan uitgeven.
7: In Brussel is hij een IMAX.
10: Maar ik weet niet wat ze hem spelen, die lemers daar. Anyway.
7: Akira
10: is een gave film.
7: Dat is een heel erg gave film. Wacht.
10: Kan het zijn dat we muziek gaan spelen? Uit Akira? Of niet? We moeten niet uit Akira spelen.
7: We gaan dat niet doen. Ik denk dat we dat al genoeg hebben gedaan.
10: Ja, vorige week zelfs.
7: Vorige week zelfs. Ik heb hier iets anders.
10: Goed.
7: Oké.
10: Veel luisterplezier.
7: Yo.
10: Salut.

0: l'entendre, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Les Américains, avec leur politique impérialiste, représentent la plus grande menace. Et nous, on doit se dissocier de cette...
1: ont entraîné des vagues de réfugiés, des sorties de capitaux et des pénalités et des sanctions. Un responsable de la sécurité...
2: Stekend.
3: Ja.
2: U had het al door. Ik heb ik kan zeggen speciale gast, maar ik kan zelf zeggen een zeer speciale gast mee vanavond.
3: Ja, maar jij bent ook een speciale gast, hè?
2: Ja, maar dat weten ze allemaal wel.
3: Ja.
2: Voilà.
3: Ja.
2: Want wij gaan zelfs vrij experimenteel doen vanavond.
3: Allee, ja, ik zat wel mee, maar ik heb er juist... Ik wou een plaat klaarleggen. En ik kon niet goed zien wat een A en een B-kant was. Dus ik moest zo rap even vergelijken met YouTube.
2: Voilà.
3: Ja.
2: Dus wij gaan plaatjes opzetten vanavond.
3: Ja.
2: Dus je hebt nu vinyl 1 opstaan. Dus dan gaan we vinyl 1 openzetten.
3: Ja.
2: En dan gaan we nog niet op play drukken, want we gaan eerst zeggen wat dat is.
3: Ah ja.
2: En waarom ja. Dat we dat zeggen?
3: Ah, wel, we gaan beginnen met een nummer van de Noorse band Hella Rebellion. Die hebben ooit samen met Sons of Disaster op een rodeo show gestaan in de Music City. Misschien straks over de rodeo shows nog een woordje meer.
2: Nee, niet misschien zeker.
3: Zeker. Oké, beloofd.
2: Beloofd.
3: Ja. En dat was, ik vind dat zo vreemd dat zo verder buiten de radar is gebleven, die band. Je vindt daar bijna niks meer van terug. Dat is ook zo ineens in alle stilte gestopt. Maar dat was wel fantastisch. En een beetje Kvelertak-vibes. Je gaat dat direct horen. Ik ga het opzetten.
2: Daar gaan we het opzetten.
3: All right.
2: En noemen ze?
3: Hella Rebellion, en het nummer is FYCC.
2: All right, enjoy.

0: Alright. Dat klonk inderdaad vrij Kvelertak-achtig.
1: Ja, ja.
0: Ik snap de invloed. Ik snap waarom dat je het gezegd hebt.
1: Ja, zo Kvelertak misschien nog een beetje meer zo... Ja, Turbo Negro en dat soort van dingen erdoor.
0: Oh ja. Zie, want wij zijn zelfs zo experimenteel dat wij zelfs vergeten zijn om te vertellen wat dat eerste nummer was dat wij hadden opgezet.
1: Ah ja, ja, ja. Dat zijn we helemaal vergeten voor degenen dat er toen al bij waren. Dat was Parasiet, mm-hmm. een samenwerking van Black Swarm, mijn laatste metalband. Dus ik heb nu ook nog wel een band, maar geen metalband niet meer. Samen met een aantal hiphoppers, de Halve Neuro, de Batteraaf en de Loco van de Straathonden. Dat was voor een project in een Trix dat de PC van Toxic Shock nog georganiseerd had ter ere van de... Goh, hoeveelste verjaardag van dat nummer Walk This Way van Aerosmith samen met Run DMC? Ik denk toen de 30ste.
0: Ontgemakkelijk.
1: Ja, en ondertussen is dat meer dan 10 jaar geleden, dus moet dringend die 40ste eigenlijk gevierd worden. Okay, en het blijft toch wat stilletjes rond, dus stille hint, stille oproep.
0: Bij deze, ik denk dat de PC misschien wel aan het luisteren is. Bij deze PC, je weet wat je moet doen.
1: Ja, voilà. En je mag mij altijd bellen en ik zal zeker graag meehelpen ook, want ik wil ook gewoon dat dat gebeurt.
0: Oh ja. Het is ook echt steengooi nummer, hè. Walk This Way is gewoon fantastisch, hè.
1: Ja, voilà.
0: Dus, en je kunt daar zoveel mee doen.
1: Een van de plezantste avonden uit mijn leven, trouwens. Zo die een avond in een Trix.
0: Voor dat op te nemen,
1: dat we met al die collaboraties er gespeeld hebben.
0: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Iedereen heeft er zo naartoe gewerkt voor die ene show. En dat was echt gewoon... Ja, voor iedereen de roep of eronder. En het was voor iedereen de roep.
0: Eigenlijk moeten wij nu gelijk... Wij moeten niet de PC aanspreken, wij moeten de boekers van Trix aanspreken.
1: Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat de PC nog wel graag betrokken wordt in de organisatie. Ja, nee,
0: uiteraard.
1: Ja, voilà.
0: Anders moeten de boekers van Trix de PC aanspreken en dan komt het wel naar u. Laten we het daarop houden.
1: Ah ja, als het maar gebeurt. Hè?
0: Voilà.
1: Ja.
0: Ik zie hier dat het volgende plaatje ziet er al bloedrood uit.
1: Ja, klopt.
0: Dat klaar ligt.
1: Ja. Dat is, misschien moet ik het even nog iets over de rodeo-shows vertellen.
0: Uiteraard.
1: Dus ik heb gedurende etterlijke jaren in de Music City, maar het eerste jaar was eigenlijk nog in de Campine op het eilandje, shows georganiseerd. Dat waren eigenlijk de eerste shows die in de Music City ook plaatsvonden. Het is eigenlijk daardoor, mag ik dat wel op mijn naam schrijven, een venue geworden. Dat was...
0: Ere wie ere toekomt, hè? Ik bedoel...
1: Ja, ja, voilà. En een van de bands die wij regelmatig te gast hadden uit Canada en ons heel nauw aan het hart lag, en nog steeds ligt, is Trigger Effect. De zanger hebben we helaas weten te overlijden te komen een tiental jaar geleden op een nogal tragische manier. Mm-hmm. Als ik die plaatjes opzet, dan doen we dat altijd wel. Dus ik vond dat ook wel gepast om dat vandaag ook te doen.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Want ook die rodeo-shows, je hebt die dan uiteindelijk ook naar buiten getrokken, hè? Wat was het, in Zoersel? Of... Nee, ja. Of was dat niet...
1: Nee, dat was niet dus het eerste jaar was dat te doen in de Campine. Mm-hmm. Dan denk ik dat nog met de kin. En dan ben ik verhuisd daarmee naar de Music City. Mm-hmm. Omdat de Campine stopte. Op een gegeven moment hadden ze daar ook helemaal op het einde... Hadden die nog zo'n drukke agenda dat ze ook ineens een dubbele booking hadden gedaan. Dus dat was ook een noodoplossing op een gegeven moment. Kan ik bij u een show doen? Dat ging dan... En de vibe zat meteen goed en we wisten van oké, hier blijven we gewoon. Allee, ja. Als het voor de Pigo was, maar dat was dan ook overtuigend zo. Dus daar hebben we dan nog jaren daar gedaan. En heel veel andere promotoren zijn ons daar achterna gegaan. En nu is dat zo'n beetje onze underground tempel.
0: Ja, 100%. Ja. Nog altijd, ja. De mannen van Veiligheid bijvoorbeeld komen hier nog langs.
1: Ja, die komen hier regelmatig. Blinkeld. En die doen ongelooflijk veel. Dat is fantastisch. Ik vind het prachtig om het te zien gebeuren.
0: Ja, zie je, voilà. Maar dan zullen we eens even luisteren naar uw Canadese vrienden.
1: Ja.
0: Heb je een naam van een nummer? Of?
1: Ja, dat is het nummer Escape from Planet Scorpion. Dat is een vrij lang nummer. Maar ik vind dat een heel bijzonder nummer, met heel veel afwisseling en verschillende lagen.
0: Dus lieve mensen, gaat u een theetje maken, gaat u een pintje pakken.
1: Wil jij er voor mij een pintje uit de ijskast pakken, Christophe?
0: Zal ik voor u een pintje uit de ijskast pakken?
1: Ik ben een cola.
0: Of een cola, het is goed.
1: Oké, here we go.
0: Lieve vrienden, enjoy.

0: Canadezen noemen ze dat.
1: Ja. Uit Montreal.
0: Montreal.
1: Ja. Klonk een beetje stofferig. Ik was ook vergeten de plaat af te kruisen.
0: Ja, maar dat is oké. Okay. Dat hadden met vinyl, hè?
1: Jawel, ja. Maar je, ermee, ja, je moet er eigenlijk aan denken om er even met een vodkje over te gaan. Of met zo'n viltje, zo, hè.
0: Ja, nee, dat is
1: dus voilà, ik kan er beter op letten. Maar het is altijd te min. Ik hou de oudere mensen die hier naar luisteren ook wel wat van die rauwe sound, hè.
0: Maar ja, dat is, ik vind dat zo... Dat zo naar rauw is het, maar dat is zo, ik vind het een gezellige sound.
1: Ja, zeker. Nee,
0: dat, zo,
1: ja.
0: Dat je zo voelt van...
1: Ja.
0: Er heeft iemand achter gezeten. Er heeft iemand een benchpress moeten doen om dat te drukken en om dat te...
1: Ja, klopt.
0: Allee, ja.
1: Ja. Dus en dan in niet al te grote oplagen, dus dan kun je al eens een gewichtje bijsteken, hè.
0: Ja. Cessa. Cessa.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we eens even zien wat dat je hierachter geplant hebt.
1: Wel, ik dacht, nu we het er juist toch over de rodeo-shows hadden, wou ik een nummer opzetten van Millions of Them. Dat was namelijk de allereerste band die speelde op de allereerste rodeo-show in, als ik mij niet vergis, augustus 2009.
0: Oké. Okay.
1: Ja, ik kan daar zo biedt wat meer over vertellen. Ik moet eerst opzetten. Is dat goed?
0: Eerst opzetten en dan vertellen.
1: Want ik heb een link liggen ook naar het volgende leken.
0: Ah ja, zie je. Voilà, dat is goed.
1: Here we go.
0: All right, dat doen we.
1: Tot z'n biedt.
0: Tot z'n biedt.

0: Dat heb ik met korte nummers, hè? Dat we kijken.
1: Korte nummers ondertussen zitten wij dat uit te leggen en dan
0: en dan zijn we aan het kijken van. Ja. Want we hebben zelfs een luistervraag binnengekregen, Tini.
1: Ja, hey Tini.
0: Jij wou weten wat dat vorige nummer was.
1: Ja, maar je stuurde dat wel 15 minuten geleden, dus dan moeten wij even gaan tellen, terug in de tijd. En dan kwamen we volgens mij uit bij dat nummer FYCC van Hella Rebellion, die Noorse band die ook ooit op de Music City speelde.
0: En even voor de zekerheid, wat was het nummer erachter?
1: Ah, wel, dat nummer erachter, dat was dan dat nummer van 10 minuten van Trigger Effect.
0: Voilà. Tini, ik hoop dat je nu weet wat dat je moet weten.
1: Ja.
0: Goed.
1: Voilà. En zojuist luisteren we dus naar Millions of Them. Dat was een beetje, dat was een band met de Rick Peters op zang. En de, wie was er allemaal bij?
0: Mensen.
1: Kevin Meilemans op gitaar.
0: Oké.
1: Okay. En de Hans van de Keibus op bas. En de Kevin, de gitarist, die kende misschien ook nog wel van Unleash the Fury en van Reply ook van vroeger. Die woont nu in Engeland, in Londen. En die heeft daar een band, Imaginary Dreamers. En op zaterdag 3 oktober komt de Kevin af met Imaginary Dreamers. Dan komt hij de Noordzee overgestoken, misschien met een boot. Meestal komen ze met een trein, maar wij toch als we naar Ginder gingen. Dus ik denk ook met een trein. En dan heeft hij zo zijn band bij. En dan gaat hij daar spelen. En dan spelen er nog een aantal bands. Maar we gaan eerst iets opzetten van zijn band. Dus de gitarist van de juist, van Millions of Them, hoor je nu terug in een totaal ander project vanuit een totaal ander land.
0: Spannend.
1: Ja, en dat heet Imaginary Dreamers. En daarvan gaan we het nummer Burn Your Clothes opzetten. Alright.
0: Jij mocht gewoon op play. Jij mocht met de muis naar play gaan.
1: Ja, hier is de play-knop. En de schuif staat al open.
0: De schuif staat al open.
1: Here we go.

0: Voilà, ze. Wacht, ik ga deze even naar beneden, want anders gaan we met z'n allen het volgende teken houden.
1: Dat is niet de bedoeling.
0: Dat is niet de bedoeling. Dus, je hebt... Deze band komt een... Wat was het? Een derde?
1: Ja, zaterdag 3 oktober in de Music City. En ik ga dat gewoon nog eens... een radioshow noemen. Ik kan ook gewoon dezelfde elementen van de radioshow van vroeger terug laten komen. Dat komt eigenlijk gewoon erop neer dat ik geen inkomen ga vragen, maar wel tijdens elke show gaan rondgaan voor een vrije bijdrage, zodat rijk en arm iedereen
0: zijn eigen
1: niemand ongeremd is om tot daar te komen.
0: Ja. Cessa.
1: Ja.
0: Goed, maar jij hebt daar ook een headliner staan?
1: Ja, misschien wil ik eerst even iets vertellen over de twee openers.
0: Ah, uiteraard, ja. doen.
1: We starten met stevige rock and roll, twee bands. Het Antwerpen / De Kempen. We starten met Silver Virgin. Om daarna genadeloos onmiddellijk al over te gaan in... Provocader. Die hebben trouwens de zondag van Shockfestival dit jaar op de mainstage mogen openen.
0: Mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Dat zijn nog piepjonge gasten, 19, 20 jaar. Die gaan tweede spelen. Dan hebben we Imaginary Dreamers, hetgeen dat we er juist hebben beluisterd. En als headliner hebben we niemand minder dan Boy.
0: Wat ook iets totaal anders is.
1: Iets totaal anders, maar dat rockt toch ook wel een pak, hè?
0: Ja, en ik ben daar ook een beetje aan het antwoorden, want Boy staat volgend jaar ook op mijn verjaardag.
1: Ja, maar misschien moet je dat nog niet zeggen, want dan gaan de mensen...
0: Tuurlijk mag ik dat al zeggen.
1: Nu zoiets van, ja, maar als we nu, het komt niet zo goed uit,
0: we kunnen
1: binnenkort terugkomen.
0: Nee. Lieve mensen, ga minstens 2 keer naar Boy kijken.
1: Ja, vind ik wel, ja.
0: Godverdomme, jongen, ja. Wat van een band is dat?
1: Ja, voilà, en die, vooral die B-kant van die nieuwe plaat.
0: Oh, die is zo goed.
1: Ja. Ik stel voor dat we daar gewoon nog even eentje van opzetten.
0: Dat vind ik goed. Dan moet jij op play drukken.
1: Het is misschien een metalprogramma, maar het is...
0: Ja, nee. Boy...
1: Boy moet
0: fucking rock and roll. Voilà. Wacht, moet wel even de schuif openzetten.
1: Ja, en dan moet ik play drukken.
0: Nee, even de juiste play opzetten.
1: En wel bepaald is dat bij het nummer Venus.
0: Yes, doe maar. Enjoy.

0: En voilà, c'est boy. De 3 oktober? Juist, hè?
1: 3 oktober, ja.
0: 3 oktober, ah wel, een 3 oktober. Dat is toch hetzelfde? 3 of 3e?
1: Ja, ja, ik ontkende ook niet wat je zei.
0: Ah ja, nee, oké, okay, oké, okay, ja. Nee, maar ça va. In de Music City. En we komen met Nood. Ik ga de Sam even laten kiezen wat dat zijn volgende nummer is.
1: Ah ja.
0: Ah ja.
1: Ah ja.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Ah, ja. Gaat ervoor. Dan ga ik nog eventjes semi-promotie maken voor een event dat deze zaterdag in de Sint-Amanduskerk zijn eigen voordoet. Dus dat is die kerk zo op het noord. Dat is eigenlijk een schoon kerk. Ik vind dat een schoon kerk, waar dat je ook vroeger kon daar zo bij gaan checken en zo. En daar hadden dit weekend komen daar een paar bands die dat Dungeon Synth komt spelen. Dungeon Synth, wat is dat? Je moet gewoon denken, je zet de Lord of the Rings aan het lezen en er is een dude achter je synthesizer aan het spelen. Is dat de waarheid? Is dat niet de waarheid? Evengoed. Het kost u €20. Er komen 4 bands. Portcullis, Sergost, Dragon Keep en Hole Dweller. En we gaan even luisteren naar Hole Dweller. Ik moest wel even kiezen, want het is inderdaad echt super Lord of the Rings-achtig. En ik heb gewoon het nummer gekozen waar het woord halflings in voorkomt. Dus geniet even mee van Hole Dweller. Als ik het opkrijg. The hospitality is even as near as that of the halflings.

0: voilà, zij, voor fans van The Lord of the Rings, of The Hobbit en Narnia en... Wat is er normaal? Trouwens, ik ben nu naar de boeken van Narnia aan het luisteren. Die zijn verbazingwekkend goed. Films, boeken, keigoed. Maar goed, we gaan terug eventjes luisteren wat dat Sam te zeggen heeft.
1: Ja, wel, ik had dus nog wel wat platen bij. En ik was er juist sowieso aan het kijken van wat gaan we ze beat nog draaien in het kwartier dat we nog hebben. En ik had onder andere een plaat bij van de band Marginal. En want dat vond ik, nou, ik zeg, lang geleden hè, dat we het nog over Marginal hadden gehad.
0: Vind ik wel kei marginaal van u.
1: Dat ik dat vergeten was, hè.
0: Oh ja?
1: Ja, ja, wel. Dus we gaan er eentje opzetten van Marginal. Ik heb de plaat The Venom bij. Voor de mensen dat zich niet meer herinneren, of er nog niet bij waren toen dat Marginal iets was. Hè, dat was een band die ook zo samengesteld was uit meleden die ook al wel wat bekendheid in onze underground scene hadden bereikt met bands zoals...
0: Met Antwerpse willen dan zeggen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja,
1: ja. Leden van Shurim bijvoorbeeld, maar ook van Aguardente was dat toen nog. Bark bestond nog niet volgens mij. Of is een beetje gelijktijdig met Marginal gestart, dat weet ik niet.
0: Jij kent het beter als ik.
1: Ik denk dat Marginal er al voor Bark was. Dus dat is met de Martin, dat nu ook bijvoorbeeld bij Destruction speelt. De Rui, met een maat die ondertussen terug in Portugal woont. De Jollen en de Beuk van Shurim in der tijd. Tegenwoordig van Works of the Flesh. En de Steven, die dat... Ja, die had ook in al die bands wat hij gespeeld, maar nu weet ik niet hoe, waar dat hij nog bij drumt. Maar fantastisch, een drummer. Fantastische band, zoals Crust Grind, zou perfect passen op het fantastische Obscene Extreme Festival, waar ik heel graag naartoe ga in Tsjechië. Maar heeft er denk ik wel nooit gespeeld. Maar ja, het is wel jammer eigenlijk dat het er nooit heeft gespeeld. Dat is gewoon, dat ligt gewoon volledig in de lijn van wat je daar te horen krijgt. En dan ja, van het betere soort. Ik kan het nummer The Headless Chicken opzetten.
0: Kei goeie titel.
1: Goed hè? Here we go.

0: Voilà, hè.
1: Marginaal.
0: Dat is toch zalig dat zoiets uit Antwerpen kan komen.
1: Ja, hè.
0: Dat je zo niet keihard moet gaan zoeken, maar dat je gewoon drie straten verder moet gaan. En de Jolle die je woont daar, en zegt van, hey Jolle, heb jij nog iets goed gedaan? En de Jolle zegt, ja, oh, deze.
1: Ja, goh, en het wordt toch helemaal beter dat je zelfs je tweede living deelt met elkaar.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Dus echt, ik moet de pie echt eens naar hier krijgen eigenlijk. Hè.
1: Ah wel, ja, dat moet iets doen. Ja.
0: Eigenlijk moet ik de pie naar hier krijgen. Pie, bij deze. Ik moet u naar hier krijgen. Nee, ik kan dat niet op die manier zeggen, want dan komt hij sowieso niet.
1: Moet ik het vragen?
0: Ja, jij moet het vragen.
1: Ah wel, ik zal doen dat ik hem zie.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ik zie die toch van de week.
1: Ah ja, dat moet dan niet te verlegen zijn.
0: Nee, dat is waar. Ja, maar de pie kent mij goed genoeg. Allee, voilà. Wij kennen elkaar goed genoeg. Maar goed, jij hebt iets klaargezet.
1: Ja, misschien kan ik die alle twee ineens achter elkaar dragen, want ik zie dat we nog 10 minuten hebben.
0: Ja, dat is goed.
1: Dus dan gaan we misschien niet meer lullen tussenin.
0: Oké.
1: Okay. Ik wil starten met iets van Dooptroon.
0: Ja.
1: Ook jarenlang regelmatig op de radioshow geweest. Een band waar we heel fier op zijn dat ze dat regelmatig gedaan hebben.
0: Mm-hmm.
1: De zanger, gitarist, de Vincent, die een heeft ook nog heel lang daarna eigenlijk standaard om op te treden, een beetje gelijk de Stefan van Psychonaut, een radioshirt gedragen. Dus dat is...
0: Ik heb die van de jaren nog gezien met de radioshirt.
1: Ja, ah wel.
0: Ah, ja, dat, zie je, voilà.
1: Dat doet ons veel deugd natuurlijk.
0: En de
1: Vincent van Dooptroon, die deed dat ook.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus voilà, ik kon er een van Dooptroon opzetten. En dan, om af te sluiten, eentje speciaal voor de P van de plaat van Black Mountain. Want die stond eigenlijk altijd op toen we de dag na de radioshow de Music City aan het opkuisen waren.
0: Ja.
1: Dus dat was ook altijd zo, ja, om de boel af te sluiten.
0: Oké.
1: Okay. Dus voilà. Eerst
0: oké,
1: okay,
0: maar dan ga ik al afscheid nemen van de mensen aan het luisteren zijn.
1: Ja,
0: hè?
1: Voilà.
0: Merci iedereen. Merci Sam.
1: Dat graag gedaan. Merci Christophe dat je mij hebt genodigd.
0: Ja, maar je bent nog altijd eens een keer welkom, hè, als je dat nog eens wilt doen.
1: Graag. Wat denk je van 1 keer per jaar?
0: Oh, ja, 1 keer per jaar is goed. Dat is goed. Als je zo nog eens iets organiseert of zo, dat is goed.
1: Alright, merci.
0: En jullie, mijn beste vrienden, lieve Varkens, en merci voor te luisteren. We gaan inderdaad eerst naar Dooptroon. En daarna...
1: Hooked. Ja.
0: Naar, nou, welk noem je het?
1: Hooked.
0: Hooked. En daarna...
1: En daarna Black Mountain, iets van... De Wilderness Hardplay.
0: Alright. En volgende week ben ik hier met een Baptist. U kent die misschien ook wel als de baas van de kids. Tot volgende week. Bye bye.
1: Bye bye. In the world of blackness, there are no days, no nights, no seasons, only endless existence. And a being whose only thought since the beginning of time is his ravenous desire to feed.

Goedemiddag, dit is Radio Centraal van 2 tot 3. Elke week Soleil Creole. 9 september, dit is Soleil Creole. We begonnen tweemaal in Barbados. Eerst met Garfield Blackman. En daarna deze Les Escorts en die Sixpence.

De tune van een of andere man bij het hond item op tv enkele jaren geleden. Deze Lionel Velasco en zijn orkest met Juliana.

Voilà, dit was bijna een uurtje onbesproken Soleil Creole van woensdag 9 september hier op Radio Centraal. Nog twee nummers, eentje van Les Aiglons en eentje van Choubou of Les Héros du Compas. Le Petit Chaperon, dit is Soleil Creole. Tot volgende week, niet daar.

0: Yangoyo,
1: et loco, la chose là.
0: Ototombe.

0: Oei, van alle landen komen die. Van alle landen komen die erin. Dat is wat tegen alleen, we zijn er mee. Ja, van alle landen, van Nederland, van Italië, van Frankrijk, die komen allemaal naar hier mee open. Ja, is dat moet zeggen?
1: Gewoon China van hier,
0: dat moet wezen. Maar ik zeg alleen, we moeten naar saft zien. Hoe is dat nou dan mee? Maar het doet dat niks, hè?
1: Nee, nee, zo'n muziek doet maar niks. Nee, ik luister naar alleen naar
2: mij. Ik
1: weet niet of dat je er al ooit van gehoord hebt. Dat is tenminste nog een post. Nee, dat is zeker.
3: Dus geen Tomorrowland voor jou?
1: Nee, nee, helemaal niet. Helemaal leggen ze het gewoon afschaf. Recht tot ik zei.
4: One of the most melodies, rags. Created by Tan Sen, one of the jewels in the court of Emperor Akbar. India's history, about 1,000 years back, India was purely a Hindu society. About 1,000 years back, there were invasions on India from Afghanistan, from Mongolia. And Islam came to India. One of the greatest emperors of Islamic culture was Akbar the Great. He had a court of 9 jewels, all expert in their own fields. And Tan Sen was the big singer in his court, and he was given the designation of the jewel. It is said, this story is about 600-700 years back. It is said Tan Sen was so expert in his singing

Een goedemorgen. Het is 10 minuten over 11 uur op zondag 13 september. U luistert naar Radio Cafard hier op Radio Centraal. Goedemorgen.

Maar die trips in India, die trips in Raga Music. Trips number 3, de EP in India. The Red Axis in the Pat Yoga Raga. En we begonnen met Christos Fourkis en Raven, die Buddha Bar dubbel LP met Cicada van August Lindell. Voilà, welkom op Radio Kafar tot 12 uur. Goedemorgen.

0: gaan dieper in India met EP Deep in India, volume 9. Alweer een remix, jawel, u hoort het goed. Een remix van Todd Terry, origineel van Sharon Prabhakar. Ding dong.
1: My home is lonely, my house is empty. I don't like it here anymore.

Heel herkenbaar de sample van Sign of the Times, Prince. Die kwam op een 12-inch van Dreams, Sign of the Times. En daarvoor Sharon Prabhakar en die remix by Ding Dong by Todd Terry. Nog eentje uit die Buddha Bar dubbel LP van Christos Fourkis en Ravin. Dit is de Mont Battant by Lars en Papa DJ.

Ha, die geweldig goede LP Pomegranate met deze Zia Atabay, Hele Lios. En daarvoor hadden we Sarati Korwar en zijn geweldige Maxi Mumbai uit 2020, de EP Otherland. Voilà, dit is een stukje Turkije met Neset Ertaş en de Yoku. Tot 12 uur nog Radio Kafar. En dan gaan we op vakantie, of op reis tenminste.

De Algerijnse Saloua Fitou Malemiti en haar 7-inch Kif Rai Hamimi uit 1963. En daarvoor Turkije met Neset Ertaş en de Yolçu. Voilà, dit is Tiruduel Zenebe. Het is Ethiopische dance music. Ililta, zo is het. Goué, goué.

kwam Elite, dat heette 12 Inch. En een jaar daarvoor kwam er een gelijknamige compilatie CD en LP op de markt met Elilta. Dit was New Ethiopian Dance Music van Tirouedel Zenebe de Goué. En daarvoor dus die Algerijnse Fituma Lemiti, a.k.a. Salua. Voilà, dit was Radio Kafar voor deze week. Het is 11:55. Zo dadelijk is er een gaan we op reis, denk ik. Maar eindigen doen we met Goat from Sweden. Run to your mama. Eerst de 12 inch en daarna nog een stukje de LP-versie. Goat and run to your mama. Tot volgende week.

0: Radio Centraal op zondagmiddag tussen 12 en 2. Dit is Radio Centraal met Dirk. Met Dirk en mezelf.
1: Yay,
0: terug. Ik ga nog even alle knoppen goed zetten.
1: Back home.
0: Ja, terug thuis van op reis.
1: Op reis.
0: Ja, en ik wou eigenlijk vandaag nog niet beginnen met de muziek die ik daar gekocht heb, want ik heb nogal jetlag van de reis.
1: Dus even weten we naar waar, hè?
0: Ja, het was een redelijk verre reis. Ik ben gistermiddag teruggekomen, dus hier wat muziek van mijn vorige reis.
1: Ja. Vietnam?
0: Ja, okay. Tango.

0: Ja, ik had het vorige keer gezegd van, voor de reis van waarschijnlijk gaan we volgende keer hetzelfde doen als de vorige keer.
1: De vorige keer.
0: Hebben wij wat gedaan rond screenshots.
1: Ja, ja.
0: De muziek die opstaat als wij naar het werk rijden of op het vliegtuig zitten, bijvoorbeeld. Ja. En dan als wij iets goed horen, dan maken wij een screenshot.
1: Heb je veel screenshots?
0: Ik heb er nog een paar extra gemaakt. Maar eigenlijk heb ik niet zo heel veel geluisterd naar muziek. Nee, enkel in het vliegtuig.
1: Ja.
0: Maar de busreizen waren nogal kort tussendoor. En normaal als je zo 4-5 uur op een bus zit, dan zit er veel te luisteren. Maar nu was dat niet het geval.
1: Eigenlijk vond ik het wel een leuk iets dat we die screenshots nu toch eens op de radio brengen, want daar doen we het voor.
0: Dat is de muziek die wij goed vinden en die wij eigenlijk alleen maar thuis horen.
1: Ja, en in een vergeetput geraken soms.
0: Ja, en nu kun je dat af en toe eens opzetten. Dat vond ik eigenlijk ook niet zo slecht.
1: Ik moet er terug in komen, hè, Flip. Ik heb drie weken zelfstandig moeten zijn op techniek.
0: En dat is gelukt?
1: Dat is gelukt, ja. Ik heb een ode aan u gebracht, eerste aflevering, dat ik alleen was met een setje Indonesische muziek, want daar gaat het over.
0: Ja,
1: in feite,
0: Indonesië, daar ben ik geweest. En dus de Indonesische muziek die ik daar gekocht heb en zo, die gaan we dan waarschijnlijk pas over 2 weken horen, want volgende week ben jij er niet.
1: Nee, ik ben er volgende week.
0: Ja.
1: Nee.
0: Dus dan zal het voor de volgende keer.
1: Zeg maar, nu drink me dat door. Ik heb nu iets klaarstaan dat eigenlijk komt waar je in feite naartoe wou gaan.
0: Dat is waar. Want dat is waar. Ik ging eigenlijk niet naar Indonesië. Ik ging naar Mexico gaan.
1: Ja.
0: En om een of andere reden, dat ging niet door.
1: Nee.
0: En dan hadden wij het idee om, dan gaan we gewoon de andere kant van Mexico, van de aarde. Hè?
1: Ja.
0: Dus als je Mexico pakt en je draait dan de wereld zo
1: 180 graden.
0: 180 graden, dan komen dus praktisch in Indonesië uit.
1: Ja.
0: Dus totaal andere kant van de aarde zijn we op reis geweest.
1: Dit is wel puur toeval, maar het is wel een screenshot dat ik destijds gemaakt heb. Eigenlijk zou ik eens moeten zien wanneer ik die screenshots genomen heb, want dat is wel een tijd geleden.
0: Ja, bij mij ook zo. Het is echt van de volledige playlist die op mijn gsm staat. Ja. En die is er nu bijna door. Ik zit nu aan de Z.
1: Z, van Zappa.
0: Zit
1: dat zwoen?
0: Nee, weet je wat ik daarnet hoorde?
1: Oei.
0: Je kent het.
1: Ja?
0: Ja.
1: Een Z, die top. Maar die moeten we herdenken, hè?
0: Ja, maar dat is de groepsnaam, maar het is de nummers die alfabetisch zijn.
1: Is dat zo?
0: Ja, bij mij is het zo.
1: De seksmachine?
0: Nee, maar het was een van de vorige liedjes, was Ziboté.
1: Ah, Ernesto J.D. Nee.
0: Ernesto J.J.
1: Ziboté heb ik, hè?
0: Voilà, Ziboté.
1: Ziboté,
0: dat was een van de nummers die ik hoorde toen ik op weg was naar hier.
1: Oké, Mexico. Ja.
0: Mexico.
1: Screenshot van de Nordic Collective. Heel goed.
0: Ah.

0: En ze komen uit Mexico.
1: Ze komen uit Mexico en ze hebben een CD of 4. Ik heb er 3 van en het is eigenlijk allemaal wel heel, heel leuk.
0: Ja?
1: Leuke dingetjes uit Mexico. CD heet de Tijuana Sessions. Dit is, komt uit volume 3 album van de Nordic Collectief. Het is een collectief met heel veel muzikanten uit noorden van Mexico.
0: Noorden van Mexico.
1: Mexico. Ja. Daar ging je niet naartoe, dacht ik.
0: Het meest noordelijke had normaal gezien Mexico stad geweest. Dus dat is eigenlijk al redelijk centraal, denk ik.
1: Dus Zuid-Amerika. Ik bedoel, zuid van de States. Dan had je de muur kunnen gaan bezoeken.
0: Ja, ja,
1: van onze rode naap.
0: Dat klopt, dat klopt.
1: Goh.
0: Ja, nee, ik zal beginnen met einde. Dat was gisteren. Hè. Nee, ik heb dus daarom. Ik zit dus nu met een klein beetje jetlag.
1: Ja.
0: Ten eerste heb je natuurlijk het feit dat je terugkomt van Azië. Dus meestal als je naar Azië gaat, heb je zo geen probleem in Azië met een jetlag. Die zijn een aantal uur voorop op ons. Maar als je die een omgekeerde richting maakt, dan heb je dus wel een probleem. Ik toch heb dat probleem. Met er nog eens bovenop dat die reis ook heel lang was. Hè? Want je zit dan voor op een eilandje. Dan moet je dus... Ik zal het omrekenen in uren van België. Hè? Dus ik ben daar vertrokken om 4:00 ochtends, donderdag. Maar, en hier was het dan... eigenlijk was het daar ter plaatse 10:00. 10:00 ochtends. Hè? En hier was het dan 4:00. Dan zit je op een bootje. Dus het klinkt nog allemaal heel exotisch, want dan moet je dus met je blote voeten door het zand het bootje in. Dat bootje zet u dan over naar het vasteland, hè. Terug blote voeten, hop, de bus op.
1: Refugees.
0: Dus dat is dus 10 minuutjes op dat bootje en je bent dan aan de overkant. Hè. Dat is echt...
1: straat.
0: Dus een klein... 10 minuutjes, nog niet. Dan 1,5 uur op de bus. Dan zitten op een luchthaven. Dan moeten van die luchthaven van Lombok mijn tussenvlucht naar Jakarta. En dat is dan ongeveer 2 uur vliegen. En dan is het ineens 1 uur minder of laat. Hè? Want je zit 1 uur verschil op. Dus dan is het in plaats van 6 uur verschil, is het 5 uur verschil. En dan moeten daar... Goh, hoe laat was het? Ik denk dat we er om 3 uur of 2 uur aankwamen. En dat de vlucht maar pas was om 1 uur 's nachts. Dus dan zitten er dus... Ik weet niet hoe lang te wachten, maar de reisorganisator had voorzien dat we dan konden in een lounge zitten. Heb je dat ooit al eens gedaan, in een lounge?
1: Nee.
0: Ja, ik ook niet.
1: Nee.
0: Dus je komt daar dan toe. En eigenlijk is dat zo meer voor de mensen die er geld voor hebben.
1: En piloten.
0: Piloten hebben dat niet gezien. Nee.
1: Crew?
0: Vaak zijn dat de eerste klastoestanden en zo.
1: Ja.
0: Dus ik mocht niet binnen.
1: Oei.
0: Nee, ik had blijkbaar iedereen van onze groep, en die groep was niet zo groot, die hadden zo op papier gekregen met een toelating voor
1: een
0: lounge, een uitnodiging. En ik had dat niet. En dan was het zo'n over en weer gemail en gedoe, want gelukkig was het dan nog vrijdag. Middag hier, dat ik toch nog die toelating kreeg.
1: Mm-mm.
0: Maar dus als je in zo'n lounge komt, is alles gratis.
1: Ja.
0: Eten, drinken.
1: Ja.
0: Dus ik had wat geld overgelaten. Je hebt altijd zo nog cashgeld dat je overhoudt voor op de luchthaven. Dus ik zit nu nog met cashgeld.
1: Van Ginder.
0: Van Ginder, heel veel. Een paar honderdduizend...
1: Wat mag komen?
0: Indonesische roepie. Ja,
1: roepie.
0: De roepie. Eigenlijk is het de kilo roepie. Alles wordt er uitgedrukt in kilo roepie, omdat de roepie is eigenlijk niks waard. Dus verdenken. 40.000 roepie is 1 euro. Dus we moeten delen door...
1: Je deelt er 40.000.
0: Ja, klopt. Je deelt 40.000. Nee, gedeeld door... Je moet er 4-0 af en nog eens delen door 2. Zo is het.
1: Ja, 4-0 af, dat is 40 gedeeld door 2, dat is 20.
0: Ja, zo is het.
1: Okay,
0: ja.
1: 20 euro, 40.000 euro. Roepie.
0: Ja.
1: Okay.
0: Ja, toch? Hè? Ja, dus dat klopt niet wat ik zeg. Hè.
1: Ik weet het niet.
0: Nee, dat is 200.000 is,
1: okay.
0: is 1 euro. Ja, 200, ja. Dus, ja.
1: Oh, en aanvaarden ze euro's?
0: Dan moet het wisselen, maar je kunt euro's wel wisselen.
1: Dollar niet beter?
0: Dollar, euro, nee, dat is... vaak gebeurt het dat ze euro's niet aanvaarden om te wisselen. Is het moeilijker, maar dat ging, ja. Oh. Ja. Heb ik daar, en daar heb ik dus...
1: De lounge
0: gezeten tot een uur of 1 s'nachts. En dan heb je dus een 15 uur durende vlucht naar Amsterdam, Schiphol. En dan kunnen nog eens 2 uur op de trein richting Antwerpen. Om dan nog eens wachten op de tram.
1: Als het komt.
0: En dan was ik dus na ongeveer 36 uur reizen thuis. Dus dan zijn er dus... Moe. Hè?
1: En
0: je moest dan ook... Ze hadden bij ons wat verbouwingswerken gedaan. Dus je doet je deur open en heel je huis onder het stof. Ruikend naar het vocht van de verse bezetting.
1: Ja.
0: 1 kamer hebben ze gedaan.
1: Ja,
0: en je trekt je ijskas open en die dan afstaat, want ze hebben een hele trick afgezet. Dus kun je ook nog eens heel je ijskas en diepvries leegmaken en uitkruisen.
1: Amai.
0: Dat is een aangename dag.
1: Ja.
0: Echt. Daarom dat ik dus nu gewoon kapot ben.
1: Ja. Ja. Ik ben aan het denken wat ik... die koelkast en die ijskast in een diepvriezer, dat vind ik wel raar.
0: Ja.
1: Dat die mensen die afzetten niet tegen opzetten.
0: Ja, dus ze hebben die kamer verbouwd. Dus ze moesten de elektriciteit afzetten. Ik snap dat. Hè, dat je dan, maar dan doet dat dan van die kamer en niet van heel het huis.
1: Ja.
0: Dus,
1: boodschappen doen ook.
0: Met
1: je roeps.
0: Ja, ik dacht, ik ga gewoon wat spaghetti klaarmaken. Ik heb in de diepvries heb ik saus liggen. Hè, maar nee. Dus,
1: zijn er geen Indonesische winkeltjes hier in de stad waar je kunt betalen met je roeps?
0: Nee. Maar ik heb dan toch uiteindelijk nog een flesje drank gekocht. Maar het probleem is, je hebt dan wat geld overgehouden om te eten.
1: Ja.
0: Maar dat is niet genoeg om een fles drank te kopen.
1: Ja. En dat is niet onbelangrijk, een drank.
0: Ja.
1: En dan nu nog radio komen maken.
0: Ja, dus ik heb dat dan ook nog heel rap... Eigenlijk had ik al een heel groot stuk voorbereid voor de reis.
1: Ja.
0: Dus ik heb vanmorgen gewoon de cd's die ik gekocht heb daar gedigitaliseerd, maar zelfs nog niet beluisterd.
1: Ja.
0: Dit is niet uit Indonesië, uit Colombia.
1: Ik herken het.
0: Ja, en het is met de letter C, want ik heb dus... Want anders zullen mensen misschien denken van, die is aan het liegen, want hij zat aan de letter Z. Maar ik heb de screenshots, die staan op mijn gsm. Dus dat zijn screenshots die ik al heel, die playlist lang maak. Mm. Dus Los Piranhas is dit. Ja.
1: Ah ja.
0: Voilà.
1: Dat is niet die ik heb. Ik heb de eerste. Is dat de eerste?
0: Dit is niet de eerste.
1: Ah nee, ik heb de eerste. Nee.

0: Dus...
1: Oh ja, je hoort dat. Dus daar wilde dan een screenshot van maken. Maar je weet wat dat is. Ik bedoel... Ja. Maar de titel kennen niet. En ook niet belangrijk trouwens. Nee, nee. Maar Los Piranhas. Heel, heel typisch voor hen. Hè?
2: Ja, ja, heel herkenbaar. Ja. Ja. Ja. Dat doet me denken, Flip. Ik heb over een paar weken een LP gekocht. Ik had daar ook een screenshot van. Van de eerste keer toen ik dat hoorde. En dat is eigenlijk van 2026. En dat is van die Club Coco-reeks.
1: Ja.
2: Herinner je ja, als aanschaf van de week?
1: Ja, het is, maar ik ken de compilaties van Club Coco.
2: Ja.
1: Maar dit is een release op het label Club Coco.
2: Ja, klopt. Ja. Ja. Van Charlie Jimmy heet hij. En dit is de LP Disco Jimmy.
1: Ja.
2: Ook, ik denk ook instrumentaal. Ja.
1: Ah, ja. Ja. Ja.
2: Ik heb het vanmorgen nog geselecteerd.
1: Ja.

0: geen idee of het op CD bestaat, Filip. Dat weet ik eigenlijk niet.
1: Maar heb je... Dit is niet als aankoop van de week?
0: Geweest. Jawel.
1: De hoes komen bekend voor.
0: Ja, ik sta het al weken geleden, dacht ik. Ja. Want het is uitgebracht, released in juni 2026. Dus dat is eigenlijk vrij, heel vrij recent. Ja. Disco Jimmy, van Charlie Jimmy. Ja. Herkenbare hoes. Ja.
1: Dus... ik heb u daarnet de verklaring gegeven waarom ik jetlag heb.
0: Dus, maar niet in slaap vallen.
1: Nee, ik ga niet in slaap vallen. Ik was trouwens heel vroeg wakker vanmorgen. Ik was om 3:30 al wakker en ik heb heel veel moeite moeten doen om tot 5:30 in mijn bed te blijven liggen. Dus,
0: we zullen de muziek moeten... De muziek zal u wakker houden, zo zeggen.
1: Ja. Dus het was Indonesië. Dat we eigenlijk gewoon gekozen hebben omdat het viel in de periode dat we normaal dus de reis naar Mexico hadden geboekt. En omdat we ook wel eens naar Indonesië wilden gaan. Dat stond niet echt helemaal van boven op onze lijst. Maar we hadden in die buurt al Thailand,
0: Laos,
1: Cambodja, India gedaan. Maar Indonesië niet. En ik denk dat dat toch wel het verste is dat ik al geweest ben. Ja, veel verder kunnen wel gaan. Dan zitten in Australië of Nieuw-Zeeland. Maar dat zijn nu niet direct de landen die mij aanspreken. En Indonesië,
0: En dat was individueel?
1: Met groep. En dat sprak ons dan ook aan. Het feit dat de groep heel klein was. We waren met 9 in totaal.
0: Belgen?
1: Twee Belgen. Ja, twee Belgen.
0: Rembert de Smet?
1: En ik.
0: En jij?
1: Nee. En de rest waren Nederlanders. Maar meestal valt dat nogal mee. En als de groep u niet aanstaat, je ziet die ook alleen maar... s'morgens of mijn uitstap of zo.
0: En geboekt in Nederland dus?
1: Geboekt via eigenlijk ook een Belgische website, maar het is een Nederlands reisbureau, denk ik.
0: Want Nederland heeft toch banden met Indonesië?
1: Ja. Maar het was ook... want Indonesië is heel groot, dus er zijn maar 3 eilanden die we gedaan hebben. Dat is Java, Bali en Lombok. En dat zijn eigenlijk dan ook de meest bekende, denk ik, van Indonesië.
0: Ja. Sulawesi had je ook.
1: Daar heb je dan ook.
0: Sumatra?
1: Maar dat is hetgeen dat ook het meest interessante is. Ja. Waarschijnlijk zullen er nog wel interessante eilanden zijn, want het zijn gigantisch veel eilanden, Indonesië. En we zijn eigenlijk begonnen in Yogyakarta, denk ik dat ze dat noemen daar. Dus je vliegt op Jakarta en dan moet je nog aan 1,5 uur of zo het vliegtuig op richting Yogyakarta. En dat valt eigenlijk mee. Het is dus wel anders dan andere steden en landen in Zuidoost-Azië. Je verwacht u meer aan een chaotisch getuter en tuk-tuks en zo, maar dat is dat niet.
0: Nee.
1: Heel weinig, geen tuk-tuks eigenlijk. Vooral brommers.
0: Ja.
1: Brommertjes. En als je een taxi nodig hebt, ofwel ga je met zo'n brommerke, ofwel met een taxi die je dan zo moet, zo'n Bluebird is dat dan, denk ik, dat heet. Hoe heet dat bij ons?
0: Uber
1: heet dat bij ons, denk ik. Er zijn zo'n aantal maatschappijen die je met apps en zo kunt contacteren voor een taxi. En wat je ook hebt, is de fietstaxi. Maar dat is dus geen fiets niet meer, dat is een brommer.
0: Een riksja.
1: Ja, dat is een brommer. En daarvoor heb je dan zo... Je zit eigenlijk in het bakje voor u.
0: Voor u?
1: Dus je ziet eigenlijk alles voor u gebeuren. De fiets of de brommer zit achter u.
0: Ja. Ik herinner me dat er in België een organisatie is die Via Via heet.
1: Ja.
0: En Via Via, die hadden bijvoorbeeld destijds ook een filiaal in Yogyakarta.
1: Ja.
0: En die hadden ook een filiaal in Dakar. En daar ben ik een paar keer naartoe geweest om te gaan bezoeken. Maar ik weet, in Yogyakarta hadden ze ook een filiaal Via Via. En er is zelfs een cafeetje hier in Antwerpen, dat Via Via heet, ja, denk ik, waar men de wereldkeuken kan proeven.
1: Dat klopt. En ons hotel lag in de straat van Via Via.
0: Ah, toch?
1: In Yogyakarta. Ja, dus je hebt er twee buurten waar wel wat toeristen komen.
0: Ja.
1: Wij zaten in het meer rustigere gedeelte, dus dan eigenlijk is het ook, want voor de rest is er nog niet zo heel veel te zien en te beleven. Dus meestal zijn alle uitstappen ook vanuit daar. En een van die typische uitstappen is dat je dan zo op zo'n brommerfiets zit. Dan bezoeken ze voor u van alles. Ik ga eens even kijken wat we nu eigenlijk gezien hebben in Yogyakarta. Mm-hmm. We hebben daar, denk ik... ondertussen kreeg ik van alles binnen.
0: Oh.
1: Dus inderdaad zo'n fiets, zo'n bechak heet dat.
0: Bechak,
1: dat is een fietstaxi. En dan gaan er zo alle typische dingen dat je dan bezoekt. Hè. Dus,
0: klassiekers.
1: De batik is typisch Indonesisch. Dat is, batik is stof die ze bedrukken.
0: Oh, ja.
1: He, dus, en je doet dat in verschillende keren. Hè. Dus hetgeen wat je niet wilt bedrukken, dan moet je afdekken met je waslaag. Dan moeten ze die wassen. En, allee, also, je ziet het voor u. Maar dat is eigenlijk wel knap om eens te zien. En uiteraard is dat dan ook met een winkel.
0: Ja. Hè,
1: waar dat je dan die stof kunt kopen. Of hemden die gemaakt zijn van die stof, dat je dan uiteraard niet koopt, want je bent dan altijd meer geld kwijt dan. Ja. Maar ze zeggen dan van, ja, maar als je dat in een winkeltje koopt, dan heb je niet de echte die hier gedrukt is.
0: Ken het systeem.
1: Ja. En dan bezoek je zo, het volgende is dan zo, waar ze leer bedrukken, waar ze van die popjes mee maken, waar ze schaduwspel mee doen. Ik denk altijd dat ik zo
0: de deurbel
1: zie, maar dat is dus niet. Ja. Het is zo de flits in mijn hoofd. Of ik begin zo van alles te
0: zien. Ik zal die hoesten.
1: Ja.
0: Voilà.
1: Ja, trouwens, hetgeen wat je daarnet hoorde was de Orchestra of Spheres uit Nieuw-Zeeland. Dus dat is het verste dat je van hieruit kunt bereizen. Dus die poppetjes die je zo kent, dat je zo. Dat is zo. Ja, als je ze ziet, dat is zo met leer, het leer gemaakt en dan doen ze er zo puntjes in.
0: Ik denk dat ik het wel
1: en dan
0: weet,
1: kleuren ze die in, heel mooi, maar ook, dat zijn zo, weten, het is interessant om eens te zien hoe dat ze het maken. Uiteraard ook een zilversmid. En dat je, terwijl dat je er zit te wachten, dan roept er ineens een vrouw, kom koffie drinken, luwak koffie. Ik ken de luwak koffie, dat is zo koffiebonen, koffiegemak van koffiebonen die zo door zo een wezelachtig diertje zijn opgegeten en uitgekakt.
0: Ah ja, serieus?
1: Ja, en die bonen worden dan gebrand en die zouden dan...
0: Kakkebonen.
1: Dat zouden betere koffie, maar dat is dus niet, hè. Dat is helemaal niet beter.
0: Nee.
1: Plus, en dan vraag je dus €5 voor een tas koffie. €5, bedoel daar, hè. €5 daar.
0: 30 miljoen roepie.
1: Ja, en dan kunnen ook de koffiebonen er kopen.
0: Ah, ja.
1: En dan betalen ze ongeveer €20 voor een pakje koffie.
0: Ja.
1: Je doet dat niet, hè.
0: Nee, en dan mag je zelfs misschien niet uitvoeren.
1: Ja, ik heb trouwens ook geen tas koffie gedronken. We hebben één tas koffie gekocht. Je wilt dat dan eens proeven, maar eigenlijk...
0: Heeft dat geen... Thee-ritueel in Indonesië?
1: Nee, wat de koffie... Ah ja, de koffie, hoe maken ze die? Dat is eigenlijk een beetje zoals in Griekenland en in Turkije. Dus je pakt je koffie, je doet het in een tas en dan giet je er heet water op. En dan moet je 5 minuten wachten om dat te drinken.
0: Ja,
1: ja.
0: En daarna buikpijn. Zoals ik.
1: En daarna?
0: Daarna buikpijn.
1: Nee, ça va. De koffie op zich, het was wel goede koffie. Alleen, als je 's morgens in het hotel heb je vaak al koffie die er al heel lang staat. En dan is die heel straf.
0: Ja.
1: En ook soms niet warm. En, dus dat is niet zo lekker. Maar meestal als je een koffie gaat drinken in Indonesië, is die wel lekker. Ja. Vaak ook ijskoffie. Dus ik begin hier van allerlei berichten binnen te krijgen.
0: Mooi. Ja, maar ze muziek kunnen opzetten.
1: Ja, ik heb Wieteke van Dort.
0: Hoe kom je daarbij? Dorst waarschijnlijk.
1: Nee, Wietke van Dorst is geboren in Indonesië.
0: Ja, klopt.
1: In een jappenkamp. Ze is eigenlijk geboren in een jappenkamp. Dus Indonesië, de geschiedenis van Indonesië ongeveer. Ik heb het heel snel gelezen. Het is een kolonie van in Nederland geweest. Ja. En dan tijdens de Wereldoorlog zijn de Japanners die aan de andere kant stonden, die zijn dan er binnengevallen en hebben het daar dan overgenomen. Die hebben daar dan ook nog eens de Indonesiërs serieus uitgehongerd. Ja. En dan zijn ze toch onafhankelijk geworden, want Indonesië is 81 jaar onafhankelijk. En dat hele land hangt nog altijd vol met vlaggetjes. De flesjes water die ze verkopen, er staat dus 81 op. Hè. Dus die zijn daar nog altijd heel... dat is nog heel belangrijk dus, hè. Dus die onafhankelijkheid in Indonesië van Nederland en zo.
0: Ja. Ja. Hoe noemt die route weer? Ja, ben ze kwijt hoor.
1: Ja.
0: Want Wietke van Dorst, bizar of niet bizar, ik heb van haar ook dat singeltje bij, dat je gaat klaarzetten.
1: Ah, ik had eigenlijk iets anders klaar van. Wacht, Ayun, Ayun, Ayun.
0: Ayun?
1: Ja, maar het is geen Ayun.
0: Maar je moet eens kijken.
1: Ja, Disco Boutique, Indonesië.

0: Hebt een idee wat de klapperboom zou kunnen zijn? De klapperboom?
1: De klapperboom.
0: De hoge klapperboom.
1: Nee. Een klapperboom.
0: Dus een klapperboom is eigenlijk een kokosnoot.
1: Kokosnoot.
0: Ja. Ja. Dat heb ik eigenlijk ook pas leren kennen, helemaal op het einde van de reis. Want dan zijn we heel chic gaan eten en dan hebben we klappertaart gegeten.
1: Kokostaart.
0: Ja, dat is... Maar het was ik denk dat dat met gefermenteerde klappermelk was. Klappermelk is eigenlijk kokosmelk. Ja. Het was eigenlijk kaastaart, maar van kokos. En klappermelk is eigenlijk niet... als je een verse kokosnoot hebt, dan je doet die open, zo'n groene, je doet die open, dus eigenlijk is dat waterkokos.
1: Water, ja.
0: Maar als je de oude kokosnoot, dus de bruine, en als je daar het vruchtvlees van mixt eigenlijk, en dan heb je dus de kokosmelk die wij kennen, die wittere, dikkere melk.
1: Ja. Weet je hoe je een kokosnoot kunt ontpellen? Heel goed kunt afpellen. Pellen of ontpellen van de vrucht.
0: Nee.
1: Een uurtje in een diepvries steken. Ja. En dan kan je daar met een hamer op kloppen. En dan gaat de vruchtvlees er heel gemakkelijk af. Ja. Dus een uurtje in een diepvries.
0: Dan heb jij het over de oude kokosnoten. De kokosnoten die wij kennen, die bruine, harige kokosnoten.
1: Die steken een uurtje of zo, of anderhalf uurtje in een diepvries.
0: Ja.
1: En dan kan je die heel makkelijk ontpellen of pellen, zoals je het noemt.
0: Ja, ik heb dus geen Indonesische muziek bij, behalve dit. Toevallig bij. Dat is een plaat van Wietke van Dort en die heet Weerzien met Indië. Indië. Dus de Hollanders die hebben iets met Indonesië. Trouwens, na de oorlog, want daar was ik nog over bezig, na de oorlog, dan wilden die er terug. Indonesië inlijven. En dan is er terug een oorlog gekomen.
1: Maar dat heeft een naam, Filip. Dat heeft een route. Ik ben even de naam kwijt hoe men die route noemt, want die worden elk jaar nog, volgens mij nog eens herdacht in Nederland zelf. Denk ik bijvoorbeeld aan Ambon, waar de Molukkers zaten.
0: Ja.
1: En die herdenken dat ook jaarlijks.
0: Ja, dat was trouwens ook een paar weken voor we vertrokken, was er een herdenking ook
1: in Nederland. 4 juli was dat, denk ik.
0: Ja, augustus, denk ik. Hè.
1: Herinner ik mij beelden van op de tv.
0: En dus jij dacht, Filip gaat naar Indonesië, dus ik neem mee Wietke van Dort.
1: Wietke van Dort.
0: Ja. Yeah.

0: Ja,
1: klopt dat laatste? Een goed glas bier erbij?
0: Er is bier. Ja, ja, wacht, maar ik kreeg net het bericht dat ik binnenkreeg was van Fred. Er zou iets wachten. Spreek jij eens?
1: Ah, oké. Okay, wat moet ik... Lieteke van Dort met...
0: Ja, een van onze micro's geeft meer. Ik denk dat dat die van u is. Ja, het is maar we weten het. Er komt een nieuwe studio. Maar inderdaad, je moet die dan constant die meters in het oog houden. Ik denk dat mijn micro is die iets... stiller staan. Maar geen probleem, we zijn nog verstaanbaar. Okay. In tegenstelling tot sommige andere programma's, denk ik, zijn wij nog verstaanbaar. Ja. Ja. Sambal, nasi goreng, inderdaad, overal. Overal nasi goreng. En dat is ook wel het verschil met de Indische keuken, hè? Want Nederlanders zeggen dan Indië tegen Indonesië, heel verwarrend, maar het is dus Indonesië. Ja. Met de Indische keuken en andere Aziatische keukens is dat je geen brood hebt. Hè? Dus die hebben rijst, al dan niet nasi goreng gebakken of gewone rijst. Dan hebben ze de kip of ayam of ayam is kip of andere vlees of groenten. Mm-hmm. De sambal eventueel kokossaus. En dan ook kroepoek.
1: Ah ja.
0: Kroepoek, hè? Dus dat zegt ze ook, kroepoek erbij. En die kroepoek zou dan zijn om het pikante zo op te vangen.
1: Ah.
0: Ja. Maar ik eet graag zoals een stukje brood. Hè? Dus in Indië heb je dan banaanbrood of roti, maar dat hebben ze niet.
1: Broti.
0: Ja, dus dat is voor mij is dat wel een probleem, want ik eet eigenlijk niet graag rijst. Mm. Dus als ik rijst eet, dan is het de... gebakken rijst, omdat dat dan rijst is waar ze van alles hebben ondergedaan. Ja. En dan heb je toch tenminste niet het idee van ik ben hier gewoon droge rijst aan het eten. Ja. Ja. Okay. Maar het eten valt wel mee.
1: Ja, want ze sprak ook nog van bier.
0: Ah ja, bier, dat is waar. Ja, ja, bier is ook overal verkrijgbaar, ondanks het feit dat Indonesië en dan Java en Lombok toch wel... eerder islamitisch zijn. Je hebt overal om de zoveel uur hoor je oproep tot gebed. Maar toch zijn ze daar toch iets soepeler in dan je zou verwachten. Hè? Dus als ik in Deurne, achter mijn hoek, naar een restaurant ga met een Franse naam die niet... ik bedoel, dat is in, hè, tegenwoordig. Bij de onze Marokkaanse vrienden zijn. Dat zijn mensen met een Marokkaanse achtergrond. Als die een restaurant openen in Deurne, dan moet dat altijd met een Franse naam zijn, in de hoop dat er dan misschien andere mensen komen. Ik weet niet of dat chiquer staat. Maar dan kunnen we dus geen bier krijgen. Hè.
1: Nee.
0: We kunnen ook geen varken krijgen. Nu, dat vind ik niet erg, maar als ik op restaurant ga, wil ik een pintje bier of een glasje wijn.
1: Marokkaanse wijn.
0: Maakt niet uit.
1: Alcoholvrij.
0: Maar ook dat niet, hè. Ook dat niet. Maar in Indonesië, in Java, in Lombok, daar heb je dat wel.
1: Ja.
0: En daar heb je...
1: Maar zijn er mensen die daar misbruik van... Indonesiërs die daar dan misbruik van maken?
0: Nee.
1: Dan denk ik bijvoorbeeld aan alcoholverslaafden.
0: Nee, eigenlijk niet zo vaak gezien. Nee? Vaak, meestal zijn het toch de
1: toeristen,
0: die het bier drinken. Nee. Maar het wordt getolereerd. Hè.
1: Ja.
0: Je moet ook als toerist niet de... typische toerist gaan uithangen, dat je dan eerder in Bali tegenkomt. Bali is zo wat het buitenbeentje.
1: Mm-hmm.
0: Dat is zo het hindoeïsme en het boeddhisme heb je daar nog.
1: Ja.
0: Hè. En dat is ook heel raar, want je komt daar dan op Bali en daar heb je dan ineens wel varken op het menu.
1: Ja.
0: Hè.
1: Ja.
0: En dan heb je ineens ook toeristen die daar gewoon in hun zwembroek rondlopen. Hetgeen dat je hier eigenlijk ook niet wilt.
1: Ja.
0: Ik bedoel, doe een t-shirt boven uw bikini aan en loop niet mee een tanga slip over straat.
1: Ja.
0: Doe wat je thuis ook doet.
1: Maar ik kan over dat bier, ik kan dus in Indonesië, Jakarta, of Yogyakarta of Lombok of een winkeltje binnenstappen.
0: Ja.
1: Winkeltje, en ik kan daar bier kopen.
0: Je kunt daar bier kopen. Bier is bintang.
1: Bintang.
0: Bintang, ik heb het opgezocht. Ik heb daar niet direct een link gevonden met Heineken. Nee. Of zo.
1: Ik, nee. Ik ken een groepje uit Nederland en die noemde zich vroeger de Bintangs.
0: Ja, dus waarschijnlijk
1: Indonesische roots
0: van de Indonesische roots en ja. Van het bier dat daar dan te verkrijgen is. En heb je nog een aantal andere kleinere brouwers ook.
1: Ja, ja, lokale biertjes.
0: Maar het is allemaal wel pils. Het is enkel helemaal op het einde zit je dan op een eilandje vlak voor de kust. Je hebt drie eilanden voor Lombok en die heten alle drie Gili.
1: Gili.
0: En Gili Air is het meest normaal eiland.
1: Ja.
0: En het derde, en de naam ontspringt mij, heet Gili en dan nog iets. En daar zitten dus alle party. Dat is het Ibiza, het Ibiza van Lombok, van de Gili-eilanden. En die wilden niet komen. Hè.
1: Ik herinner mij, dat is
0: verschrikkelijk.
1: Ja, ik herinner mij, misschien tiental jaar geleden is daar een zware aanslag gepleegd, dacht ik. In een of andere nacht.
0: In Bali was dat.
1: Ah, dat is Bali.
0: In Bali was dat.
1: Maar kan je eens schetsen waar Indonesië in feite ligt?
0: Ja, als je Indië voor u ziet. Ah, eigenlijk, ik denk, het is meer onder Thailand, onder Singapore,
1: ja, Maleisië.
0: Maleisië, daaronder heb je zo, maar dat is redelijk breed, het ligt nog onder een evenaar, dus al de rest van Azië, van alle landen, liggen erboven.
1: Ja.
0: En dat maakt dat klimaat ook wel constant hetzelfde is.
1: Ja.
0: Dus het was een zogezegd droog seizoen. Inderdaad, het heeft niet geregend, maar het was nog redelijk aangenaam.
1: We gaan nog iets eten, hè, Filip?
0: Ga jij nog iets eten?
1: Ja, ze hebben nog iets eten.
0: Wil je anders iets drinken?
1: Eerst drinken, ja.
0: Klappermelk.
1: Klappermelk.
0: Klappermelk, ja.

0: ja. Maar... Dus wat zei je? Of over wat hadden we het?
1: Bier en eten en de geografische ligging.
0: Ligging, daar hadden we het over. Ja, dus nee, het, en qua, je zit daar dus met een redelijk constant temperatuur, rond de 30 graden, vochtigheid redelijk hoog. Maar ja, ook het was eigenlijk allemaal heel aanvaardbaar. Je hebt soms andere plaatsen, in Indië bijvoorbeeld, waar dat het soms heel droog en heet kan zijn.
1: Ja.
0: Of heel vochtig en ook heel warm. Of op hoogte, als je op een hoogte zit, dan is het natuurlijk wel frisser.
1: Ja. Ja. En dat is daar.
0: Ja, we hebben daar, kan eens kijken zo, hoe ver dat we zitten. Dus ik zat in Yogyakarta, hè, waar dat Turken gedaan hadden met onze Bitchak. En daar heb ik je trouwens ook. Ja, dus, en die foto heb ik gestuurd. Hè. Dus je bereidt uw reizen altijd goed voor als collectioneur. Ja. Want je wilt muziek kopen, hè, lokale muziek.
1: Ja.
0: En ik had al op voorhand gezien dat dat niet veel mogelijkheden waren. Hè, want je hebt een vaste route en je bezoekt dan een aantal steden. Maar dat is heel beperkt. En dan een aantal meer badstadjes zijn dat dan eerder, want het was eigenlijk heel rustig daar.
1: Kustplaatjes.
0: Kustplaatjes en ook in het groen, in een plantage, aan een vulkaan. Maar dan moet je niet verwachten dat er daar een platenwinkel gaat zijn. Dus ik had eigenlijk op voorhand al gekeken van waar moet ik zijn voor mijn voorraad vakantie aankopen.
1: Ja.
0: En dat was in Yogyakarta. En dan moest ik dus een half uurtje lopen, wandelen.
1: Ja.
0: Maar aangezien we in Hollands gezelschap zijn, moet je dan lopen. Rennen is lopen en lopen is wandelen.
1: Ja.
0: Maar dat wordt dus heel weinig gedaan. Hè. En als je dan op weg bent... te voet naar zo'n een platenwinkelke, dan weten waarom dat die Indonesiërs eigenlijk niet lopen of wandelen. Ik bedoel, dat is heel onaangenaam om zo ver te gaan. Dat is maar 2-3 kilometer, maar toch, dat is ver.
1: Ja.
0: En je komt daar dan aan en dan blijkt dat platenwinkeltje een barakske te zijn met zo'n metalen golfdakske.
1: Ja.
0: Dus dat is er nog eens warmer dan buiten. Dus dan kom je eraan, kletsnat van zweet, en dan krijg je er ook nog eens een extra zweetaanval in dat winkeltje.
1: Oh.
0: Dat is echt wel een heel tof winkeltje. Ik heb spijt dat ik er maar een paar foto's van heb, want er worden vooral cassetjes.
1: Och,
0: echt cassetjes. Ja. Dus niet omdat dat nu in is, maar gewoon. Dat is blijkbaar de manier waarop dat cassetjes worden, of muziek wordt verdeeld. Het was ook geen rommel. Dus niet zo de illegale kopieën en zo, maar echt de gewone officiële cd's. En een beetje vinyl had hem.
1: Hmm.
0: Maar ik denk dat vinyl dat ook niet echt bestand is tegen die temperaturen. Ik denk als er de zon op zit.
1: Ja.
0: Heb ik die man gezegd van ik zoek Indonesische muziek. Mijn vraag is altijd hetzelfde. Of dat ik nu in Indonesië of in Indië of ergens anders kom. Ik zoek muziek van hier, maar uit de jaren 70, 60. En dat mag een hoek af zijn. Niet traditioneel muziek, want ik had dan het foute woord gebruikt, hè, exotisch. Ja, als je exotische muziek zegt, dan gaat hij naar zijn sexy Bali-muziek.
1: En
0: dan denk je wel, maar nee, dat kan ik thuis ook kopen.
1: Ja, ja.
0: Balinese muziek met die...
1: Gamelan,
0: dat kan ik thuis ook kopen. En dat heb ik trouwens thuis ook. Ik wil gewoon... ik ben geïnteresseerd in... Ja, geen disco of funk... Of
1: lokaal.
0: Disco en funk was zo niet in geweest. Hij heeft me wel iets verkocht... dat disco zou zijn, maar het is nieuw. Dus het waren ook allemaal nieuwe releases dat hij mij gaf.
1: Ja.
0: Ik heb niet kunnen luisteren. Ik heb gewoon gekocht.
1: Blind.
0: Ja. Op basis van de hoes.
1: Ja.
0: Ook hij heeft mij een plaat of een cd aangesmeerd. Dat was ook... Die cd kostte 75.000 roepie. Oh.
1: Wow.
0: 75.000 roepie, dat wil zeggen 2 euro? 4 euro. Ja, 4 euro. Dus 4 euro, ça va, voor een officiële release.
1: Amai.
0: En dan had

0: Een plaat, een heruitgave van een plaat uit 1976 van een rockgroep. Het was, hoe had ik het voor juist gezegd, de symfonische rock niet, maar zo dat soort...
1: Progrock
0: was het. Ja. Van een bekende progrockgroep uit Indonesië. Ik zeg, ja, en wat kost dat dan? Ah, ja, dat kostte dan toch... Oh, hoeveel was het? 250.000 roepie.
2: Jezus.
0: Dus ik dacht van, 250.000 roepie. Allee, ik zat al direct bij, oh, vijf, die andere is maar 75.000 en dit is ineens. Ja. En dan rekende ik om, dacht van, ja, maar ik zit hier nog altijd maar aan een bedrag dat eigenlijk niet zo heel veel is. Dus, maar... allee, ik heb daar dan toch een paar cd's gekocht. Maar ik heb ze vanmorgen gedigitaliseerd, maar ik heb ze nog niet kunnen beluisteren.
1: Nee, ik heb voor u speciaal heel veel meegebracht van daar, Filip.
0: Ja, ik heb het gezien.
1: Maar dat gaan we de vervolgende keer doen. Hè?
0: Ja, want nu heb je uw prut meegenomen.
1: Met een prut.
0: Ja,
1: dus, geen prut.
0: Dus inderdaad, rijst. Hè, of voor liefhebber is er ook bami.
1: Ah, ja. Ria Valk ziet daarover. Hè?
0: Ja.
1: Bami Goring.
0: Ja.

0: Eigenlijk, dat mogen we niet spelen. Hè.
1: Ah, nee?
0: Ik weet niet of dat je het hoort, maar de backings, zij herhalen wat ze zegt, maar ze herhalen als Nazi Holing. Dat was trouwens weer een hele hetze, heb ik begrepen, van een of andere Antwerpse rapper of zo.
1: Ah, ja. Samen met, was
0: ik weet het niet. Ja. Hij had...
1: Slongs. Samen Slongs, denk ik.
0: Ah, heeft hij eraan meegedaan?
1: Ja, die heeft eraan meegedaan.
0: Aan dat nummer mee, wat is...
1: Er is een hits aan het staan.
0: Ja,
1: wacht even.
0: Nee. Het was iets met Ching Chang Chong.
1: Nee, weet ik niet.
0: Ik heb... Dus het enige wat ik dan had, was s'avonds even kijken naar... VRT Nieuws, om zo het nieuws. En blijkbaar is er zo in Antwerpen een of andere debiel die het nodig vindt om nog steeds dat te brengen. En dan zeggen van, dat was helemaal niet zo bedoeld. En ik van, er waren heel wat mensen met Aziatische roots die daarop reageren. Ik word daar constant op. En je moet geen idioot zijn om te beseffen dat wel heel racistisch is, dat je dat soort van dingen tegenwoordig, zeker nu, nog steeds uitbrengt.
1: Ja, wissel mij. Er zou een nieuw Antwerps volkslied uitgebracht moeten worden en je had de keuze uit The Strangers, je had Bobby aan Schoepen en dan is er iemand, ook een Antwerpse rapper, op de proppen gekomen met een lied samen, dacht ik, met Slongs, die van ons. Maar ik heb het niet beluisterd.
0: Dus zaten we op te wachten.
1: Ik niet.
0: Nee.
1: Over Indonesië, er was vroeger een handelsroute, Nederland-Indonesië, en die noemde, ik ben er terug opgekomen, de West-Indische Compagnie.
0: De Verenigde Oost-Indische Compagnie.
1: Ja, klopt. Dat was in de jaren 1600, 17e eeuw. Dus die 81 jaar, dacht ik, dat is nog niet zo lang geleden.
0: Nee, dat is inderdaad. Nee. Maar het speelt wel zeker een rol, want je ziet het overal. Want vorig jaar was het dus 80 jaar en dan zie je dus zelfs gebouwen waar dat dus op staat. Ja. De fierheid over de onafhankelijkheid van hun land. En dat is het ook.
1: Dat is wat wij gezien hebben op tv. Ik denk 4 juni, of 4 juli, in Nederland, die herdenkingen West-Indische Company. Ja. Handelsroutes.
0: Dat had te maken met een oorlog, denk ik. Ja. Met de Wereldoorlog 2 en de slachtoffers die toen gevallen zijn. Maar in ieder geval... het is ook gek, hè, dat Nederlanders, ofwel gaan die naar Aruba of Curaçao of Suriname, hè, want daar kunnen ze Nederlands klappen, en ofwel gaan ze naar Indonesië.
1: Ja.
0: Ook heel bizar. En dan heb je mensen die eigenlijk domme mensen. Hè? Dus, er zat een dokter in ons groepje. Een oudere vrouw die dokter was. En naar het schijnt, ik wist niet dat het een dokter was. Maar als je dan de vraag stelt, die lubak koffie, hè, dus die bonen, dan zeg ik, die dieren, waarom eten zij die bonen? En dan denk ik van, die dieren eten niet die bonen, de dieren eten de bessen en de bonen zitten in de bes. Dus daarvoor moet de dokter zijn om te weten waar dat vandaan komt. Ja. Jij had gepost dat er een aankoop van de week was, hè, want het is ondertussen kwart voor, al lang gepasseerd.
1: Ja.
0: Ik moest ook nog snel een aankoop zoeken, want ik wist niet dat we een aankoop gingen doen. Nu, ik heb altijd wel aankopen gedaan. Ook ervoor. En dit is een aankoop die ik denk ik een paar dagen voordat ik vertrok op reis, dat ik gekregen heb, of gekocht, maar gekregen dus. Ik had die al een hele tijd geleden besteld en ik heb daar een maand of twee op moeten wachten. En dat is een aankoop van de week van een tijd geleden. Glissandro 70. Die hebben een tijd geleden een nieuwe plaat gemaakt. En zij komen uit... Toronto zeker, hè?
1: Mm-hmm, zou kunnen.
0: Nee.
1: Quebec?
0: Ja, Toronto. Ja.
1: Canada.
0: Ja, Toronto uit Canada. Ja. Van het meer van Amerika, hè, daar.
1: Ah, ja.
0: Aan,
1: ja,
0: ja, aan dat meer liggen. En
1: Trump-meer nu, hè?
0: Ja, ja. En die hebben dus daarvoor slechts één EP gemaakt. En die komt uit 2006, dacht ik. En toen ik die plaat gekocht had, die Fool album, dacht van, oh, dat klinkt wel goed. Hoe zou dan die EP van toen geklonken hebben? Dus heb ik die besteld en dat klinkt echt goed. Dat is heel tof. Glissandro 70 heette ze. Ik weet trouwens niet hoe dat EP'tje dan heet. Gewoon Glissandro 70.
1: Ja.
0: Maar ik heb dat ook nog maar één keer heel snel beluisterd voordat ik op reis ging. En het is eerder Z-pil gehalte, maar het klinkt wel goed.
1: Het klinkt analoog blijkbaar.
0: Ja?
1: Ja, het zat er toch op, analoog, Shantytown?
0: Ah ja, ja. Het is,
1: of zijn het dan Muppets?
0: Het is ja, Bolan Muppets. Maar de Bolan Muppets, dat is een nummer dat ook op die nieuwe plaat van hen staat. En daar staat dan een remix op van de Bolan Muppets.
1: En heb je nog Portugal?
0: Portugal Rua Rua en End West. En je ziet ook, het staat verdeeld in twee, dus waarschijnlijk A en B. Maar op CD is dat gewoon één kant. Ik ga één nummerke eruit spelen, Something, van Glissandro 70.

0: aan Lake Ontario. Lake Ontario, dan nu Lake America.
1: Ontario, Lake rode naap.
0: Ja, dus dat was ook nieuws terwijl ik op verlof was. Dat ik dacht van...
1: Er is veel gebeurd, hè, Philip?
0: Ja, blijkbaar.
1: Maar veel gebeurd, niet wereldschokkend.
0: Voor ons wel belangrijk. Ja, dingen, Dolly Parton. Overleden.
1: Ja. Dan de drummer, dacht ik, van ZZ Top, de enige zonder baard.
0: Ja.
1: En die noemde Beert.
0: Ja, dat is waar.
1: Ja, die noemde Beert.
0: Ja. Dus,
1: Dolly Parton, ja.
0: Er waren zo nog een paar dingen. Allemaal omdat ik er niet was.
1: Dat lijkt me zo wel Indonesisch.
0: Omdat. Ondertussen heb ik ook wel al antwoord gekregen, een betere omschrijving waar Indonesië ligt. Natuurlijk, als ik zeg, het verlengde van de Maleisische archipel, de Zuid-Chinese zee, onder Vietnam ten westen van de Filipijnen. Dus ik denk dat ik het vrij goed heb uitgelegd. Dan moet je ook nog weten waar de Filipijnen en Vietnam... Het zit inderdaad ertussen. Hè?
1: Ik had me beter moeten voorbereiden. Om dat toch moeten weten. Want...
0: Nee, ik had me dan moeten voorbereiden om een hele uitleg te geven.
1: Het is raar, hè? Ik kan me geografisch veel beter oriënteren of in Afrika. Nee, in Afrika. In Afrika.
0: Ah, ja.
1: Vraag me niet waar ligt... Ja, ik mocht dat wel vragen, Zuid-Korea.
0: Ja, dan ligt nog iets verder.
1: Ik kan bijvoorbeeld beter omschrijven waar bijvoorbeeld Zimbabwe ligt of dat soort.
0: Azië inderdaad. Want vroeger, ik herinner mij in het middelbaar, hadden wij een blanco kaart van Afrika. Mm-hmm. En dan moest je dus daarop aanduiden van dat land ligt daar en dat is het meer.
1: Nee, maar de interesse in Afrika liggen bij mij veel hoger.
0: En ik kan me herinneren dat wij dat bijvoorbeeld van Azië niet hadden.
1: Mm-hmm.
0: We hadden dat wel van Afrika,
1: die les. Dat is waarschijnlijk de geschiedenis.
0: Maar de les over Azië hebben we daar niet over gekregen.
1: Nee.
0: Ja, aardrijkskunde. Maar de aanschaf van de week was dus Glissandro 70 uit Toronto.
1: Ja.
0: Bij het meer van Amerika.
1: Straf, hè?
0: Ja.
1: Ongelooflijk.
0: Jij hebt als aanschaf van de week een plaat van... Firas Zreik.
1: Ja. Dat is een half Palestijn, half Amerikaans, woont in New York. Zijn derde LP en hij speelt, Philippe, de kanoen. En de kanoen, dat ziet hier op de hoes bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een liggende harp.
0: Ja, ik wou zeggen, dat ziet eruit als een harp.
1: Ja, een liggende harp.
0: Ja.
1: Dat is zijn derde LP, is eigenlijk net uitgebracht. Heeft trouwens al een paar keer in Europa komen spelen, waaronder in Brussel.
0: Mm-hmm.
1: En dit is zijn derde LP, Tarabesque. En wat er ook mag gezegd worden van hem is bijvoorbeeld dat hij ooit heeft samengespeeld of samengewerkt met Roger Waters.
0: En
1: Pink Floyd, dacht
0: Pink Floyd, hè?
1: Ja. En wat blijkt, dat wist ik zelf niet, ik heb ook nog een cd'tje van zijn moeder thuis liggen.
0: Een cd van zijn moeder?
1: Ja, Amal Murkus.
0: Je moet die teruggeven.
1: ik zou echt niet weten waar die steekt. Ik zou ze eens moeten opzoeken. Maar hetgeen dat we gaan beluisteren is eigenlijk een heel vlot nummer.
0: Oké. Okay.
1: En ze schrijven dat zijn schaduw kan zijn vingers niet opvolgen. Het is een redelijk snel nummer. Dat we gaan luisteren.
0: Ja.

0: Ik weet dat je veel naar Radio 3 luistert.
1: Ja, ja. Klara. Klara, heet dat.
0: Ja.
1: Al een paar jaar.
0: Ja, maar daar ga je dat zeker tegenkomen.
1: Ja, ja.
0: Uit
1: ja.
0: je oortje maar eens te luisteren.
1: Ja, het lijkt zo wat Balkan-achtig.
0: Ja, ja, daarom heb ik het ook gekozen, ja. Dit nummer. Het is, en eigenlijk, de meeste nummers zijn eigenlijk redelijk slow.
1: Ja, want dit is effectief met de handen?
0: Ja, ja. Okay. Heel snel. Ja. Zoals ze dat omschreven, van zijn schaduw kunnen de vingers niet volgen.
1: Ja.
0: Dus Firas Shraik.
1: Ja, ik heb begrepen, Fred gaat een wereldkaart in de studio hangen. Ja. Dan, ja, omdat tegenwoordig inderdaad het voor- en nadeel natuurlijk van de gsm, de nieuwe gsm smartphones, is dat je Google Maps hebt. Hè, en dat je dan gewoon je overal kunt oriënteren. Ah, je oriënteert niet. Dat moet je eigenlijk niet meer doen. Hè, dat doet dat voor u speciaal. Maar ik hoop dan wel dat het de correcte wereldkaart is, want heb ik ook begrepen tijdens mijn vakantie was dat ook in het nieuws, dat er een nieuwe wereldkaart gaat komen waar Afrika correct wordt afgebeeld.
0: Mm.
1: De grootte van Afrika, want Afrika wordt altijd te klein afgebeeld.
0: Ah,
1: ja. De grootte van Afrika.
0: Zeg maar, mag je dan
1: op de wereldkaart is veel te klein afgedrukt.
0: Ik vind het interessanter een wereldbol.
1: Een wereldbol.
0: Dan een wereldkaart.
1: Ja, maar dat is moeilijk aan de muur op te hangen.
0: Waarom?
1: Dan moet aan een plafond dan hangen.
0: Nee. Ja. Is plots genoeg.
1: Ja, en dan ja.
0: Nee, dan kunnen we zien wie de tegenvoeters zijn van ja. Indonesië.
1: Dus, ja, ik heb het even opgezocht. Ja. Hè. Niet nu, maar toen ik op Lombok zat, was ik zo aan het kijken. En de tegenvoeter van Lombok zit zo net ten noorden van Nicaragua. Venezuela, zo was het.
0: Ah,
1: ja, dacht
0: mooi. Oké, ja. Okay.
1: Ja. Ja.
0: Cool, Filip, hebben we geen lang muziekje? Ah nee, de cover.
1: Ja, ik heb dan ook maar een cover meegenomen.
0: Ik heb voor u een speciale cover meegebracht.
1: Ah, ja. Dus,
0: maar eerst van u.
1: Ja, als dus dat van mij is eigenlijk een nummer dat ook in de het thema van ons
0: van
1: screenshots zit. Screenshot. Ja, waarom gebruik ik screenshots? Schermafbeelding.
0: Print screen.
1: Ja. Ja, maar dat is ook Engels. Ja.
0: Ah, ja.
1: Ja. Goed. Dit is een nummer, staat op, ik denk, het eerste volumeke van
0: Habibi
1: Funk. De eerste compilatie van Habibi Funk. Ja. En dat kwam terug op mijn gsm. En ik dacht van, een plezant nummerke.
0: Ik herinner mij dat jij ooit op Habibi Funk James Brown aan mij liet horen.
1: Ja, dat klopt. En dat was een Marokkaan, denk ik. Een Marokkaanse roots. Ja. Maar dit is een andere cover.

0: geen Harlem Shuffle, maar een Casablanca Shuffle.
1: Ja.
0: Ja, op, ik denk, Habibi Funk 1 stond dat, denk ik.
1: Zou kunnen.
0: Ja.
1: Ja. Ik heb een cover meegebracht naar het thema van vandaag.
0: Ah, ja.
1: Het thema dus, uw vakantie, hè, Philip?
0: Ja. Ja. Ja.
1: Er zitten wel wat foutjes in het vinyl, in het begin.
0: Mm.
1: Dus het ligt niet aan een naald.
0: En is het recent?
1: Dit is van 2016.
0: Ah ja, LP. Dat is vrij recent, ja.
1: Ja. Ja. Maar nu moet je het nog herkennen, hè?
0: Nu moet je het herkennen?
1: Ja, ja, je moet luisteren. Ja. Of je het herkent.
0: Ja.
1: Ik direct.
0: Ja.

0: Ja. Sorry hoor.
1: Nee, dat is niks. Niet.
0: Jij sprak er straks over de platenwinkeltje met de disco en funk, ja. En zo. En ik dacht, tjain, er gaat toch niet die LP's in die bij heb? De Penchak Killa, nee. Volume 2. Nee. En daar staat deze cover op.
1: Oké.
0: Okay. En je herkent hem?
1: Nee, ik herken hem niet. Nee?
0: Ah, Wishing on a Star van Rolls Royce.
1: Oeh.
0: Ja, dat was in de jaren 80, ja, 77.
1: Ik denk dat ik dat wel ergens heb...
0: Wishing on a Star.
1: Ja, staan, maar...
0: Rolls Royce.
1: Ken je Centraal?
0: De radio?
1: Ja.
0: Of Antwerpen?
1: Ja. Oh, nee, we moeten ook centraal klinken. Ja.
0: Ah, en dat is?
1: Dat is dat als we spreken, dat mooi links en rechts. Dus ja, u weet, hè, deze mengtafel is een beetje versleten. Oh. En dan krijg je een
0: Ja, links meer en rechts. Niks.
1: En sommige mensen luisteren nog in stereo. En dan hoor je dat. Ja. Dus, en we mogen niet links.
0: We
1: mogen ook niet rechts.
0: Zeker niet rechts.
1: We moeten centraal klinken. En hij heeft gelijk.
0: En hoe komt dat?
1: Hoe komt wat?
0: Dat bijvoorbeeld mijn kanaal links minder uitslaagt dan rechts?
1: Nee, het was mijn, denk ik.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja, maar ik moet nu heel hard bijpannen aan... Maar binnenkort is alles opgelost. Want dan hebben we hier ook een nieuwe mengtafel in de kleine studio. En dan klinken we heel centraal. Nog centraler dan... Ja.
0: In het midden.
1: Dan andere, of oh, dan andere momenten. Nee, ik herken het niet, maar ik heb wel dat nummer van Rolls Royce.
0: Car Wash?
1: Niet Car Wash uiteraard, maar ook het nummer dat je zei.
0: Wishing on a Star.
1: Wishing on a Star, daar heb ik... Wishing on a Star is ook geen nummer van... hoe heet hem? Stevie Wonder?
0: Nee.
1: Maakt niet uit.
0: Dat was de cover.
1: De cover, oké.
0: Okay. Indonesisch.
1: Dus dat was Indonesische muziek.
0: Ja.
1: Indonesisch, moeilijke taal.
0: Ja.
1: Echt waar. Je hebt zo geen aanhangpunten. Hè? Dus soms wel. Hè? Soms bijvoorbeeld een lavabo. Het mooie Vlaamse woord. Het mooie Vlaamse woord lavabo.
0: Lavatrice.
1: Dat heet daar wastafel.
0: Ja?
1: Ja, omdat dat iets is dat de Hollanders hebben. En er zijn zo nog een aantal Nederlandse woorden die zij hebben overgenomen. En dan zie je dat vaak notaris bijvoorbeeld. Heel veel notarissen, vooral langs de kust zijn er heel veel notarissen. Maar ook sommige dingen zoals een velg van een auto.
0: Wieldop.
1: Nee, dat heet velg. Dat heet velg. Dus ik, op een gegeven moment, er is een mooie foto van mij, van een gids die bij mij staat. En die gids is ongeveer half zo groot als ik.
0: Klein dus.
1: Klein. En we raken aan de praat over het Indonesisch. En de gids zelf sprak Engels. En hij noemde mij Mr. Philip. Want Indonesiërs, Filipijnen hebben dat ook, die hebben een probleem met de F. De F en de V, dat is echt een probleem. Want hij zei, ja, na school heb ik nog 3 jaar Engels gestudeerd. Niet dat je dat kon horen, maar...
0: Zeg, maar ja, ik heb een plaat bij, Filip. Van iemand, van een Indonesiër die in het Nederlands zingt. Misschien Savages. Of gaan we voort met onze screenshots?
1: We gaan voort met de screenshots. Maar ik zeg hem van... Ja, en you use a lot of Dutch words too. Hè. Zeg, like... Velg. Hè, omdat ik zei, ik heb net een garage gepasseerd en ik zag daar velg. En ze zei, huh, velg, velg? Ik zei, yeah, from a car, hè, from the wheel. Ah, a Belg. Ik zeg, no... No, I'm a Belg. I mean, a Velg. Ja. Oh, yes. Maar dus Velg is een Belg.
0: Ja.
1: En Philip is Philippe. Ja, dat is een F en een V is daar een probleem. Maar hij zei dat ook. Hè. Ik bedoel, dat is iets... Dat zijn, denk ik, letters die zij niet gebruiken. Mm-hmm. Maar natuurlijk met het Nederlands en het Engels in andere talen, moeten ze die gebruiken, maar het is een probleem om wat uit te spreken.
0: Ja. Ik herinner mij, in Nigeria zegt het mij niet ask, ja. Maar ax.
1: Gewoon dat.
0: Ja. Bek, nee.
1: Mijn Filipijnse buurvrouw, die heeft...
0: Filipijn.
1: Die zegt ook dat ze van de Filipijn is. Ja, maar ik... dan maak ik het exotisch. Ja, ja, ja. Dat vind ik oké. Okay. Maar het is soms wel raar dat je dan zegt, ja, jullie gebruiken Nederlandse woorden zoals veilig. Veilig? Nee, Belg. Okay, ja.
0: Ik heb ooit eens een Dakarese, een Dakarois, Weinigem laten uitspreken. Ik had opgeschreven Weinigem op een papiertje en die begon te lezen Vizhnyegem.
1: Ja, ja.
0: Die kunnen de W niet uitspreken. Vizhnyegem.
1: Ja, ik heb het ervan. Enfin. Hoor je dit?
0: Ja, ik hoor het. Ja. Babazula.
1: Ja, Babazula. Ja, het staat op
0: XX.
1: In mijn geval is dat een dubbel CD.
0: Ik weet niet of
1: je dat op vinyl hebt.
0: Ik heb het, ik herken de hoes, maar ik weet niet of op CD of vinyl, dat weet ik niet. Ja. Maar ik heb dat vorige week gedraaid toen jij er niet was. Deze CD.
1: Okay.
0: Of deze.
1: Ja. Maar niet dit nummer.
0: Dit nummer niet. Okay. Nee.

0: Wist jij dat ik hoogtevrees heb?
1: Nee.
0: Ah, ja. Ja. Ja, ik heb dus last van hoogtevrees. Ja.
1: En heb je hinder gemerkt?
0: Omdat op een gegeven moment staat er op het programma om de Bromo-vulkaan te beklimmen. Ah. En dat gaat dan, hè, want je beklimt die dan langs buiten. En dan heb je op het einde een redelijk steile trap van een paar honderd treden. En dat is allemaal nog oké. Maar dan kom je dus op die vulkaan. En zo veiligheid in Indonesië, Azië, er zijn nog wel landen. Alle omheining die er is ofwel afgebroken of gewoon verroest. Ja. En dan kom je dus aan die krater en dan kijk je dus zo recht zo.
1: Oh, dieper in.
0: Diep erin, dus ik ben daar toch even blijven staan aan een trap. Om me dan even neer te zetten.
1: Ja.
0: Ja, en dan op mijn gemak terug die trap naar beneden te nemen. Dus het was de Bromo-vulkaan. Er zijn heel wat vulkanen in Indonesië. Want het heeft niet veel gescheeld of ik kon niet terugkomen na een uitbarsting van de... Welke vulkaan was het die uitgebarsten was?
1: Kakatau of zo?
0: Was het Kakatau?
1: Heb je gemak?
0: Ja.
1: De Kakatau.
0: Ja, dus... En dat maakt dus dat de luchthaven van Jakarta helemaal gesloten was. Ik moest op dat moment nog een week rondreizen. Dus wij konden alleen maar hopen dat allemaal door kon gaan.
1: Ik kan even opzetten. Dat is toch mijn instrument, denk ik.
0: Doe maar.
1: En ik had het gezien, of nee, de Hoe had mij een sms'je gestuurd, die we niet mogen vermelden, met de vermelding dat ik misschien nog een week langer XXL-kafaar zou mogen uiten, omwille van de uitbarsting van de Kakatau. En op een gegeven moment zou die rookplaam tot 15 kilometer in de lucht hangen.
0: Ja.
1: Dus direct geïnformeerd naar u van of je in veilige...
0: En ik kreeg dus een berichtje toen ik op de bus zat. En ik was de eerste van de groep die wist dat er een probleem was met het luchtverkeer in Jakarta.
1: Ja.
0: Dus iedereen begon al schrik te krijgen van oei, ik moet maandag gaan werken. Maar blijkbaar is het allemaal wel goed gekomen. Maar tussen de vulkanen en de aardbevingen, het was redelijk actief de afgelopen maanden. Niet enkel in Indonesië, maar ook andere plaatsen.
1: En wat hebben we er nog bezocht? Of legendarische momenten?
0: Legendarisch? Ik moet zeggen, Java was voor mij dan het leukste. Hè. Dus dat was hetgeen waar dat we eerst waren. En het viel me op dat Java heel groen is. Echt heel veel groen, rijst en andere gewassen. Dat had ik zo gemist in andere landen.
1: Groen, is dat dan in de vorm van wouden?
0: Nee. Dat is daar ook wel, maar vooral agricultuur. Maar vaak is dat toch eigen gebruik. Hè, want we hebben een aantal van die plantages, maar ook rijstvelden bezocht. En dan zie je zo een groot rijstveld. En dan zegt dus die iets van, van dit rijstveld kunnen dus 20 kilo rijst krijgen. Wat dus niet veel is, want een Indonesiër die eet 's morgens, 's middags en 's avonds rijst. Dus dat is goed voor een klein gezin gedurende een maand of zelfs niet te eten te geven. Nu, ze hebben daar wel 2 of 3 oogsten per jaar, maar hetgeen wat je dan, of dat wij dan gezien hebben, is dus eigenlijk vooral de rijstvelden voor persoonlijk gebruik.
1: Zijn dat van die beddes?
0: Ook, dat was in Bali. Heb je, en die staan op UNESCO Werelderfgoed, denk ik. Die kun je daar bezoeken.
1: Ja.
0: Daar betaal je dan ook voor. Logisch ook, vind ik. Dat je als toerist daar ook voor betaalt.
1: Ja.
0: Hoop dan ook dat dat geld goed besteed wordt. Maar dat is echt wel heel knap. Dat is ook iets dat je niet op foto kunt vastleggen. Zo de diepte het beeld van een heel vallei, met dus die opklimmende rijstvelden.
1: Ja.
0: Dat is wel knap.
1: En dan van die koeien? met die lange horens. Die dan,
0: de koeien met lange horens.
1: Die dus die rijstvelden bewerken. Hè?
0: Ah, ja. Het is vooral die kleinere rijstvelden worden door de boeren zelf. Ik heb trouwens een mooi filmpje. Maar dus de boeren die zelf gewoon met zo'n kleine met een motor aangedreven heg erdoor lopen. Hè. Ja. En ook heel tof. Vaak zag je dan zo van die... Ja, het zag eruit als een tractor op vier wielen, maar het was niet een tractor. Het zag er echt heel stom uit. En een ton en dan een riem aan met een motor aangedreven. Ik zeg van, wat is dat? Ik dacht eerst van, dat is voor suikerriet. Dat je suikerriet kunt persen. Zo zag het eruit. Maar er werd geen suikerriet in gedaan, er werd rijst in gedaan. Dus de onge... dus de rijst die van het veld komt,
1: onbewerkt,
0: om die velkens eraf te doen.
1: Ja.
0: Dus, en dat scheidt dus dat gewoon dan de rijst van het koren. Ja, kaf. Maar dat kaf van de rijst. Hè.
1: Ja.
0: En de kaf is dan voor de koeien en de dieren en de rijst. Dan zie je pas hoe weinig rijst dat is dat er overschiet van zo'n veld.
1: Ja.
0: Maar die rijden dus van veld naar veld of van dorp naar dorp om de eigen oogst te bewerken.
1: Maar jij wist geen rijst?
0: Jawel, ik heb veel rijst gegeten.
1: Heb je daar lekker gegeten?
0: Ik heb daar lekker gegeten, maar het lekkerste eet je niet in de restaurants, die trouwens heel goedkoop zijn. Want eigenlijk is Indonesië toch nog goedkoper dan bijvoorbeeld India. Omdat in India ook, als je daar dingen bezoekt, monumenten of andere zaken, in India als toerist betaalde gewoon... Veel.
1: Ja.
0: Hè? Wat ook logisch is, bedoel, laat de toerist maar betalen. Die hebben toch geld genoeg. Maar Indonesië is daar toch veel goedkoper.
1: Ja.
0: Als wij daar gaan eten in een, ik zou wel zeggen, de via-via. Dus dat is een heel toeristisch ding. Er gaat geen Indonesiër eten.
1: Nee.
0: Wel, dan kom je buiten en dan heb je dus... eten, drinken, ik denk omgerekend 2 personen rond de €25 betaald.
1: En wat eet je dan?
0: Kip. Dan eet je, ja, kip. Vooral, ik eet dan vooral kip, maar je kunt er even goed vegetarisch eten. Ze maken daar zelf ook de, hoe heet het, ik ben niet thuis in die vegan toestanden. Maar nee, dus je kunt daar kip. En zijn op Bali, dan kun je dus ook varken eten.
1: Ja.
0: En eens terug uit Bali kun je dan weer koe eten. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb vooral kip gegeten.
1: Vis.
0: Vis kun je dan op de eilanden eten. Maar eigenlijk is dat... Echt vooral toeristisch, want als je ziet wat een Indonesiër eet, die eet dan vooral heel veel rijst in verhouding tot de rest.
1: Ja.
0: Ik bedoel, wij hebben een mooie verhouding, maar dat wij dan zien als een mooie verhouding is vooral veel vlees en of vis.
1: Ja.
0: Daar is dat toch eerder rijst mee, wat sambal of van die... Wat je ook vaak ziet, is langs de weg van die kraampjes, waar dat je zo van die gelijkige hakballetjes... maar heel veel vlees zit daar niet in. Dat is vooral ook weer een vulling van rijst met een beetje vlees. En daar wordt dan een hoop sambal bij gedaan. Dus doen dat in een zakje. En dan krijgen dat eten die dan zelf tussendoor.
1: Ja. En groentjes? Tomaten?
0: Groenten, tomaten uiteraard. Van die waterspinazie. Aubergine. Ja, groente is wat minder.
1: Hè. Ja.
0: Dan denk je van,
1: wortels.
0: Dan zijn wij toch bevoordeeld...
1: Rijker dan.
0: Veel rijker aan groenten dan in Aziaten. Maar dat is alle Aziatische landen. Een bloemkool kun je af en toe wel eens vinden.
1: Ja.
0: Een soort van courgette. Het is een soort van courgette. Het is veel harder.
1: Ja. Avocado ook?
0: Avocado zijn er ook. Maar dat is... Heel beperkt, hoor. Dus,
1: En de groep, we moeten het over mensen.
0: De groep viel eigenlijk goed mee. Qua leeftijd zaten we allemaal in dezelfde categorie. Tussen de 50 en 263. Het is niet dat je dan zit met heel veel leeftijdsverschil, waardoor dat ook die interesses helemaal anders zijn. Dus dat viel mee. Mensen uit Groningen.
1: Noord-Holland.
0: Dat is echt gezaag. Hè? Dus alsof dat je naar een Limburger luistert. Hè? Dat is lelijk.
1: Ja?
0: Ja, ik vind dat lelijk Nederlands.
1: Het is geen Fries, hè? Het is Gronings.
0: Nee, het is geen Fries, het is Gronings. Maar je hoort, dat is echt een... Ik hoor dat niet. Hè? Het verschil tussen iemand uit Utrecht, Rotterdam misschien wel. Dat kunt je, en Limburgs ook. Nederlands Limburg. Maar als Vlaming is dat moeilijker te horen. Dan, bij ons hoorde iemand van de Kempen of van Brussel of van West-Vlaanderen of dat hoorde dat verschil toch veel groter, terwijl dat die afstanden niet zo groot zijn. In Nederland is dat voor mij moeilijker om te horen, maar dat waren zo de enige mensen die van Groningen dat je kon horen van, goh ja, dat is een ander Nederland. Het is niet een ander Nederland, maar een ander accent.
1: Ja.
0: Gezagriger. Ja. Zo zagerig.
1: Zullen ze niet graag horen daar in Groningen. Het is wel een leuke stad.
0: Ja, Groningen, leuke stad. Ja.
1: Als ik mijn Nederlands in het buitenland hoor of zie, dan is er altijd zo aan een tafel. Ja, maar nou, bij ons in Nederland doen we dat zo.
0: Ja.
1: Oh, dat is vreselijk. Je zit niet in Nederland.
0: Nee. En ook mij op mijn taal afrekenen. Dat je bepaalde uitspraken hebt en die voor hen dan niet klopt en dan dat gaan verbeteren.
1: Ja.
0: Maar als je 's morgens appelsiensap jus d'orange noemt.
1: Jus d'orange.
0: Ja, of je hebt het over bonen hebben we ook gegeten. Hè? Dus dan hadden we het over... Je hebt daar maar één soort boon in Indonesië. Maar bij ons hebben wij de boterbonen, de prinsessenbonen. Maar prinsessenbonen, dat kennen ze niet. Hè?
1: Nee?
0: Dat is haricot vert. Haricot vert.
1: Vert.
0: Haricot vert. Denk van, wat zit jij mij nu te
1: verbeteren?
0: Te verbeteren, terwijl dat je zelf in een soort van taal spreekt die...
1: Ik weet niet wat het is, nog altijd dezelfde.
0: Dengue fever. Ik hoorde daarnet het Ethiopische cover van dengue fever.
1: Ja, inderdaad. Het is een live opname van dengue fever met een nummer van Astatke. Hoe noemt hem Astatke?
0: Mulatto.
1: Mulatto. Het was een live versie. Ik heb die ooit eens gedraaid hier, denk ik.
0: Ja.
1: En maar er staat op een printscreen, of een beeldscherm.
0: Ja.
1: Schermafbeelding.
0: Ja, maar dus Nederlanders, overal komen die tegen. Hè. Maar dus in het buitenland, altijd luid. Maar...
1: Dat is een instrument.
0: Ja. En wat kom je nog tegen? Heel veel Duitsers. Scandinaven zelfs.
1: Toch? Ja.
0: En uiteraard in Lombok en Bali heel veel Australiërs. Want dat is voor hen niet zo ver.
1: Nee,
0: vliegen van Australië naar Indonesië. Dus dat zit daar ook heel vol. Maar het is moeilijk voor mij om want ik dacht van, ik ga dat verschil goed horen tussen een Engelsman en een Australiër. Maar dat was en marginaal. Heel veel mensen, heel veel marginale toeristen, vooral op Bali. Die party people.
1: Ik kan me dan inbeelden dat die Engelsen of die Australiërs rondlopen met een t-shirt. Ik zal nu zeggen van Manchester United of... Die dragen...
0: Nee, die staan ook vol met tattoos. En ik heb niks tegen tattoos, maar we zijn een beetje origineel.
1: Ja.
0: Dus...
1: En grote pinten bier.
0: Ja.
1: Ik herinner mij...
0: Heel veel verbrande mensen ook.
1: Corpulent.
0: En corpulent, verbrand, want schijnt de zon hier.
1: Maar over Bali, die naslag die we in begin van het programma hadden.
0: Ja, dat is ergens begin van de nulties, denk ik. Ja. Hè? Want dat heeft wel een serieuze impact gehad op het toerisme daar. Ja, en op dat moment.
1: Dat waren merendeels Australiërs die daar het slachtoffer waren. Ah, ja. En, dan is de moslimgemeenschap in Australië, heeft daar ook heel zwaar kritiek op gehad. Ja. Herinner ik mij nog een interview met een moslimverantwoordelijke. Dat herinner ik mij nog. Ja. Balië met een aanslag op een Australische discotheek.
0: Ja. Nu, voor de rest, eigenlijk heb je in Indonesië niet heel veel tempels of zo.
1: Dat wou ik nog vragen.
0: Ja, nee,
1: een heel bekende.
0: De Borobudur. En dat zijn ook eigenlijk alle mooie tempels zie je dan eerder op Java.
1: Ja.
0: Uiteraard is er ook heel wat afgebroken door moslims, maar niet de nieuwe. Hè. Van oudsher zitten daar heel veel moslims. Hè.
1: Ja.
0: Maar de Borobudur bijvoorbeeld dat is een heel mooie tempel die ook eigenlijk pas ontdekt is, denk ik, eind van de 19e eeuw. Omdat die eigenlijk ook volledig bedolven onder vulkaan, stof en as. En ik denk een Engelsman, denk ik, die dat dan heeft herontdekt.
1: Ja.
0: En heel wat van die zaken waren dan ook gestolen, beelden. Dus vernield. Ja. Want ik denk, ik ga eens even kijken wat we nu eigenlijk van monumenten, vooral in... kijk dat maar. Ik zie ze. Borobudur en Candirejo. En daar, dat is een boeddhistisch heiligdom. Ja. Ja.
1: En daar is de koe heilig?
0: Ja, maar.
1: Of de olifant? Of de olifant?
0: De koe. Ja, heel veel koeien heb ik niet gezien.
1: Heel lang. Oei. Lange horens.
0: Ja. De Names.
1: Calcutta.
0: Ja, maar dit is Cat van de Names.
1: Ah.
0: Ja, op een compilatie die ik ooit eens gekocht heb op Le Disque de Crepuscule.
1: Ja.
0: Ja.
1: Calcutta. Ah, de Names, ja. Belgisch.

0: Ja, ik denk vooral mensen gaan naar Java, Bali, Lombok voor de natuur. En sommige mensen ook voor op het strand te liggen, denk ik.
1: Ja, ja.
0: Want Bali is wat dat betreft... Oké, je hebt dan die heel mooie reisterrassen die heel chic zijn. Maar kom je bijvoorbeeld in Ubud... Ubud is het toeristische centrum, stadje van Bali. Ja, dat is over de koppen lopen. Dat
1: ja,
0: is
1: toch?
0: Echt, ja, dat is niet meer plezant.
1: Nee.
0: Ja, dus,
1: en alles ook duurder waarschijnlijk.
0: Duurder, ja. Ja daar hebben we een museum bezocht. We dachten, we gaan naar een museum. En inderdaad, in dat museum, je kunt dan zo in het boek zien van wie... is er geweest, want er zitten uiteraard ook heel bureaucratisch, zitten daar twee mensen aan de inkom en dan moeten dus invullen van waar komt je.
1: Ah, ja.
0: En dan zien we dus, ah, hier vandaag, wie is er geweest? Ah ja, twee Duitsers en een Noor en een Japanner.
1: Ja.
0: En dat was het.
1: Ah, vier. Ja.
0: En dat was dan een museum dat we dachten van, ah ja, wat schilderkunst, populair op Bali, want er is een Hollander geweest. Zijn naam ben ik al kwijt, Ari. Ari heette hem. Ja, en die heeft die heeft daar de schilderkunst geïntroduceerd tot spijt van elke Europeaan. Want het is, ik bedoel, ja, kijk, die man is naar daar gegaan omdat hij jongens schilderde.
1: Oh, ja, jonge jongens.
0: Jonge jongens schilderden in bloot bovenlijf. Nu liepen daar allemaal in bloot bovenlijf. Ja. Maar het spijtige is wel dat hij zijn manier van schilderen heeft geïntroduceerd. En dat maakt dus dat de rest van het museum dat dus volhangt met 20e eeuwse schilderkunst. Dat is verschrikkelijk. Dat is echt lelijk. Ja. Dat is, ja,

0: Terug, hè, die, ja. Okay. Je gaat dan naar zo'n museum en een heel zaal vol, twee zalen vol met Christen. En dan denk je, ja, dat is, wat staat er dan op? Wat staat er dan in het Indonesisch op?
1: Ja.
0: En dan een beetje ja, in het Engels ook. En dan, wat staat erop? Ja, wanneer is die gemaakt? Het zijn allemaal recente Christen,
1: ja,
0: uit de 20e eeuw.
1: Ja, ja, ja.
0: Er staat dan op, wie heeft het lemmet gemaakt?
1: Ja.
0: Wie heeft het handvat gemaakt? En,
1: ja, ja.
0: Maar dat is voor ons, is dat, maar er, ja, voor hen is dat natuurlijk, de Christ is een traditioneel iets belangrijk.
1: Ja.
0: Maar
1: historisch.
0: Ja, historisch, hè. Ja. Ja.
1: Ja. Ja. Allee, Chris.
0: Ja.
1: Dit is ook, nee, dit is geen Chris, hè?
0: Nee. Nirvana.
1: Nee. Oh, Philip.
0: Ah, ja,
1: ik heb
0: ja,
1: nog van u gekregen.
0: Ja, ja, ik weet het. Ja. Maar het is, hoe heet ze?
1: Patti
0: Smit, ja, ja, ja, ja. Met 12. 12, heette de 12 de plaat niet?
1: 12?
0: Ja, 12. Met dus 12 covers op. Hè. Ja.
1: Godverdikke,
0: ja. Vandaar 12.
1: 12. Ja. Dat wist ik niet.
0: Ah ja, voilà.
1: Nee, want inderdaad, dit is inderdaad een beeldscherm.
0: Mm-hmm.
1: Dus dat is printscreen. Ik zeg,
0: ja.
1: Hoe kom ik daaraan?
0: Ah, omdat ik dat u gegeven
1: heb. Ja,
0: maar ik denk dat dat was op, niet voor dit, dat was nog een, iets anders dat je goed vond,
1: ja,
0: niet?
1: Ja, zou kunnen. Ja. Nee, ik dacht dat ik omdat een dubbel had of zo.
0: Ik heb die gekocht omdat ik die goed vond en ik denk dat er stond er niet echt een cover op, dat je dacht van White Rabbit.
1: Ah, ja.
0: Je hebt de verkeerde gekozen, White Rabbit stond
1: nee,
0: erop.
1: Nee, ik vond dit wel ook heel, heel goed. Ik vond dit ook wel heel goed.
0: Ja.
1: Beter dan origineel.
0: Maar dat is niet moeilijk.
1: Nee, ja. Dat is echt niet makkelijk.
0: Ja, we hadden ook een Hollander in de groep die wel van muziek hield.
1: Ja.
0: En muziek is overal kan je in Indonesië covergroepjes. En dan is dat vaak zo een elektrisch drumstelletje. En dan, ja, en die spelen dan covers.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Ja, en dan moet er toch altijd iets van de Rolling Stones zijn. Of van gewoon Oasis. Oasis. En dan denk ik, oh.
1: Ja.
0: Ja, dus ik moest dat dan ook altijd uitleggen. Van, ja, ik heb wel wat muziek. En ik heb wel ook iets met muziek. Maar niet iets met wat dat jullie... Want wat je dan goed vond, is wel iets dat onze generatie ook goed zou vinden. Dus al die... Ja...
1: Indie
0: rock en indie, pop, hè. Ja. Maar ik heb daar niks mee.
1: Ja, ja.
0: Maar ja, hij dus wel. Maar hij begreep het wel. Hè.
1: Ja.
0: Omdat ik zo zei van, ja kijk, ik heb heel veel muziek van de Beatles, maar
1: ja,
0: het zijn country versies, het reggae, Frans, Fins, Duits. En dan snapte hem wel dat ik niet zocht achter iemand die perfect Oasis kan coveren en met een mooie stem. Hè.
1: Ik herinner mij, Filip, dat jij toch wel een Indo-cd'tje hebt, Indo-rock hebt. Hè?
0: Ja.
1: Dat is rock uit Indonesië.
0: Hè? Ah ja, dus, ik heb trouwens... er zat in mijn brievenbus een cd'tje. Daar heb ik nu wel heel even naar geluisterd. En het is op Smithsonian... Institute, is dat de Smithsonian Institute? Dat is zoiets Amerikaans en die houden zich bezig met het catalogeren van muziek.
1: Smithsonian Folkways.
0: Ja, Smithsonian Folkways. Ze houden zich bezig met het catalogeren,
1: ja,
0: inventariseren van traditionele muziek.
1: Ja.
0: En ik had van hen één cd'tje gekocht, want die hebben ook van elk land een hele reeks.
1: Ach, ja.
0: Onder andere ook van Indonesië. En ik had één cd'tje daarvan besteld en dat duurde heel lang eer dat geleverd werd. En dat is dus tijdens mijn verlof geleverd. En ik heb daar heel even naar geluisterd en het klinkt echt veelbelovend. Het is dus, ja, popmuziek.
1: Ja.
0: En moslimartiesten die hun eigen twist eraan geven. En de twee nummertjes die ik vanmorgen gehoord heb, zijn veelbelovend. Dat is dus voor over 2 weken.
1: Ja. Ja,
0: want dan hebben we het over de aankopen vandaar en Indonesische muziek. Hè.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Oké, dan is dat goed. Van volgende week ben ik er
0: nu. Ja, nee.
1: Dan zit ik in de buurt van ergens in West-Frankrijk, denk ik.
0: Wacht, ik kan eens even zien wat ik ga opzetten. Ik zal even Patty nog even aan het woord

0: Dus ja, volgende week ben ik hier dan alleen. En dan ja, kan het zijn dat ik uit de printscreens, de schermafbeeldingen, nog iets distilleer van een programma alleen.
1: Is dat Mr. Bongo?
0: Mr. Bongo, ja. Uit een van die eerste Mr. Bongo compilaties.
1: Dubbel dit,
0: ja.
1: Bij mij toch.
0: Is dit iets Braziliaans? Braziliaans, ja. Tobias. Hmm.

0: honderden en honderden print schermafbeeldingen ja. heeft Dirk gemaakt van zaken die hij beluistert en
1: opslaagt. Als memory. Ja, ja, eigenlijk is dat wel leuk. Hè.
0: Ja.
1: Ik vind het wel leuk. Misschien is dat altijd wel een leuk alternatief.
0: Ja, of om toch gewoon dat direct dan in een mapje te steken en te denken van, ah ja, als ik nog eens alleen ben of zo, van dat te doen. Hè.
1: Ja. Ja, inderdaad. Mr. Bongo, de dubbel LP. Ik heb die ook op vinyl en mij lijkt het dat er heel veel Braziliaans op staat.
0: Ja, Mr. Bongo heeft heel veel Braziliaans. Ja. Ja. Ja. Heel weinig andere zaken, maar ik vind hem... Ik ga niet zeggen dat ze altijd goed zijn, maar af en toe staan er dan toch dingen op dat echt wel plezant zijn. Ja. Dit is misschien wat kitscherige, disco, soul-achtige muziek, maar ik vind het wel...
1: Ja, ik ben geen fan. Ja. Nee, ik ben geen fan van Braziliaans. Ja. Straks hadden we de bonen, kakbonen.
0: Ja.
1: Ik heb ook iemand met kak bij.
0: Ja, inderdaad.
1: Atakak.
0: Atakak.
1: Leren kennen via u?
0: Ja.
1: Heel lang geleden.
0: Maar ik had hem eigenlijk... ik had daar één nummertje van.
1: Ah ja.
0: Op een compilatie staan. Ja. En ik heb het altijd goed gevonden en ik heb er heel lang achter gezocht. Maar uiteindelijk had jij hem dan voor mij.
1: Ah, oké. Okay.
0: Denk het wel, want ik heb de Defool CD, dat dan eigenlijk een cassetje is, die heb ik pas later gekocht.
1: Ah, ja. Bizar, want het staat op dingen, hè? Op het Awesome Tapes van Afrika, dus een vrij bekend label.
0: Ja, ik ben aan het denken waar dat ik één nummerke van hem dan ooit een compilatie, maar ik weet niet op Awesome Tapes of Afrika, maar van Afrika.
1: Ondertussen is hij ook op vinyl uitgebracht.
0: Ja.
1: Toen ik deze kocht, was hij nog enkel op CD. En eigenlijk is het gewoon cassette kwaliteit.
0: Ja, dat is waar.
1: Heel goedkoop.
0: Ja.
1: Atakak.
0: Ja.
1: Atakak. Typisch highlife. Typisch Ghanese, natuurlijk. Ja.
0: En zouden ze het ook niet als cassette nu uitgebracht hebben?
1: Zou kunnen.
0: Want dat is tegenwoordig ook terug.
1: Ik kan erop zoeken.
0: Ja. Want heel veel van die zaken worden nu terug op cassette gezet.
1: Ik geloof dat hem zelfs in Gent optreedt binnenkort. Ah, of opgetreden heeft.
0: Dat zou me niet verwonderen.
1: Of in de Roma zelfs. Hier in Antwerpen. Atakak, wel in de Roma, dacht ik.
0: Ja. Ja. Voor alle Borgerhoutse hippies. Hipsters, bedoel ik. Hipsters. Ja, die daarna naar de koffie gaan.
1: Ja.
0: Of waar we toen niet.
1: En de LP kopen, hè? De LP kopen.
0: Ja, de LP kopen om zo ergens weg te zetten. Ja.
1: Atakak.
0: Ja.

0: Dus ja, denk vooral mensen die in de natuur willen wandelen, mm-hmm. die naar daar gaan. Op Lombok kun je daar ook wat vulkanen beklimmen en in de natuur wandelen. Of het is natuurlijk voor die strandliefhebbers, die Australiërs, die daar vooral grote pinten drinken.
1: Had je verwacht meer tempels te zien?
0: Ik had geen verwachtingen.
1: Ah, nee.
0: Dus op zich was ik al heel blij met de eerste week op Java. Dat vond ik wel interessant. Ja. En al de rest was gewoon erbij. Want uiteindelijk, de laatste week was vooral heel veel strand.
1: Ah, ja?
0: Ja, en dat was zo iets wat ik dan niet graag doe. We zijn, misschien heel kort, wacht, we zijn ook gaan eten in een heel chic restaurant. Ja, we waren op dat eilandje en we dachten van, wat moeten we hier doen? Hè? En dan dacht van, weet je, we gaan eens echt goed eten. En dat restaurant werd dan omschreven als, dat is zeker een ster waard. Hè? Nu, het eten was ook heel duur, echt eigenlijk onze prijzen. Ja. Maar het was wel echt topkwaliteit. Je kreeg daar de Indonesische keuken. De smaken van Indonesië, de kruiden dus, maar heel verfijnd. Hè. Dus wat heb ik niet vergeten? Ik heb daar wel schermafbeeldingen genomen. Ik heb geen foto's genomen van de gerechten, maar de schermafbeeldingen van de menukaart. Nu ben ik even aan het kijken wat aan mijn foto's staan. Dus nu al die foto's dat ik hier binnenkrijg, eens kijken ze. Klappertaart.
1: Klappertaart. Kokkestaart.
0: Maar de decomposed klappertaart. Hè. Dus wat kregen we? De scallop. Scallop is...
1: Scallop.
0: Niet de kalfslapjes. Hè. De vis, de schelp, de...
1: Kok, ja. Zeg het, zeg het. Je kunt het.
0: Ja, jij ook. Dus twee mensen die dus allebei... Dus, Sint-Jacobsvrucht. Sint-Jacobsvrucht. Maar dus ook met dus de Lombok caviar. En dat zijn dus seaweed grapes. Dat staat er dan bij in het Engels. Elke keer. Dus dat zijn druifjes. Maar dus van zeewier. Dus je kunt je voorstellen, het zag er ook ongeveer zo uit. Ja. Heel verfijnd, met de bloemetjes ook bij, hè, ook altijd. Hè, dat moet zo. Met de nootjes, de chopped peanuts. Dus je had zo al de klassieke smaken van Indonesië, van Lombok, maar echt heel verfijnd. Dus ik dacht van, ja, als ik er dan toch ben, dan wil ik eens iets anders dan nasi goreng eten. Dus grilled octopus. Ja, maar het was goed. Het was de arm. Ah, dus de arm van een octopus. Hè.
1: En dan verkracht mee sambal of zo.
0: Ja, er zit sambal bij. Ja. Ja, maar het was een goede sambal. Dus een want wij denken altijd aan sambal, dat is heel pittig. Ja. Ik heb nog maar 50 seconden. Ja. Maar nee, dat was echt heel verfijnd. Dus het kan verfijnd eten. Maar dat is dus weggelegd voor een paar Europese toeristen die dat kunnen betalen. En je zit dan in een chic restaurant. Ik had speciaal een lange broek en een hemd aangedaan om dan geconfronteerd te worden met een Australiër in een zwembroek die daar passeert. Met zo'n mijnbun. Ja. Je kent dat, zo staartje op zijn kop. Dat je denkt, ik wil hier wel smaakvol eten, maar dat is niet gelukt. Is de kennis die daar passeert? Oké, dan moet ik de muziek op tijd afzetten.
1: Ja, van Indonesië naar Jamaica?
0: Ja. Van het ene eiland naar het andere. Tot over 2 weken dan.
1: Ja, 2 weken. Ja.

Goedemiddag, iets na tweeën weer tijd voor Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 MHz. Vandaag met Don Wacky en met een heleboel nieuwigheden wederom en straks ook een beetje oldschool style. Maar dit is al de nieuwe van Arky Starch. Onze Antwerpse duizendpoot heeft weer een nieuw album uitgebracht, Warrior Without a Border. En daaruit komt deze Call East. Nog meer Belgisch werk komt van Cookies en Sima, want Cookies dat is de zanger van Atomic Spliff uit Luik en heeft samen met de Schotse Sima album opgenomen Where My Style Come From op het Supercheap label. Excuseer, hebben we al eens een nummerken uitgespeeld, maar hier komt deze, Slow Down, So All Massive. Wow.

0: Springtime, Digital Vibes van Cookies en Sima, dus België-Schotland combination. Album noemt Where My Style Come From in de fijne Digital Vibes dus. En verder dan met een van de laatste tracks van King Stanley, die trekt over in Birmingham, UK. En hier samen met Krone op het Tingeling label heeft hij die gemaakt, The Wicked Harm.
1: The righteous bear truth and rights.

Populaire King Stanley uit Birmingham hier met Crown en The Wicked Harm. En dan over naar een Jamaican selection voor enkele tracks. Eerst komt The Future Man. Hij heeft zijn album onlangs uitgebracht, The Colors of Life, op het Evidence label. En daaruit deze Zion Children.

Behave Yourself, Capleton hier samen met Derek Sound op zijn laatste album Heights of Fire, ook weer op dat Evidence label zoals daarnet The Future Man. Maar nu over naar het Duits label, want daar hebben we The Vibes Man Rhythm, die hebben we al eens een paar nummers uitgedraaid. Gemaakt door Leroy Sibbles, de frontman van de Heptones, maar ook een bassist en componist. En hij heeft dus deze rhythm in elkaar gestoken. En de eerste vocal komt van Abidja met de Warrior Mode en daarachter nog een volgende. En dat is Higher Trout met Communicate.

Fire Trout met Communicate en daarvoor op dezelfde Vibes Man, Rhythm, Abidja en Warrior Mode. Over naar Nieuw-Caledonië, daar resideert Marcus Gatz, ook al gerand altijd voor prima optredens. Maar een van zijn laatste tracks komt hier van het Big Scoop label met deze Where Me Come From.

Polynesië, Nieuw-Caledonië, daar komt hij van. Marcus Gatti met een prachtige track Where Me Come From. En nog zo'n heel mooi nummer komt van Clinton Ferron, ex-Gladiators. Hier nu samen met de Rhythm Source Band op het album Ja Is Love. Vorig jaar uitgekomen, maar ik vond het ook nog eens de moeite voor deze eruit te halen. Can't Stop Us.

In the meantime zitten we old school vibes, classic 12 inches in a showcase style also. Horace Andy uiteraard met zijn Youth of Today, een productie van Bunny Lee uit 79 inmiddels. En ja, Horace Andy is ook al ondertussen 75 jaar, maar still going strong. Ik heb ertussen ook nog een jingletje ertussen gegooid van old school time ook. Samen nog met Smokey Joe, in 2006 spijtig genoeg overleden, onze medewerker van Back to Base. Verder met Johnny Osborne, hij heeft ook een 12 inch gemaakt met Papa Tullo in een Linval Thompson productie in 81, deze Back Off.

Bubbadub Vibes nog tot de klok van 3 met deze Johnny Osborne en Papa Tullo Back Off. En dan verder met de Barrington Levi, zijn album Robin Hood is ook weer zo'n klassiek in een productie van Henry Junjo Laus. En daaruit dan ook deze titletrack.

Daarnet nog Barrington Levy, Robin Hood uit de gelijknamige LP. En nu was het Ranking Trevor, de toaster met ook de vocals erbij van Linval Thompson. Het album noemt Presenting Ranking Trevor, een van mijn all-time favorites in een productie van Sugar Minot, uitgebracht op het tijdslabel in midden jaren 80. Daaruit kwam deze Working and the Working Dub. Zo dadelijk nog een extraatje met Earl 16, met Trials and Crosses. En dat is weer in een productie van Linval Thompson. Maar voor de rest is het er weer op voor vandaag. Dit was Back to Base, Reggae Matinee op Radio Centraal 106.7 Megavibes. Vandaag met Don Wacky, volgende week komt Crucial P ons ook nog meer eens verblijden met een selectie. Voor de rest zie ik al peace, love, respect to each and everyone en tot.

Fry met Ferre Grignard, She's Gone. En wie is er gone? Niet Namaste, want Namaste blijft tweewekelijks op Radio Centraal tussen 3 en 4. Maar het Ferre Grignard liedje, She's Gone, dat draaien we nu even voor. De volgende die heen gegaan is Dolly Parton met Dolly Parton.

Dolly Parton, eigenlijk ook van Daryl Adams. Ik zag zijn vrouw nog in het park wandelen vandaag. Dus dat is inspiratie voor Namaste vandaag om liedjes van Daryl Adams ook te draaien. En nu even Dolly Parton in de verf zetten, omdat ze nog maar pas is heen gegaan.

Tennessee Homesick Blues van Dolly Parton hebben we net gehad. En nu is het de beurt aan Tucker Zimmerman. Dat is ook overleden vorig jaar.

Stevens do. I said, Highway 51 runs right by my baby's door.

Nog tot 4 uur namaste op Radio Centraal 106.7 FM. Tussen 3 en 4 zondags, bijwekelijks. En op internet radiocentraal.be. DAB Plus. Radio Centraal. Jimi Hendrix.

En nog één liedje om af te sluiten van Dolly Parton, om haar uit te wuiven naar de eeuwige jachtvelden. Dolly Parton.

U luistert naar Radio Centraal. Op de 106.7.

Dupont.

Dag dames en heren, meisjes en jongens. Welgekomen, welgekomen. Iedereen welkom. Iedereen welkom. Ja, ja, zeker weten. We sluiten niemand uit. Ja, oké. Dit is dus Dupont de Voetenuit. Dat had u al wel geraden, nietwaar? Zondagnamiddag, om de twee weken, op Radio Centraal, op de 106.7, en dat dan wel van 4 uur tot 5 uur. Al zes wat, we zijn vertrokken. Amai, amai. Ja, en zoals steeds, heb ik weer van alles meegemaakt. Ongelooflijk, hè. Als ik soms andere mensen hoor, die me zo'n saai leven, en als ik dat dan vergelijk met mijn leven, amai, dat is dat geen echt verschil. Dat is ongelooflijk. Ja, maar ja, het ligt een beetje aan de persoon zelf, hè. Sommige mensen, dat zijn nogal, ja, hoe moet ik het zeggen, nogal saaie, vervelende mensen. En die doen dan niks gespannends, die gaan misschien uitdagingen aan. En dan leven die eigenlijk een vrij onopgemerkt leven. En dan worden die ouder en ouder. En dan kunnen die zoiets zittend in hun zetel nadenken en dan terugblikken. En dan kunnen die zeggen van, God, waarom heb ik eigenlijk geleefd? Wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan? Wat heb ik allemaal bereikt in mijn leven? En dan kan dat natuurlijk zijn dat die overvallen worden door een onnoemelijke, ja, hoeveelheid dwaasheid. en een ontevredenheid en een frustratie. En dan worden die nog vervelender, dat zal zijn. En een doelloosheid. En een uitzichtloosheid. En dan, ja, en dan sterven die. En dan hebben die eigenlijk heel hun leven niks gedaan. Niks gedaan. En niemand gaat die ook niet echt missen. Wel, toen zei een paar, ja, familieleden en een paar kennissen dat ze hebben. Over de rest hebben die eigenlijk inderdaad een heel vrij, saai, vervelend leven geleid. In tegenstelling tot mijn leven. Ik heb een spannend leven. Ik ga uitdagingen aan. Ik verken. Ik ben gewoon iemand die, ja, nooit niet genoeg kan. Ik ben nooit niet voldaan. Pas op. Ik apprecieer alles wat ik ervaar en wat ik meekrijg. En al die levenslust, die energie, daar geniet ik van. Maar dat geeft mij dan nog meer een boost, om nog meer en nog spannendere dingen te doen. En daarom heb ik zo'n, ja, zo'n interessant leven. Ja. Amai. Ja. En het goede natuurlijk is, dat je dat niet alleen voor mezelf houdt. Ik deel dat graag met anderen. Zoals nu bijvoorbeeld. Hè? Hier, op de radio. Ik deel dat met jullie. Jullie kunnen meegenieten. En hebben jullie dan zo'n beetje, ook een beetje af en toe, een saai moment. En je hoort mij dan bezig. Dan moet ik een voorbeeld zijn voor jullie. En dan gaat de hele wijgen kunnen optrekken. Hè? Lift yourself up. To my level. Ja. Oh, God. Allee, vrouwt. We zijn vertrokken. Laat ons al eens sterk beginnen. Met een leuk muziekje. Ja, en dan zal ik weer gaan vertellen wat ik allemaal heb meegemaakt. Amai. Het is nogal wat geweest. Het is nogal wat geweest. Ja. Het is bij mij altijd wat geweest, hè. Ongelooflijk. Amai. Ik heb weer wat meegemaakt. Oh, God, ik is toch. Ik hou het zelf niet voor mogelijk. Dat er in meer mensen leven. Zoveel kan gebeuren. Amai. Het is niet normaal. Het is even niet normaal.

Maar ik zal misschien maar al eens om beginnen met een update te geven. Een update. Zoals u wellicht nog wel zal weten, lag ik een paar weken geleden in een ziekenhuis. Ja, ik had dit ondanks. Alleen het was niet om mijn hand eigenlijk. Het was iets anders. Dus zou ik het naar liever niet direct willen over hebben. Het is eigenlijk nogal gênant. Wat ik had ondanks. Ja. Het is nogal persoonlijk, ja. Op de leeftijd. Ik kan een man altijd wel zo. Kan altijd iets gebeuren, hè? Kan altijd iets gebeuren. En ik moest opgenomen worden. Maar ik zei dan niet zitten. Ik had dan medicatie gekregen en dat werkte allemaal goed. Dat ging goed. En ik voel mijn eigen al beter. En dan zeg ik even, even weggegonnen, zonder toestemming, hè. Want in een ziekenhuis moet je ontslagen worden, hè. En ik dacht van, het is hier in orde, het komt allemaal in de jakkels. Ik had mijn boetje gepakt en ik was weggegonnen. Maar ja, uiteindelijk was het dan toch niet in orde en dan moest ik toch terug even. En ja, ik lag in die kamer en ik was mijn eigen stierlijk aan het vervelen. En ik voelde mijn eigen een beetje, hoor. Ja, moet ik het zeggen? Kende die serie nog van de jaren 80? The Singing Detective. Oh my, dat was een goede BBC-serie. Dat was ook een heel intelligente mens. En die lag in het ziekenhuis. En die had een serieuze aandoening van... ik zal het eens opzoeken. Ja, ik kan daar niet op dat woord komen. Zo'n hoortziekte. Wacht, hè. Even opzoeken hier. Wacht, hè. Dan moet ik dat opzoeken hier. Hè. En dan moet ik dat invoeren. Uitziekte. Uitziekte. Gewoon dat. Uitziekte. Boom. Zo. Wacht, hè. Een huidomdoening. Meest voorkomende huidziekte. Dat is nog ontzuiken, hè. Oei, er ging iets mis en de content is niet gegenereerd. Allee, of wat? Zal ik ook zoiets gaan beginnen, zeg, hè? Zo halverwege. Mijn resume. En ga maar luisteren. En informatie incasseren. En dan zal ik je niet zoiets zeggen. Sorry, mannetjes, het is gedaan. De content is niet gegenereerd. Nou, wat trekt dat nou toch? Allee, hoe moet je dat nou doen? Ja, kon dat terugvragen, hè? Een huidaandoening. Wacht, nou, kon dat niet terug intypen, hè? Selecteren, kopiëren. En dan kon ik terug, hier. Noem mij een zin. Ik kon het in de zin doen, want anders verstot me het niet. Noem mij... Een en dan plak. Uitziekte. Allee, kom mannetjes, ja. Een huidaandoening. Voilà, en moet je zien wat dat hem nou zegt. Ik zei, nee, dat is het niet, hè. Acne. Oh, hier is het. Psoriasis.

Psoriasis, dat is een huidziekte met rode plekken en witte schilsters. Ja, en die man dus, die singing detective, die had dat. En die lag in het ziekenhuis, die was helemaal ingepakt. Oh, als je wilt, dan moet je eens opzoeken. Dat was een goede serie. Ja, en die leefde helemaal, ja, dat was een heel, ja, ik kon er niet te veel over zeggen. Dat was een heel goede serie, echt waar, even af. En goede muziek, hè. Van mijn tijd dat ik jong was, hè. En wel, en ik vulde mijn eigen ook zo'n beetje. Op mijn, oh, hier, zo. Oh, het valt hier allemaal een beetje in neer. Ik vulde mijn eigen ook zo'n beetje. Zo'n beetje, ja. Mijn leven ging van mij voorbij. En ik deed niks en ik lag gewoon en ik kon niks doen, ik mocht niks doen. En dan heb ik gedacht van, ja, dan moet je beslissingen nemen. Op zo'n moment moet je beslissingen nemen. En dan heb ik gezegd, Filemon, je kunt er niks aan doen. Je moet dit ondergaan. En dan heb ik mijn eigen van neergelegd. Ja, letterlijk en figuurlijk. Hè. Ik lag daar in dat ziekenhuisbed. Ik heb die dokters en die verplegers en alles hun waardig laten doen. En ik had geen alleen hij is het weg. Waar is het nou? Godverdomme ook, hè. Hij is terug weg. Psoriasis, wat zo weet dat. Ik kan niet zien of ik terug kan. Nee, het is weg. Het is weg, maar roze. Ik had dat niet, hè. Ik had dit anders ontdaan, hè. Alleen niet om mijn hand. Oh, maar ik vind het plezant vandaag. Nee, maar ik heb gewoon gedacht, oké, routine wat ik doe. En ja, op een goede 10 dagen was ik er dan helemaal deur. En was ik er vanaf. En dan heb ik mijn plannen uitgevoerd die ik ervoor al had. Ik was namelijk van plan van op Brazilië te gaan. En dan heb ik dat ook gedaan. Ja, en daar zit ik nu op dit moment, terwijl jullie naar mij luisteren. Pas op, dat is allemaal niet rechtstreeks deze. Ik maak gebruik van moderne technieken, hè. Ja. Ja, ik zit mee met de tijd, hè. Ah, ongelooflijk. En ja, alleen, hoe nou moet ik het lang vooral kort maken? Pas op, ik zit ook heel goed in het lang maken van een kort vooral. Dat doe ik ook goed hier. Maar ik zit dus nou in Brazilië gewoon lekker ontspannen. Ik had dat gepland, hè. Dat was dan niet water gevallen, hè. Met dat ziek worden, hè. Moest gehospitaliseerd worden, ja, dat ging het eruit, hè. Ah, maar ja, maar. Allee, en dan lig ik hier. Ja, niet meer in een hospitaal bent, maar dan lig ik hier, hè. Op de straat, hè. Lekker, zonnetje. Ah, maar ja, maar. Het leven kan soms goed zijn, verstaan we? Soms kan een mens tegenslag hebben. Want soms kan het leven ook goed zijn. Goed zijn. En dan moet je voor openstaan. Er moet in geloven. En dan moet ook willen. Dan moet je willen. Je moet positief zijn. Je moet openstaan. Openstaan voor nieuwe dingen. Ik zeg zo, hè.

Het is allemaal nogal wat. Het is allemaal nogal wat. Geld ik het toch. Ja, want ik ben er serieus over aan het nadenken. Voor mijn eigendom in Brooklyn te verkopen. Omdat ik mijn eigendom niet zozeer nog snel naar de Verenigde Staten zijn gegaan. Naar New York. Allee, zolang dat je zat er om de macht is. Want als jij maar aan de huurders dus heeft een boot gezet, hij heeft een boot gekregen. Allee, dat waren geen huurders. Dus, ik heb er een appartement gekocht. En ja, er waren mensen niet getrokken omdat ik er niet al te veel zat. Dat stond leeg. Hè. Ja, eigenlijk krakers. Van vreemde origine. Ja, mensen die een oost zoeken. Hè. En ik dacht, zo, god, dat is eigenlijk goed. Dan doe ik eigenlijk meerdere goede dingen. Want dat appartement dat stond er toch nog leeg. Hè? En dan help die mensen, want die zoeken een woonst. En dan ja, die kunnen zich dan makkelijker integreren. En die hebben al geen problemen voor al joh. Huur te betalen, ze moeten niks betalen. Hè? Alleen ze wonen daar, het is bewoond, het wordt onderhouden. Dus ik dacht zo, ja, dat is een goede zaak, ik laat dat zo. Maar nou is een ICE police erachter gekomen, hè? Dat die eigenlijk illegaal waren. Dus dat is in papieren. Maar ja, wat stelt dat nou voor een papieren? Ai, ai, ai. En dan zijn die wat het landje zitten. En dan stond mijn appartement daar. Ja, leeg terug, hè. En ik heb niet veel goesting om nog eens terug naar Amerika te komen, de Verenigde Staten. Pas op, ik zit er geen, hè. Maar, ja. En ik ben bang dat ik een boot kon krijgen. Omdat ik eigenlijk op de hoogte was, hè. Dat illegale waren. Dat ik, en dan zin ik, kan ik beschuldigd worden. Mensensmokkelaar en al. Wat dat hier niet het geval is, hè. Dank er maar vanaf hoe dat je bekijkt. Ik heb die mensen geholpen. Het waren toffe mensen, hè. Ja. Oh my, my. Nee, denk ik dat appartement kon verkopen. Ik heb al lang mijn oog laten vallen. Op een oortje. Een oortje hier. Oh my. Hier in Brazilië. Ja. Om de kust, hè, een beetje ten noorden van Rio de Janeiro. Je hebt een enorme, kilometer strand. En dat aan de noorden van de metropool Rio. En dat is rustig, dat zijn kleine oortjes. Ja, met de bus zit dat in een half uur zit in het centrum van Rio. Je kunt iets naar Ipanema gaan. Je kunt overal. Het is in Handenraak. En ik dacht dat ik naar daar eens heen kom. Dat is een halve dag te slagen, te snappen. Maar ik zit nou aan de andere kant. Allee, eigenlijk, wacht, dan moet ik zien hoe dat zit, hè, want je wereldbol, het is ten zuiden van Rio de Janeiro, dat ik een oortje wil kopen. En ik had al een optie genomen. Maar nu zit ik op een aanland, Ilha Grande. En dat is de noorden van Rio. Een groot aanland, joh. De stranden, hè. Stranden. Oh, mijn god. Ik lig hier naar rustig in de zetel, niet zonnetje. Zalig. Toffe mensen, plezante sfeer, ontspannen, genieten van het leven. En dan dacht ik van, god, ik kan misschien beter hier zitten. En dan met een boot kun je altijd eens naar Rio gaan, hè. Dat kan altijd, hè. Dus ik weet het nog niet. Ik zit er nog niet ooit. Maar ik zal wel zien wat ik doe. Alles kan. Niks moet. Alles kan. Een beetje mijn motto, hè. Ja. Je moet de wagen niet verplicht voelen. Je moet de wagen niet onder druk zetten. Doe maar op. Maar leven en laten leven, hè. Iemand anders nooit niet dwingen om... Nee. Allemaal rustig al. Rustig al op ons gemakje.

0: Maar ja, denk dat niet, denk ik. Afgesloten van de wereld binnen. Nee. Ik volg alles nog op de voet. Hè. Zo weet ik dat koning Harald van Noorwegen is overleden. Ja. Dat gebeurt zo van die dingen. Hè. En dan, ja, wat er nog allemaal gebeurt in de wereld. Ja, Pogacar is gevallen. Hè. De nieuwe superkampioen. Hè. Ze noemen hem ook wel eens de nieuwe kannibal. Hè. Laat je die Merckxstruve, die won alles, hè. Die won alles. En die Pogacar ook, hè. Dat is een Sloveen, hè. Amai. Gevallen. Dat doet zeer, hè, vallen. Amai. Maar je moet terug recht staan. En dat is de kunst. Er zijn al veel gevallen in mijn leven. Moet ik ze elke keer terug recht ontstaan. En terug er tegenaan. Dat moet je doen. Dat is het leven. We vallen en opstaan. En er leren veel van. Vooral veel over de wagen. Ja, er zijn toch veel mensen die hun wagen niet kennen, hè. Die leven in een, ik weet niet, in de roes. Een roes, een soort, ik weet niet, ja. Een verslaving, die zitten in een soort, ja, een buon. En die worden geleefd. Die leven niet zelf, maar die worden geleefd. En dan denk ik, mag mijn wagen dus druk om, hè. Overal, hè. Ook hier in Brazilië, hè. Oh nee, mensen. Oh my. Pas op, er zijn veel goede mensen. Want er zijn ook veel idioten, hè. En ik vrees dat soms waar dat die idioten in de overmacht zijn. Oh my. Allee, als je dat gewoon weg nog maar kijkt, dat ik leer daar. Sommige mensen, dat zijn gewoon wandelende pamfletten. Ze hebben schone naam, waar dat het medic heel duidelijk op staat. Kousen, waar dat er ook een medic naam op staat. Ze hebben een broekje naam. We hebben ook met een medic naam, met een t-shirt, met een medic naam, met slogans. Het zijn van de reclamepanelen. Ze zijn eigenlijk een soort promotie. Van de grote kapitaalkrachten der aarde. Degene die alles bepalen, degene die alles regelen en domineren, daar zijn ze eigenlijk de gewillige slaven van. Ja, het is erg, hè. Over wat je komt, hè. Die mensen die lopen maar rond met t-shirtjes van Damarik en een hoedje, een beetje van Damarik, dat je dan denkt van moraal zijn. Dat zijn grote kapitaalkrachtige bedragen die mensen uitbuiten, die ervoor zorgen dat er armoede is, dat er miserie is. En dan de grote hoop van de mensen snappen dat niet, hè. En alles wordt gecommercialiseerd, hè. Alles, hè. Alleen zo was ik. Hè, want ik heb ook een maand geleden gezegd dat ik gehospitaliseerd was. Naar Portugal nog geweest, hè. Ik zat daar met een vriendinnetje. Een vriendinnetje, denk ik, dat leer ik, hè. En we gingen naar Porto. Porto, schoonstad, hè. Daar moeten we zeker eens naartoe. En we waren met die achterkleindochter op stap. We dachten we gewoon in de stad, in de straten. Een gezellig caféke, terrasje doen, een koffieke, zo'n pastiche, hè, van die Portugese pastiche. Eten, die natte pastiche. Oh. En dat dacht ik, oh nee.
1: Oh, beste vrienden, goedenavond. Wees hier van Bygone Days.
0: Mijn vriendinnetje.
1: Ik vind het alles zo jammer om dat te moeten onderbreken. Ik weet dat het een heruitzending is. Hè? En dat de mensen die het al hebben gehoord, dat waarschijnlijk niet zo erg vinden. Maar het is toch altijd zo entertainend. Ah, voilà, kijk, muziek. Goeie moment om te beginnen met Bygone Days. Dus. Ja, ik zal dat gewoon nog even als achtergrond laten staan. Ik ga een beetje iets anders doen dan normaal gezien. Normaal breng ik plotjes mee en af en toe een cd. Maar vanavond heb ik echt alleen maar cd's bij. Ik heb hier drie grote stapels cd's voor mij liggen in de kleine studio. Hoewel dat er daar eigenlijk geen plaats voor is. Ze liggen hier toch. Ik heb namelijk van de week nog een gesprek gehad met iemand over de Back From The Grave compilaties, uitgebracht door Crypt Records. En die man vroeg, het ging over Jeffrey Lewis trouwens. Jeffrey Lewis vroeg, were they ever issued on CD? En ik zei, yes, because I have them all on CD. And I bought them all on CD because they came with a free Back From The Grave t-shirt, which doesn't even barely fit anymore after 20 years. But I do still have it. Dan dacht ik van, waarom neem ik die Back From The Grave cd's niet mee naar Centraal? En waarom neem ik dan tegelijkertijd ook niet wat cd's van andere compilaties die ik keigoed vind mee, namelijk Sin City Jukebox en de 60s Archives van het Franse Eva Records, maar wel gecompiled in Nederland door Hans Kesteloot. Een coole gast, vroeger nog mee gemaild over muziek en ook rechtstreeks van hem de cd's gekocht toen. Dus cd's vanavond, geen platen. Ik kwam hier binnen en ik zette al meteen de platenspelers op. Ik heb het tracking gewicht van de platenspelers al meteen juist gezet, het mengpaneel, alle knopjes goed gezet en dan even te beseffen van, ah ja, ik heb eigenlijk gewoon geen platen bij. Het zijn alleen cd's, dus... We gaan dat proberen als het af en toe de mist in gaat. Vergeef mij. Maar we beginnen met... welke cd heb ik nou weer in die cd-speler gestoken? Ik denk deze, hè. Sin City Jukebox stikt in cd-speler 2, volgens mij. Je moet dat dus allemaal onthouden, hè. Oh, ik vind dat verschrikkelijk. Maar bon. Sin City Jukebox, cd-speler 2. Volume 10 van Sin City Jukebox is dit het eerste nummer, Jackie Harris en... No Kind of Man.
2: Now I know that some of you men folk have been out on your job, and your so-called friends, they'll come around and tell you that somebody's at your back door. But don't you worry, 'cause if you

Sponge Man van Mechanical Switch was dat. En waarom zit er ineens een beat in mijn koptelefoon? Hoorde Golle dat ook? Wat is dat? Van waar komt dat? Oké, dat is CD-speler 1 nee daartoe. Bizar. Bizar. Ik kan dat nummer dat klaarstukt in CD-speler 1 gewoon even laten spelen en zien of dat verdwijnt, maar... Ah ja, oké. Dat is gewoon de eerste noot van dat nummer die... Ja.

A cry, cry, cry van die unrelated segments was dat. Wat een duik van een nummer is dat toch. Ik moet hier toch nog even mijn weg zoeken in het futuristische medium CD. Ja, ik kan hier gewoon op play duwen. Dit wordt wel echt heel Minerva hier. Hè? Maar volgens mij is deze dan Earl King met Baby You Can Get Your Gun. Wacht, CD 2. Oh. Yes, dat was hem.

0: Yes, I do, van de Hatfields was dat. En
1: hetgeen dat er nu aankomt is Apache War Dance van Earl Hooker, als ik mij niet vergis. Ik denk dat ik volgende keer toch maar gewoon terug plaatjes meepak.

Dat was Eddie Burns. Eddie Burns. Wacht. Eddie Burns en Hard-Hearted Woman was dat dus. Wacht, want ik hoor nog van alles in de koptelefoon. Dan moet ik je afzetten. En voilà. Bear with me. Ik ben blij dat Golle mij bijstaat in mijn excursie in de wereld van de CD hier. Het is allemaal wat moeilijk voor mij. Bon, we gaan door met de nummer 24 van CD-speler 1. Dat is Bobby Barnett met Cheating Kathleen. Als het goed is, zou dat daarin moeten steken. Voilà, de schuif van CD-speler 1 gaat open en ik druk op dat play-knop. Kijk eens aan. Daar is Cheating Kathleen. Kathleentje toch.

Go Away Girl was het van The Young Men. Yes, en deze is Murphy in the Mob met Born Loser. Ja, het begint te lukken hier. Met de CD-spelers. Ha!

Wauw. Dr. Specs, Optical Illusion and Trying to Mess My Mind. Wat een nummer, echt waar. Wat een tijd om geleefd te hebben, jongen, die jaren 60. Dat is toch fantastisch. Dat kwam het volume 3 van 60s Archives, Louisiana Punk. Ja, ik denk niet dat Dr. Specs Optical Illusion veel meer uitgebracht dan één singeltje, maar ja, ik vind het toch wel fantastisch. Jammer dat er zo weinig materiaal van die bands beschikbaar is, maar langs een andere kant maakt het dat ook wel speciaal natuurlijk. Dit is Cesare Marchini met A Caravan. Dit komt uit de Sin City Jukebox Reeks.

Oh, dat waren The Little Bits, een bandje van, een kinderbandje, hè? Jongetjes van 9, 10 jaar, zoiets. En die hun vader wou per se dat die een rockband zou zijn. En die heeft die deze nummer in een B-kant ervan ook opgenomen in hun eigen garage. Dus, klinkt fantastisch. Echt, ik vraag me af wat er van The Little Bits geworden is. Want ik denk dat papa wel eens kartonnetjes onder zijn tong durf steken. Maar boah, ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want daar ben ik natuurlijk niet zeker van. Wat heb ik klaarstaan hier op Bygone Days? Want daar luistert u naar op Radio Centraal op 106.7 FM. Wel, dat zijn de Sloths. De Sloth is, Sloth is het Engelse woord voor luiaarden. De dieren, niet de mensen. De menselijke variant, daar ken ik er wel een paar van. Ik heb eigenlijk nog nooit een luiaard in het echt gezien. Of in zijn natuurlijke habitat, denk ik. Het dier dan. Misschien moet ik eens op reis gaan. Waar wonen die beesten? In Borneo of zo, denk ik. Ik heb geen idee. In ieder geval, dit zijn de Sloths met Making Love.

0: Oscar Brown Jr. en de Humdrum Blues was dat. Dat was dus een nummer dat ik eigenlijk niet wou opzetten, maar dat ik per ongeluk heb opgezet. En dat viel eigenlijk best goed mee. Dat was zo, hoe noemen ze dat? Allee? Goh, echt waar. Hoe ouder je wordt, hoe minder je kunt onthouden. Er is toch een naam voor, even zo. A happy accident of zo? Een happy accident. Ja, laten we het daar maar op houden. Ik wou eigenlijk deze intro opzetten en dan het nummer Psycho van Bobby Hendricks daar meteen achter spelen. Dus dat gaan we nu proberen. Hier krijgt u een intro en dan Bobby Hendricks. Bobby Hendricks, dat klinkt als een iemand die meubels, die zo goedkope geïmporteerde Chinese meubels verkoopt. Anyway, Bobby Hendricks met Psycho na deze kleine intro nog. Come on!
1: No human mind could imagine the enormous destructive power of this maddened, killing thing. If you're young people in love,
2: well, young man, after today, I don't think you'll have need of my consultation any longer.

dat was Hurt in Kind van de Tallulah Babies. Ja, ik ben een beetje van mijn melk, want ik deed hier een cd-doosje open van 60s Archives Volume 1. En die cd zit er niet in. En fuck, man, waar is die nou naartoe? Allee, dat vind ik dat echt wel. Ik ben echt van mijn melk. Ik bedoel, dat zijn cd's die dat je echt niet meer onder de 50 euro kunt vinden of zo. Laat staan dat je de singeltjes zou vinden van de nummers die erop stonden. Die kosten 300, 400 of 1000 euro per stuk of zo. Duw toch. Amai, dat vind ik nervosig. Ik wou daar van Question Mark and the Mysterians opzetten met Smokes. Maar dat gaat dus niet lukken. Damn. Bon, als er iemand 60s Archives Volume 1 heeft en voor mij een CDR-kopieke wilt maken, dat zou ik ten zeerste appreciëren. Bon, ja, dan is er even een gat wat muziek betreft. We moeten eens kijken, wat stikt er hier nog in? Ja, oké, daar kan ik wel iets mee, denk ik. We gaan voor de Palace Guards met de gas station Boogaloo Downtown. Hier komen ze, de Palace Guards.

Black Lightning Light van de Shy Guys is dat. Fantastisch nummer, hè? Zullen we nog even doorgaan op hetzelfde elan? En dan misschien nog een nummer of twee, gelijk deze. Het 60s Archives. En dan doen we het wat rustiger aan. Kijk eens aan. De police die hier voorbij rijdt, doet mee. Ja, nee, we gaan gewoon door. Ja, wacht zo. Skip, skip, skip. Voilà, oké. Play. Yeah, kijk eens aan. Dit zijn de Outer Limits met Don't Need You No More. Oh, nee, dat is St. James Infirmary. Dat is toch niet wat ik wou opzetten? Ja, kijk, dan klopt de nummering op de hoes klopt niet. Dit is dan het nummer dat ik wou opzetten. Dat ga ik gewoon niet zo horen, hè? Ja, voilà. The Outer Limits met Don't Need You No More.

Mushroom Cloud van Sammy Salvo was dat. Schoon nummer, hè? Over de dreiging van de atoombom in de jaren 60 tijdens de Koude Oorlog tussen Amerika en Rusland. Ik weet niet waarom ik dat stemmetje deed eigenlijk, babbel. Het is gebeurd, ik kan het niet meer terugpakken. Als ik het kon, dan zou ik het doen. Dit zijn The Mods met Empty Heart.

Dat was Ron Gray en de Countdowns. Zouden dat ouder zijn dan dan de Kings? You Really Got Me? Daar wou ik het dan over hebben. Zou dit nummer No More van Ron Gray en de Countdowns ouder zijn dan You Really Got Me van de Kings? If zo, dan hebben ze daar wel duidelijk hun mosterd gehaald. We gaan eens kijken, wat heb ik hier klaarstaan? Is deze cd-speler echt volgende keer terug gewoon platjes. Dit is Caroline van de Shandells.

Caroline van de Chandelles was dat. En dit is een klassieker. Dit zijn de Novas met The Crusher. Haha, you turkey necks.

Oh, dat was een van mijn favoriete garage bands, Tasmanians. Normaal draai ik ze met Baby, maar dit was de B-kant van Baby, Love, Love, Love. Of eigenlijk was het andersom. Baby, wat een veel beter nummer is, was de B-kant van Love, Love, Love. Zo was het. Dat was dus de A-kant. Even kijken, wat hebben we hier nog klaarstaan voor het einde van Bygone Days? Dit nog. Kijk eens aan. En dan misschien nog één nummer en dan tot over twee weken. And the gals who know their guys. When you say get acquainted, you really mean it, don't you? Teenage sickle hounds going all out for thrills. Laughing at danger. Playing at love. The kind of playing that leads to plenty trouble.

0: Somebody that'll kiss.
1: This ain't the UN, man.
2: Scusate un po', io non ho capito un cazzo. Ma
1: hey yo, man.
3: Ik ben net zo aan het klavier rennen en het klinkt zo komisch.
4: Die spreekt toch geen normaal taal?

Goedenavond, het is zondagavond, 18 uur en na het immer entertainende Bygone Days betekent dit dat het weer tijd is voor Walhalla op Radio Centraal. Ik geef het toe, regelmatig duiken in mijn programma's Italiaanse stukjes Library Music op en ik moet toegeven dat ik een grote fan ben. Vele Italiaanse componisten verzorgden binnen een groep of orkest meerdere opnamesessies, waarvan de resultaten door muzieklabels als Four Flies Records nu op Bandcamp worden verzameld en eveneens op vinyl worden uitgebracht. De muziek varieert van easy listening lounge jazz en beatpop tot van fuzzgitaar en sterke baslijnen voorziene psychedelische rock.

Alessandro Alessandroni was voor mij de perfecte opener van dit programma. Aan het hoofd van zijn vele formaties, waaronder Alessandro Alessandroni, El Sue Complesso, Luis Enriquez en His Electronic Men en The Brains Machine, nam hij sinds het einde van de jaren 60 naast de vele soundtracks ook meerdere library albums op. Spiaggia Azzurre, dat u net hoorde, kwam uit het album Open Air Parade, dat hij in 1972 opnam met de Italiaanse jazzbassist Giovanni Tommaso. En die staat als componist vermeld bij het nummer Ciclamino.

Het Open Air Parade, Giovanni Tommaso met Ciclamino. We blijven nog even in Italië met Alessandro Paiola, ook wel bekend als Larry Manteca, geboren en getogen in Milaan. Als liefhebber van exploitation films begon hij in 2012 met het publiceren van soundtracks voor denkbeeldige films op YouTube, waarbij hij de esthetiek en de grooves van de jaren 70 nastreefde. Uit zijn debuut-EP Zombie Mandingo van 2013 hoort u Ritual.

De compositie Desolazione van de in 2025 overleden componist en toetsenist Giuliano Sorgini. Ik heb dit uit de op Bandcamp verschenen Scappo per Cantare Mistero geplukt en pas na de mixen opgenomen waren en ik bezig was aan de teksten voor deze uitzending, ontdekt dat Scappo per Cantare een tv-film is en het nummer Desolazione dus eigenlijk niet in dit programma thuis hoort. Ik colpe mia, ma se non fai nulla non puoi sbagliare. Mijn schuld, maar als je niets doet, kan je niets verkeerd doen. We verlaten Italië en trekken naar de Verenigde Staten voor meer muziek gecomponeerd voor imaginaire films. De in Nashville geboren roots, blues en Americana-muzikant Justin Johnson produceerde in 2017 een prachtige ode aan de western met het album Turquoise Trail, Soundtrack for a Western. En daaruit draai ik het titelnummer.

Het onmiskenbare geluid van veteraan John Carpenter. U hoorde van hem het gebalde Primeval uit het gotische metalalbum Cathedral. Giancarlo Barigozzi, Italiaans saxofonist, fluitist, clarinetist, componist en geluidstechnicus, werkte samen met onder meer Tony Scott, Milt Jackson, Percy Heath, Jack T. Garden en Frank Sinatra. Hij is tevens eigenaar van Barigozzi Studio. Met Italiaanse componist, arrangeur, dirigent, producent, toetsenist en harpist Oscar Rocci werkte hij begin de jaren 70 samen onder de noemer The Barigozzi Group. Op hun album Women's Colors vinden we het nu volgende Dark Hands terug.

Uit Milaan en eveneens met Oscar Rocchi, Modern Sound Quartet met Il Diavolo, uit het album Italian Library Breaks. Het kwartet belichaamt de jazz-funk-achtige, filmische en onweerstaanbaar groovy kant van de Milanese muziekscène van de jaren 70. Ze profileerde zich als een boeiend alternatief voor de reeds gevestigde groepen die voornamelijk vanuit Rome opereerden, zoals bijvoorbeeld Igres en I Mark Quattro, waarover later meer. Drie door de wolf geverfde muzikanten vonden elkaar in 2023 om de formatie Athabasca op te richten. Het geluid van Athabasca beweegt zich tussen jazz, funk, wereldmuziek en filmische sferen, waarin invloeden uit afrobeat, woestijnmuziek en psychedelica worden verweven. De muziek is vergelijkbaar met de Belgische Condor Groepen. Uit het titeloze debuut van Athabasca van dit jaar is dit Taco.

Music Line No. 1 en No. 2 is een obscure en uiterst zeldzame library-opname van Gianni Falabrino en Claudio Valle. Het verscheen oorspronkelijk in 1976 als twee delen op een zeldzame dubbel LP via Odeon, een microlabel voor eigen studioproducties. Uit het album kreeg je het geweldige funknummer Twilling Flute voorgeschoteld, een nummer dat opvalt door zijn progressieve synthesizers en Hammondorgel. Het album Fantasy, opgenomen in 1983, was bedoeld als de vierde uitgave door Telesound, het laatste van de door Piero Umiliani opgerichte library labels, na Omicron, Liuto Records, SWS, Sjak en Video Voice. De plotselinge ziekte van de componist verhinderde echter de uitgave, waardoor het project op de plank bleef liggen en in de vergetelheid raakte, in de archieven van Sound Workshop. Het werd gelukkig na de ontdekking van twee originele 1/4 inch stereobanden door de onvolprezen Four Flies Records op 17 juli van dit jaar op vinyl uitgebracht. Ik draai Roulette.

Na Piero Emiliani met Roulette hoorde je nog de in Rome geboren componist en saxofonist Sandro Brugnolini met Impressia Nico uit het album Underground van 1970. Luister naar Radio Centraal, het programma Walhalla, nog tot 20 uur met het speciaal programma Library Music en soundtracks voor niet bestaande films. Ik heb nog een drietal Italiaanse componisten klaarstaan met zeer uiteenlopende composities. De eerste uit de startblokken is in de in Rome geboren Italiaanse klassieke gitarist, componist en muziekdocent Filippo Rizzuto met het amusante Gatti in Festa uit het album Animazioni Fiabe Avventure van 1974.

Na Gatti in Festa door Filippo Rizzuto hoorde je nog jazzgitarist Angelo Baroncini met Tensione Antica en Mario Molino met Aeroporto uit het album The Diamonds 4. Ongemerkt, onder de radar werkend, is de Australische bezige bij David Russell. In april 2005 werd Russell benaderd om de muziek te componeren voor de erotische speelfilm Eros Maximus. De film werd opgevat als een surrealistische botsing tussen elementen van het Romeinse keizerrijk, de esthetiek van zwaard- en sandaalfilms en zweterige orgiastische rituelen. Hij stelde een studioband samen van bekwame muzikanten onder de noemer Die Teufelmaschine om zijn bossa-ritmes, moog-solo's en aanzwellende strijkerspartijen ten gehoor te brengen, in een stijl die aansloot bij de grote Italiaanse cinema van de jaren 60 en 70. Jammer genoeg trok een belangrijke financier zich slechts een week voor de start van de opnames terug en viel het hele project vervolgens in duigen. Nu, bijna 20 jaar later, resteren slechts enkele levendige fragmenten uit Russell's schitterende soundtrack en een handvol foto's van kostuum- en decorproeven. Dit is Eros Finale.

De Duitse componist J.J. Whitefield met Long Out of Johan uit het dit jaar bij het in Finland gevestigde Noorse label Jazz Aggression Records uitgebrachte album Exotic Moods. Groot-Brittannië nu, Miles Newbold, is de echte naam achter het project The Natural Yogurt Band. Deze mysterieuze Britse componist, woonachtig tussen de bomen en heuvels van Derbyshire, maakt broeierige, beatgedreven library muziek met elektronische accenten, waarbij hij zich laat inspireren door Galt McDermott, David Axelrod en Ennio Morricone. Dit is Hear Me Calling uit het album Parasol van 2025.

Ik had nog geen lounge gedraaid en wie beter om deze stijl te vertegenwoordigen dan de Amerikaanse orkestleider Les Baxter. Hij componeerde meer dan 150 soundtracks en zette tevens talloze easy listening en exotische lounge jazz albums op zijn naam. Dit was Pyramid of the Sun uit het album The Sacred Idol van 1960. Shards is een op 29 september van verleden jaar op Bandcamp verschenen ode aan de jaren 80 synthesizer soundtracks van de hand van het Britse duo Ogre Sound. De denkbeeldige film handelt over een moordlustige haai die de straten van Los Angeles onveilig maakt. Ik koos voor Reasonable Ends.

Del Rey, echte naam Alessandro Mercanzin, met het nummer Country uit zijn debuutalbum Desolation and Radiation. Ik heb ze al vernoemd, de in Rome gevestigde Imar Quattro. De naam is afgeleid van de initialen van de leden. De groep stond bekend om haar funky Italiaanse soundtrack-stijl. Ze leerden hun vak in het bruisende Rome en vooral het Romeinse jazz-scène van de jaren 50 en het begin van de jaren 60, waar ze hun vakmanschap aanscherpte als lid van het Nationale Rai-orkest. Daarnaast werkten ze samen met bekende Italiaanse componisten als Nino Rota, Armando Trovajoli, Gianni Ferrio, Alessandro Alessandroni, Piero Umiliani en Ennio Morricone. Het zijn altijd dezelfde die terugkomen. Je hoort ze nu met het thema Beat Intenso uit hun titelloze album van 1976.

Aan het begin van dit programma vermeld ik The Brains Machine, een project van Alessandro Alessandroni en Oronzo de Filippi, opgericht met het doel library muziek op te nemen. Je hoorde ze met het thema Murder uit het album Underground. Meerdere Italiaanse componisten namen library muziek op onder pseudoniemen. Zo verscheen bij het label Studio Elle in 1985 het album Pocket Swing van Maria Teresa Parolini onder de naam Winifred. En daaruit draai ik Indian Love.

Pauline met Giardino Incantato uit het album Nel Mondo del Bimbi. Pauline is een pseudoniem van componist-dirigent en accordeonspeler Luigi Bergonzi, actief van 1970 tot 1981. De laatste twee nummers die ik op u ga loslaten komen uit het oeuvre uitgebracht door het in Rome gevestigde label Signora Ward Records. Zij maken thematische compilaties met muziek die varieert van dark jazz, industrial dark jazz, doom jazz en wire jazz tot regelrechte noise. In juli van dit jaar verscheen The Big Sleep, met daarop muziek van de Italiaans-Duitse doom jazz formatie Detour Doom Project in samenwerking met doom jazz collega's Waves Heart, eveneens uit Italië. Ik draai uit The Big Sleep het thema The Big Sleep 5.

De cirkel is rond en zo zijn we terug bij Alessandro Alessandroni, waar we mee begonnen waren. We hoorden na The Big Sleep 5 eveneens uit de stal van de Italiaanse Signora Ward Records. Uit het album The Naked Lunch, Doom Jazz Soundtrack. Hassan's Rumpus Room, gebaseerd op de film van David Cronenberg en het boek van William S. Burroughs. Het orkest dat je hoorde was het Russische Bepopovsky en de Orchestra Pozdyezhov met de track Northern Promises.

Valhalla zit er weer op. Het programma 243 brengt hulde aan de op 23 september 2025 overleden Britse bassist Danny Thompson. Graag tot binnen 14 dagen en ik wens je nog veel plezier met Warretaal.

Jawel, jawel, hier bij Radio Centraal. Een overname van Radio Warrentaal door Radio Congology. Congology Radio is taking over. En we zijn begonnen met wat Congolese gospel hier met Mopero Wamaloba. En we blijven in de gospel sferen met Alleluia van Jean Gubal Kalala.

Ouais, Kinshasa, Tozali, ici avec Papa Jean, Jean Goual Kalala, check, check, check, merci pour le chanson Alléluia sur ce dimanche, ici à Radio Centrale, ici à Anvers, ja, voor de Nederlandstalige luisteraars hier in Vlaanderen, we zijn gewoon hier op Radio Centrale met een Congologie takeover, en wij gaan gewoon rustig verder luisteren. Naar Pichuna van Mopero Wamaloba.

0: Malembe en Malembe hier bij Radio Centraal. Oftewel langzaam, langzaam. Dus we doen het rustig aan deze zondagavond hier bij Radio Centraal met de Congolese Takeover. En we hebben vandaag ook een speciale Congolese gast hier, Mama Mokonzi, a.k.a. Mama Congolese. Hier zo Gigi Kandolo.
1: Zeg ik hallo?
0: Gigiella Tozali.
1: Tozali.
0: Ouais, ouais.
1: Is dat hem?
0: Oui, ça marche. Oui.
1: Yeah, dus hallo, ik ben Gigi. Mama Congolese.
0: Mama Congolese. Ouais, bienvenue.
1: Merci beaucoup.
0: Et merci d'être venu. Et merci pour un voyage au Kinshasa de moi, pour inviter moi pour aller là-bas, pour découvrir beaucoup de la musique et de l'art.
1: Merci à toi. Mm-hmm. Merci à toi. C'était un voyage assez particulier. On a appris beaucoup de choses, on a appris à se connaître, on a appris à connaître encore mieux la musique en tout cas, et l'échange a été vraiment formidable. Donc en espérant que l'année prochaine, on puisse recevoir l'équipe du Congo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais, ouais, recevoir l'équipe du
1: yes,
0: Congo
1: ici. Fingers
0: ici.
1: Crossed.
0: Ja, ja, dus als je meeluistert, er gaat gewoon in een festival komen. In 2027 Congolese Festival, maar in België, hier in Antwerpen. Dus als je op de bandwagon wil springen, als je mee wil helpen, als je geroepen voelt om dingen te leren over klimaat,
1: yes,
0: de wereld te verbeteren, maar ook gewoon Congolese saus te ontdekken, dan halen uit je boy Reinier en mama Congolese,
1: yeah,
0: hier bij Radio Centraal. De Warretaal, yes, Takeover. En ja, Mama Congolese, je hebt een Papa Wemba track hier aangevraagd.
1: Ja, ja. Ik had Mama aangevraagd, want dat is een liedje over zijn mama natuurlijk. Maar dat geldt ook voor alle mama's. Hè. Dus ik denk voor vrouwen, dat is echt een sterke nummer om op te luisteren. Dus welkom.
0: Yes,
1: dat is Papa,
0: yes,
1: Wemba, Mama.
0: Niet Mama Wemba, maar Papa Wemba.
1: Papa Wemba.
0: Tozali, tozali.
1: Tozali, tozali, si, si.

0: consolation na ngai Joe Nyondo fotocopie na yo.
1: Jawel, jawel, warme atmosferen van papa Wemba hier over mama Wemba. Die zelf zei dat het eten niet meer goed smaakt. Nu die zo ver van zijn moeder vandaan is. En we gaan een kleine switch maken naar een andere Congolese artiest. Mama Congologie.
2: Yes, yes, yes. Rue bienvenue. Dus ik ga in Nederlands, oh sorry, in Frans zeggen. Want ja, dat is ook een Congolees liedje natuurlijk. Voor mijn Congolese brothers and sisters. Mm-hmm. Papa Carlito, qui nous a quittés il y a quelques semaines, voire quelques jours. Hein. Donc nous les pleurons ensemble. Et pour lui un peu donner l'honneur à ces grands musiciens, nous avons décidé donc de passer une de ses chansons dans sa période religieuse. Donc ces derniers temps, il était plutôt dans des chansons religieuses et gospel. Et donc ça s'appelle « Juste cette rose ».
1: Ouais.
2: Alors, écoutons ça ensemble. Merci beaucoup, Carlito Lassa.
1: Ouais, ouais. Rien que cette rose.
2: Rien que cette rose.
1: Carlito Lassa. Ja, voor de Vlaams-Nederlandse mensen onder ons. Carlito Lassa, Congolese gospelartiest die enkele weken geleden van ons is heen gegaan. We rouwden nog steeds om, maar zijn muziek die blijft voortspelen in onze levens, gelukkig. Dus hier, Rienke.
2: Ik was ook een vriend van Congologie natuurlijk.
1: Ook een Congologie, Ami. Ami de Congologie.
2: Ami de Congologie.
1: Shout-out Carlito Lassa. Zambia Pambula Bino. Wow. Rien que cette rose de Carlito Lassa.

Jawel, jawel. Dat was Rienke Zetterhoos van Carlito Lassa. Nog steeds rust en vrede. Rust en poetry. En hier bij Radio Centraal, de overname van Congolese Radio van Warentaal. We gaan verder met een klein sprongetje richting Congolese muziek, maar hier in België opgenomen, hier in België gemaakt. We hebben hier Ian Godoy voor u. Ja, een speciale muzikant. Hier op de featuring nog met Coeli, in wiens schaduw hij lang heeft gespeeld. Als composer, als schrijver ook. Maar deze keer ook met de vocals. Ian Godoy samen met Coeli. False Gods, deze zondag.

0: Yes, yes. God is in you. Met Coeli. Geflankeerd door Ian Godoy. En deze artiest heeft inmiddels ook zijn eigen muziek. Zijn solo muziek uit. Of dat zit eraan te komen. Hier nog met Krank. In een samenwerking alsnog. Maar die productie heeft een keer niet zelf gedaan. Maar zijn vocals zijn voluit te horen hier. In Into My Home.
1: Yes.

0: Yes, yes. Into My Home van Ian Godoy. Met Krank op de productie. Verse Antwerpse producties hier. Bij Radio Centraal, de ware taal Takeover. Door Congolese Radio. En we hebben hier Mama Mokonzi, a.k.a. Yes. Mama Congolese. Hier in de studio, live bij ons. Magie.
1: Yes. Dus, dus ik ben Franstalig. Hè. Ik zal af en toe meer in het Frans babbelen en dan de reneer in Vlaams-Nederland proberen uit te leggen. Dus we hebben op 30 september een speciaal event voor Congology. Dus de bedoeling is de mensen van Congology van hier en in Congo een beetje aan de spotlight te brengen. Maar dat gaat ook over de mensen die bijvoorbeeld hun eigen instrumenten maken of allee, toch bezig zijn met ecologie, recyclage of in deze richting. Dus ja, de bedoeling is een link te maken tussen Congo en België met de verschillende artiesten. Want we hebben al een trip gemaakt naar Congo met 2-3 artiesten, onder andere de Renier hier. Maar dus de bedoeling is volgend jaar een paar mensen hier te laten komen om onze link verder te bewerken. Dus jullie zijn altijd welkom als jullie vragen hebben over wat Congology is en wat jullie maar kunnen doen als amis de Congologies. We staan ook voor. Dus merci beaucoup Renier voor de uitnodiging.
0: Ja, en ook merci Warre om deze Warre taal over te kunnen nemen. En Gigi, Mama Congolese zei het al, 30 september. Dat is ook een radioshow bij het Bos, live radio in de Bosbar. Dat is vanaf 8 uur in de avond en dat is een hele soirée Congologique. Dus tout le monde, bienvenue, jullie zijn allemaal welkom. Er gaan gewoon onder andere Ian, die gaat er live zijn nieuwe muziek delen. Dus deze muziek die we net speelden, dat is al een jaartje uit. Maar zijn eigen echt solo muziek, die gaat hij dan ook gewoon live voor jullie spelen. Er gaan ook interviews zijn met de Congolese artiesten in Kinshasa ter plekke. We gaan hun muziek natuurlijk ook zo goed mogelijk representen hier. Zoals we vandaag in deze uitzending al een beetje doen. Maar dan doen we dus 3 uur lang. 3 uur lang radio, live radio in het bos. Interactief met jou als publiek. Dus we hopen jullie daar allemaal te horen en te zien. Want
1: en
0: je kan
1: dansen.
0: Er fysiek bij zijn. Inderdaad, want als je in Congo bent geweest, dan is het onmogelijk dat je niet kan dansen. Dat heb ik aan de lijf ondervonden. Ik bedoel, per se zeggen dat ik een danseur ben. Maar
1: dat is zo al. Na een trip naar Congo.
0: Ja, dat is het verschil tussen daar en hier. Dat we hier dansen door daar, denk ik. Ja. Dus Maton Domingue, Kinshasa et tout le monde, les artistes là-bas.
1: Yes, ouais. Tu peux lancer des noms. Hein. Donc, on dit bonjour. Zizi Mopero. Chez nous, il faut lancer des noms. Zizi Mopero.
0: Mopero, check.
1: Yes. Sonore Bankosi, qu'on n'a pas joué aujourd'hui, mais on jouera la prochaine fois qu'on se retrouvera encore à Radio Centrale ou quoi. Sonore Bankosi, qui est aussi un très grand groupe au Congo, qui mélange beaucoup de styles, dont le rock et la musique traditionnelle. Nous avons Arrobas et Biakudja. Yo, Guater, Gaka. Boss.
0: Tozali.
1: Qui on espère bientôt va aussi venir présenter sa musique ici. Qu'est-ce que nous avons encore dans le Congology? Nous avons Spiritus, on ne doit pas oublier Spiritus, qui est notre performer. We also have Crash the Artist.
0: Crash.
1: Always forget to mention
0: Crash
1: him.
0: Crash Mitendi.
1: Mitendi, oui. Ouais. Donc, Crash à l'équipe de Mitendi et Papaka. Et bien sûr, Papi de Mitendi, qu'on n'oublie pas. On vous envoie plein de bisous. Et bien sûr, tous les autres artistes qu'on a fait passer aujourd'hui.
0: On a Rose Diamala à côté de Arrobas et Biakudja.
1: Yes.
0: Ouais, toujours le rythme, toujours moto là-bas.
1: Moto.
0: Rose Moto, Diamala Moto.
1: Moto. Quoi, moto.
0: Hey, Gigi Candolo.
1: Moto quoi.
0: Ouais.
1: Donc merci. Vous nous manquez.

0: Paulé qui est vraiment le de OG de tous les caméramans que j'ai utilisés, qui me soutient depuis 10 ans. En tout cas, beaucoup, beaucoup de love pour lui. Et donc voilà, s'il y a des gens qui ont des idées, dus als jullie ideeën hebben of contacten hebben voor andere organisaties, of zijn jullie andere organisaties die samen willen werken met Congology, neem contact met me op. Met Rainier of Wara, ik weet niet via welke platform, maar jullie kunnen ons terugvinden op.
1: Radio Centraal, Radio Warretaal. Via Warre vind je Reinier. Je kan ook Reinier.4, gewoon @Reinier.4 zoeken. Dan kom je er ook. Oftewel gewoon bij Congology Anvers Kinshasa.
0: Yes, op
1: DM, DM.
0: Instagram.
1: Yes.
0: Congology Anvers Kinshasa. Daar kunnen jullie ook contact op nemen. Voilà.
1: En nog een andere shout-out naar Jonico.
0: Oui, Jonico. Nou, Jonico. Et Baby de Kisangani aussi. Hein?
1: Hey, baby
0: oui, Wana Chopo. Securitas,
1: Dat was
0: Securitas, baby.
1: Mijn persoonlijke Mundele-bewaker. Mijn lifeguard. Mijn lijfwacht daar ter plekke. Als ja, toch Caucasian person in Kinshasa.
0: Securitas, Securitas. Love le combi. We hebben.
1: Lobby, lobby naar love.
0: Donc, Love le combi was er ook. Die is diegene die eigen instrumenten maakt. En die heeft me ook instrumenten leren maken. Dus thanks daarvoor. We hebben wel. Allee, bijna iedereen maakt instrumenten nu ondertussen, denk ik. Ze hebben erin hier, maakt zijn eigen instrumenten nu.
1: Check,
0: dus
1: check,
0: ja, we zijn echt heel recyclage en zo. Heb je dat niet daar? Well, volgende keer toch, hè? Of vorige keer was ook.
1: J'ai ma bouche. Je découvre ça à Kinshasa.
0: Voilà, il a aussi sa bouche. Zalig,
1: ça
0: zalig.
1: Bouge, ça danse.
0: Yeah, ça bouge, ça danse. Et on a aussi Peter Chocha. On n'en parle
1: Peter.
0: Pas beaucoup parce que Peter Chocha, c'est qui s'occupe de tout ce qui est communication, marketing, en tout cas, tout niveau contact. Il est toujours présent avec nous aussi, même à partir d'ici, quand je lui demande quelque chose. Ils sont toujours là. En tout cas, Congology, oui, on est toujours là. Et Peter Chocha, encore un grand merci, parce que t'as la caillou, hein, Peter Chocha. On a
1: Matondo.
0: aussi Pichu Kinata. Pichu Kinata, Pichu. Et
1: Le
0: voilà.
1: grand écrivain.
0: Un grand écrivain, Pichu Kinata.
1: Le
0: Hein? Moi, qu'il y a comme un grand écrivain. Aïe, aïe,
1: check,
0: aïe,
1: check, check,
0: aïe.
1: Check. Pichu.
0: Pichu. Et bien sûr, tijdens onze reis, onze trip daar, was bijna elke dag bij papa Jean Goubal. Een goede filosoof. Alleen nu hebben jullie zijn voice gehoord, maar hij is ook eigenlijk een filosoof.
1: Helemaal in het begin was
0: Ja,
1: Alleluia van
0: Alleluia,
1: Papa Jean Goubal.
0: Papa Jean Goubal van zijn nieuwe album Norm. Maar wat zeg je daarbij? Is hij een goede filosoof? Ook een goede muzikant, eigenlijk. Hè? Hij speelt heel goede gitaar. Hij kent heel veel over geschiedenis van muziek in het algemeen, maar ook in Congo. Dus dat was echt een. We hebben heel veel diepe conversaties gehad. Ik I can only thank you. Donc, merci beaucoup, Papa Goubal, pour nos conversations, ta philosophie de la vie. Et tout ce que tu nous as apporté pendant ce voyage. Merci.
1: Matondo
0: Mingi.
1: Papa Jean Goubal.
0: Papa Jean Goubal.
1: Als grondlegger voor de filosofie van de ecologie van Congologie. Voilà.
0: Et Pascal à la guitare, bien sûr. Hein?
1: Pascal aussi vidéo, mais aussi guitare.
0: Oui, vidéo, guitare. We all multitasking.
1: Voilà. Alright, en dan je laatste shout-out. De ene guy
0: die
1: tijdens de performance, de Salongo, hij was de speaker.
0: Ja, maar dat is papi.
1: Dat is papi.
0: Ja, die is ook papi, maar niet Bambole.
1: Niet Bambole.
0: Papi de Mitin.
1: Shout-out naar alle papis.
0: Ja, papi de... Shout-out all the papis in the world, yo.
1: Papi. Papi heeft geen mic nodig, die kan gewoon de hele Cartier gewoon op de hoogte brengen over ecologie en rommel opruimen, dingen in vuilniszakken doen in plaats van op straat verbranden. Want Congology blijft als uitgangspunt hebben dat we er zijn

0: voor een betere planeet. Voor een schonere planeet ook. En daar past eigenlijk de track Ecologie van Arrobas en Byakuja. Die we al noemden, past daar naadloos bij. Dus we gaan verder. We gaan eventjes onze snuiten houden. En we gaan gewoon Ecologie luisteren.
1: Yeah, Arrobas en Byakuja.
0: Byakuja.
1: Yes. De planeet Jupiter.

0: Yes, yes, yes. Arrobas de Biakuja. Ja, ecologie. Hier nog steeds Radio Congologie. En we gaan een klein sprongetje maken in generatie, want hier de jongere generatie, Congolese artiesten in België. We hebben hier Mr. Rubano met Quinoa.
1: Quinoa.
0: Tuzaba Quinoa.
1: Tuzaba Quinoa.

0: si.
1: Ouais, check.
0: Tozawa Kinoa.
1: Tozawa.
0: Si. DJ Urbano, baby.
1: Mr. Urbano Moto.
0: Moto, show.
1: Belgique, Malili, Mac. Urbano Moto.
0: Naleli.
1: check. Hier nog steeds op Radio Centraal, de Congolese Radio Takeover. En we gaan nog een laatste tune voor jullie draaien. Van onze metge gitaar. Toepi Zanke Jazz, Iju Toes, Le Rumba, Papa Dawa. Ja, ik heb hem daar te paard zien gaan door Kinshasa. Met een bolhoed op, als een echte sapeur.
0: Ah ja, dat is een sapeur. Papa Dawa Son. De soliste van Toepuissant Oké Jazz. Hij is nogal oud, dus die heeft heel veel ervaring. Heel veel stories te vertellen over Toepuissant Oké Jazz. Maar die heeft ook heel veel gitaarlessen gegeven aan een van onze artiesten van Congology. Mm-hmm. Met heel veel liefde. Dus dat was echt de mooiste moment. Donc Papa Dawa, merci beaucoup pour... Mm-hmm. Le partage de ta musique, pour avoir appris, tu es encore le seul qui tient le secret de Massou. merci beaucoup, Papa Dawa. On est ensemble. Maintenant, on va lancer Bilokos de Papa Dawa, ici à Anvers. Écoutez.
1: Bilokos, bisous. Check.

0: Merci René. Nu zegt hij ja, ga je eerst over zeggen. Ah ja, oké. Okay. je me suis fait piéger. Ah ja, dus dat was ik. Hein, ik kan niet, je weet pas trop, je sais pas quoi dire sur moi. Dus dat is een liedje met Zizimo Pero als gitarist. Zizimo Pero, diegene, hebben we iets van Zizimo Pero gespeeld vandaag? Nee. No. Dus dat is de broer van Zizimo Pero Amaloba, dat we hebben gehoord daarstraks. En die is dus niet alleen de Zizimo Pero, hoe kan ik zeggen, opvolger, maar hij is ook mijn gitarist. Dus je krijgt hem dan te horen. En Omid Agajani, die muziek heeft geproduceerd. En we hebben ook Eloy van Flexesso, die de videoclip heeft gemaakt.
1: De clipper.
0: Yes. Echt heel artistiek. Really, jullie moeten wel checken online. YouTube, Gigi Kandolo, Blue Moods. Er komen nog andere liedjes daarna. Allee, na de Blue Moods. Dus stay tuned.
1: Mm-hmm. Yes, yes, yes.
0: Over to you, René.
1: Yes, we gaan weer terug inderdaad. Want Zizimo Pero was nog niet gespeeld. Maar wel Mopero Wamaloba. Maar Zizimo Pero met zijn générique sans ingrat. Die gaan we nu voor jullie spelen.
2: Ik heb geen...
1: Zizimo Pero.

0: Sa band, Zizi Mopero avec Chama Chama.
1: Oui, mon amour belle, Zizi Mopero. Sissi, tu nous as fait danser ici dans le studio. Mm-hmm. Merci, merci beaucoup. Talakayo, Zizi Mopero.
0: Oui, oui, oui.
1: Yes, yes,
0: Mopero,
1: yes.
0: Mopero Moto.
1: Moto, et Manassé, à Obetela. Manassé, champion, champion Manassé. Tobo Sanibinote.
0: Ouais. Ja, dit was Congology Radio. Een lekker lange uitzending als vervanger van Radio Warrentaal. Hier bij Radio Centraal. En we waren Gigi Candolo en Reinier. Mocht je ons willen volgen richting ons programma Radio Congology in het Bos. 30 september, kom naar het Bos in Antwerpen, België.
1: Yeah.
0: Volg ons eventueel Reinier.4 en Congology.
1: Congology Anvers, Kinshasa.
0: Met de underscores tussen alle plekken.
1: Yeah.
0: Om een mooie brug te maken. Zoals we doen tussen kunst en ecologie. Tussen België, Kinshasa. Malili.
1: Malili, Kinshasa, moto. Moto.
0: Moto.
1: Moto, moto,
0: moto. Kinshasa, Malili.
1: Malili.
0: Malili,
1: Malili, Malili.
0: Kinshasa, moto.
1: Moto. Moto, moto, moto. Si, si, si, si.
0: Lingala za kitoko, lingala za elengi.
1: Lingala elengi trop, elengi trop.
0: Matondo mingi, tout le monde qui a écouté aujourd'hui. Dankjewel om allemaal te luisteren.
1: Yes.
0: Thank you for listening, Radio Congology. September, 30 september.
1: Yes.
0: September 30 in het bos.
1: Het bos opnieuw.
0: In de bosbar.
1: De real deal deze keer. 3 uur. Woohoo!
0: Yes, yes, yes.
1: Yes, stay tuned, stay tuned.
0: Radio coming soon in het bos dus. Radio Congology in de bosbar.
1: Yes, yes, yes.
0: Have a blessed Sunday.
1: Bless you
0: all. Night. En slaap wel, wel trusten. Verder boref.
1: Bola la malamu.
0: Wa wa malamu.
1: Bola la malamu tolingi bino mingi. Mm-hmm. Belgique tolingi bino mingi, Congo tolingi bino mingi, donc tala kaka bolingo kaka bolingo. Yes.
0: Wa wa toujours bolingo.
1: Toujours.
0: Ouais. Bonne nuit tout le monde.

Mirage van Jean-Luc Ponty. Destijds werkte hij nog mee aan het bekende album Hot Rats van Frank Zappa. We hoorden hier Mirage van Jean-Luc Ponty met de geweldige bas van Ralph Armstrong. Jean-Luc Ponty speelde elektrische viool en keyboards. En momenteel is er Oyuki Conjugate. No Latitude.

Radio Centraal. Ook te beluisteren via de streaming en DAB+. En over 2 weken is er terug de echte zetpil. Met Filip. Vandaag dus een vervanging.

What Do You Want The Girl To Do? Dat was Lowell George uit zijn solo debuutalbum. En we eindigen met iets van Frank Zappa. Dat is geen toeval natuurlijk. Fragment uit The Grand Wazoo voor Kelvin.

De galerij opende met Equinox van John Coltrane, een van de belangrijkste saxofonisten van de vorige eeuw. En het is deze maand 100 jaar geleden dat hij is geboren. Equinox werd uitgevoerd door John Coltrane op sax, McCoy Tyner op piano, Steve Davis op bas en Elvin Jones was op drums.

Naima van John Coltrane werd verschillende keren opgenomen. Oorspronkelijk voor het Atlantic label, maar dit was een versie zoals uitkwam op het Impulse label.

Alabama van John Coltrane, terug te vinden op het album Live at Birdland in New York. Maar het is eigenlijk een outtake, want het is helemaal niet live opgenomen, deze track Alabama. Dat verwijst naar ernstige incidenten die ter plaatse gebeurden ergens begin jaren 60. En John Coltrane werkte toen samen met McCoy Tyner op piano. Jimmy Garrison was deze keer op bas en Elvin Jones was op drums. Alabama, eigenlijk opgenomen in New Jersey, 1963. En een van de grootste fans van John Coltrane en zeker van Elvin Jones is de Franse drummer Christian Vander. Hij nam heel veel dingen op die rechtstreeks verband houden met het werk van John Coltrane en meer bepaald Elvin Jones. Zoals deze track terug te vinden van Christian Vander, trio Day After Day.

Day After Day, het Christian van der trio. En in New York worden allerhande festiviteiten voorgesteld deze maand om John Coltrane te eren. En zelfs in België is er een en ander op til in de AB. Op 26 september zie ik hier staan Bram de Loze met Robin Verheyen en Joey Baron, die als mixmonk trio zullen aantreden, ook wellicht met John Coltrane tracks, alleszins een tribute gewijd aan de saxofonist die 100 jaar geleden werd geboren. En ik zie er ook nog staan, donderdag 24 september komt de Flat Earth Society ook naar de AB. Allemaal ter ere van Mr. John Coltrane.

Ruby, my dear. Terug te vinden op Monk's Music, een album waar zowel John Coltrane als Coleman Hawkins hun medewerking verlenen. En Thelonious Monk speelde natuurlijk op piano. Er was ook nog Ray Copeland op trompet. Wilbur Waugh op bas. En de drummer, heel bescheiden deze keer, was Art Blakey.

Speciale versie toch wel van Maiden Voyage. Een klassieker van Herbie Hancock. Hier in een uitvoering van Roswell Rudd op trombone en Franse horen. Sheila Jordan deed de vocals. Hat O'Brien was de pianist. Harold Anderson was op bas. En ook toch een geweldige drummer, deze Barry Altschul. Maiden Voyage.

Three or Two in One, Volker Kriegel met onder andere Eberhard Weber. En deze song kennen we van Chick Corea. Chick Corea met Light

Oh, maar je zegt, Life of the Party van het powerhouse Tony Williams op drums met Wallace Rooney op trompet, Donald Harrison op alt sax, Bobby Hutcherson was op vibes, Mulgrew Miller op piano en Ron Carter die speelde bas.

En voor de fans van Bill Callahan is er goed nieuws. Hij komt naar de Roma op 9 oktober. This one, Bill Callahan.

watch the sky turn from blue.

we ought to be mad at the government, not mad at the people.

Goedenavond. Welkom bij de Magic Mushroom. Eindelijk zijn we van de dode herdenkingen af en kunnen we terugkeren naar het heden. Of beter gezegd, het recente verleden, want tijdens mijn verblijf in Thailand heb ik niet zo heel veel echt gloednieuwe dingen kunnen ontdekken. Vorig jaar hebben we op 11 december, toevalligerwijs ook mijn huwelijksverjaardag, dank u wel, onze wereldreis door de moderne muziek voorlopig afgesloten aan de westkust van Australië. En het leek me dan ook logisch om vandaar te vertrekken voor nieuwe avonturen.

Pond is een band uit Fremantle, zo'n 20 kilometer verwijderd van de grootste stad van West-Australië, Perth. Ze hebben al een tiental studioalbums uit sinds 2009, die verschenen bij steeds grotere labels. Van het kleine lokale Badminton Bandit via het indie label Hole in the Sky en het modular platenhuis dat ook werkte met Tame Impala, tot het psychedelische Spinning Top, waarmee ze sinds 2017 samenwerken. De instrumental Black Lung, waarmee deze show opende, komt uit Stung, een dubbelalbum dat werd uitgebracht in 2024. De bezetting van Pond bestond op dat moment uit Nick Albrook, zang, gitaar, toetsen en bas, gitarist en toetsman Jay Watson, drummer James Ireland, Joseph Ryan op gitaar en toetsen en Jamie Terry op bas en toetsen. Een opgemerkte gast was de Zweedse gitarist Reine Fiske. Omdat de Magic Mushroom Australië niet op regelmatige basis aandoet, zal u in de loop van de programma's opmerken dat ik van bepaalde bands nummers uit meerdere platen ga laten horen. En één daarvan is Pond. Doctors In is een nummer uit Tasmania, een LP uit 2019. Ook op dit album werden er gitaarpartijen ingespeeld door Reine Fiske. Het blazerswerk op de twee platen kwam voor rekening van saxofoniste Tia Woodward en trompetist James J. Richardson.

Prince of Fire komt uit het meest recente album van Voyager, Fearless in Love uit 2023. Het is hun 8e studioplaat sinds de oprichting in 1999. Zanger en toetsenman Danny Estrin, gitaristen Simone Dow en Scott Kay, bassist Alex Canyon en drummer Ashley Doodcourt zullen voor altijd in de geschiedenisboeken staan als de eerste West-Australische groep om mee te doen aan het Eurovisie Songfestival. Ze eindigden 9e. Wie op zo'n uitnodiging weinig kans maakte, was Apollo 80, maar die werden dan weer wel gevraagd om te figureren op de affiche van het Armageddon 7 Festival. Luke Leschke, Branislav Ruzicic en Shane Brennan hebben niet bepaald een grote output. Hun debuut was de Lizard Lizard Lizard EP uit juli 2018. Daarna kwam het album Beautiful Beautiful Desolation uit 2021 en dat werd in 2023 gevolgd door een split LP met de Argentijnse band Demartis. De titel daarvan was Reverberations Volume 1, Tales of Dust and Winds. Beide platen verschenen bij Sound Effect Records. Lang Beers staat op hun eigen album en maakt ook deel uit van de Sergeant Signals Psychedelic Genocide compilatiereeks en van de verzamelaar Trip to Australia, uitgegeven door het Weedium-platform.

Giant Dwarf komt eveneens uit Perth en vond ook een onderdak bij Sound Effect Records. Hun titeloze album, waaruit het zo net gespeelde The Deluge komt, verscheen in 2019. Twee jaar later hebben Russell Crawford, Luke Drag, Richard Fowler, Scott Peterson en Aaron Sopolinski nog een losse track op Bandcamp geplaatst. Daarna heb ik niets meer van hen vernomen. King Seek is een band uit Perth die verhuisde naar Melbourne, maar daar heb ik zoveel muziek uit dat ik ze maar bij hun thuisstad heb laten staan. Hun voortbrengselen tot nu toe bestaan uit 3 EP's en een losse track, allemaal op Files. De eerste EP kwam uit in 2019, de andere het jaar erop. Op Bandcamp staat ook nog een cover van I Wanna Be Your Dog van de Stooges, uitgebracht in 2021. King Sig is een kwartet en bestaat uit zanger Fazri Abdullah, gitarist Will Moore, drummer Brandon Dickman en bassist Torin van der Schalk. Driemaal raden waar die zijn voorouders vandaan kwamen. We luisteren naar The Great Leveler.

Alweer koninklijke gasten in de Magic Mushroom. King Zog zette me eerst op het verkeerde been door als thuisstad Borlo op te geven, maar bij nazicht blijkt dat dit de naam is die de oorspronkelijke Noongar-bewoners aan het gebied rond Perth gaven. Hij wordt tegenwoordig meer en meer gebruikt naar het schijnt. King Zog debuteerde in 2017 met een in eigen beheer uitgegeven dubbel LP zonder titel. Daarna kwam Witch Smoker. De bezetting bestond toen uit bassist Martin Gonzalez, drummer Merrick Ames en gitaristen Vince Radici en Daniel Durack. Op hun tweede album was het wachten tot 2024. Tegen die tijd waren Ames en Radici vervangen door Connor Pitts-West op gitaar en drummer Sean Ryan. Durack was duidelijk de man met de meeste ervaring. Hij speelde al van in 1996 bij eerst The Orange Whips, daarna The Savage Kicks en dan Tenderhooks. En blijkbaar is ook King Zog verkast naar Melbourne. De laatste band uit Perth in deze uitzending is waarschijnlijk ook de bekendste. Ze hebben zelfs een eigen Wikipedia-pagina. Omdat ze ooit omschreven werden als A Bunch of Clowns, noemde zanger Ian Kenny de band Carnivool. Ze bestaan sinds 1997 of 98 en begonnen toen de toenmalige leden nog in de high school zaten, als coverband, met vooral nummers van Nirvana en Carcass in hun setlist. Daarna gooide Kenny iedereen buiten. Tussen 1998 en 2004 kwamen en gingen er een hoop leden, tot de bezetting uitharde tot een quintet, bestaande uit Kenny op zang, solo-gitarist Drew Goddard, bassist John Stockman, slaggitarist Mark Hosking en drummer Steve Judd. Ondertussen hebben ze 5 West Australian Music Industry Awards op hun naam staan en 4 albums. Themata uit 2006, Sound Awake uit 2009, Asymmetry uit 2013 en eerder dit jaar in Versus. Uit dit laatste, verschenen op hun eigen Cymatic label, komt Drone.

Het instrumentale pingpong bracht ons naar Adelaide. Om u een gedachte te geven, de afstand tussen Perth en Adelaide over de weg is rond de 2600 kilometer door de Null Arbor Plain, een gigantische, vrijwel onbewoonde kalksteenvlakte. De grootste nederzetting tussen beiden is Kalgoorlie Boulder, een kleine 600 kilometer van Perth aan het einde van de Great Eastern Highway. Dat stadje telt slechts 29.000 inwoners en is er vooral omwille van de Superpit, een van de grootste open goudmijnen ter wereld. Realistisch duurt het ongeveer 2 à 3 dagen met overnachtingen om tot in Adelaide te geraken, gelegen aan de zuidkust van Australië. Maar laat ons de geografie even laten rusten. The Volume werd in 2012 opgericht in Adelaide en bestaat uit Liam Matthews op zang en gitaar, bassist en zanger Ed Soeng, toetsman Mikey Storer en Michael Turner aan de drums. Hun eerste en enige titeloze LP verscheen in eigen beheer, op gekleurd vinyl, in 2022. Andere lokale doe-het-zelvers noemen zichzelf Dirty Pagans. Opgericht in 2016 brachten ze na 2 jaar Volume 1 uit, een CDR-EP. Daarna, in 2021, kwam The Family met op de hoes de zeer herkenbare kop van Charles Manson. Op 27 juni van vorig jaar verscheen de opvolger Forever High. Matty D zang en gitaar, Gregory Challis gitaar en bassist James Russo zijn er, als ik me niet vergis, al van in het begin bij. Maar hun zeer ervaren drummer Jarrett Taylor zijn ze rond 2021 kwijtgeraakt. Die speelde ondertussen bij bands met namen als Birthknot, Alter Defecation, Sundowner, de Sepultura tribute band Troops of Doom, I Choose Violence, Dream Upon Tombs en meest recent Biome. Zijn vervanger, Garrett Briggs, komt van bij Priority Orange en schijnt de live-intensiteit nog verder te hebben opgevoerd. En hun optredens waren al energiek en luid. Laatste weten informatie vooraleer we ons oor te luisteren gaan leggen bij hun track Valhalla. Dirty Pagans hebben in oktober in de GOV het voorprogramma verzorgd van de band van Glenn Hughes, ex-Deep Purple.